0: 5% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.
0: 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.

0: Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
1: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio

0: 5 uur.
1: De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden.
0: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: misschien wel je laatste werkdag van de week. Je begint het met de zomerochtendshow van Radio 10 met Queen en Katy Perry zometeen. Maar eerste nieuws van 6 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie ziet geen reden om de agent die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan den IJssel te vervolgen. Maar nabestaanden zijn het er niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof dan ook om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike rave en hij had een pistool bij zich. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km/u weggeschoten. En hij moest 75 meter verderop op een speciale mat weer neerkomen. Maar hij kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk, want de Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. Maar de brand is inmiddels weer onder controle. En dan nog het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen zonnig. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wel wat stapelwolken, waaruit lokaal ook een onweersbui kan vallen. En het wordt zo'n 23 tot 28 graden.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: het een tikje anders doet.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Queen bij Radio 10 en A Kind of Magic.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goedemorgen, goed dat je erbij bent zo op deze vroege vrijdagochtend. Kim, jij ook natuurlijk.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vanaf vandaag officieel zomervakantie in heel Nederland. Noord en Zuid die hadden al vrij, maar ook Midden-Nederland is nu aan de beurt. Nou ja, grote kans dat ook jij vandaag je koffers pakt en dat je lekker de deur achter je dicht trekt. Richting het zonnetje misschien wel, of iets heel anders.
2: Ja, nee, ja. Toevallig, ik reed naar kantoor en hier op de hoek stond een gezin.
0: Oh, ja?
2: Laatste tassen en koffers in de auto.
0: Oh, dat is zo'n herkenbaar moment, hè?
2: Die man die aan het inpakken was, die vrouw die ernaast stond.
0: Ja,
2: waarschijnlijk
0: ook
2: aanwijzen.
0: Allemaal kleine oogjes allemaal. Die kinderen inderdaad vol verwachting.
2: Ja,
0: ook nog half slapend.
2: Voor de file uit, die er nooit is op vrijdagochtend. Maar hey.
0: Nou ja, in deze periode toch altijd wel een beetje uitkijken wanneer en hoe je de weg op gaat natuurlijk.
2: Ja, het gaat ook natuurlijk even om de drukte op de andere wegen.
0: Precies.
2: Weten we al wanneer het Zwarte Zaterdag is in
0: Zwarte
2: Zaterdag.
0: Volgens mij is dat pas officieel.
2: In augustus,
0: ja. Die eerste augustus zaterdag, denk ik. Maar goed, het is sowieso druk, hè? Het is de vakantieperiode.
2: Rij voorzichtig.
0: Zo is het.
2: Ja, en als je dan toch vrij bent, dan kan je ook lekker voor de tv gaan zitten dit weekend. Want er is een hoop sport, hè? De Tour de France staat vandaag in ieder geval de langste etappe van deze editie. Volgens mij zelfs de langste etappe ooit in de Tour de France op het programma.
0: Oh.
2: Ruim 205 kilometer van Dol naar Belfort. En dat wordt zwaar. Nou ja, het is natuurlijk heter geweest de afgelopen

0: afgelopen week in Frankrijk. Maar het wordt alsnog 27 graden.
1: Ja,
0: ja, en ga jij maar 200 kilometer fietsen op je hardst in 27 graden. Ik doe het liever niet.
1: Nee. Maar goed, die ontknoping gisteren. Die laatste 500 meter. Dan even die valpartij.
0: Ik heb hem gemist. Het is een grote valpartij geweest.
1: Ja, goed, er zijn continu natuurlijk valpartijen. Dat ontkom je niet aan. Dat hoort ook een beetje bij zijn mensen die speciaal daarvoor gaan kijken.
0: Nou, dat is ook een beetje sadistisch.
1: Nou ja, goed, het maakt het wel spannend. Maar je zit wel met geknepen billen te kijken als het dan zoiets fout gaat. En ze rollen allemaal over elkaar heen. En dit gebeurde dan in de laatste 500 meter voor de finish. Dus dat is ook wel even een beetje een moeilijk momentje.
0: Het is wel altijd het verschil met een wielrenner. Hè? Die vallen over elkaar heen, breken een sleutelbeen, springen die fiets weer op en fietsen hem uit. En een voetballer die doet alsof hij in zijn rug geschoten wordt.
1: Ja,
0: en moet hem met een brancard van het veld
1: afgetild worden. Er zit wel een klein verschilletje. Ja, dat is waar.
0: Goed, kijk je ook naar de Formule 1 voor de crashes of dat niet?
1: Nou, als ik kijk, vind ik dat wel spectaculair.
0: Oh, ja,
1: maar is het wat minder in de Formule 1 inderdaad.
0: Oké, nou, er wordt dit weekend geraced in België op Spa. Spa-Francorchamps, als ik het... Nou, daar kan ik ook een beetje miszitten.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, toch die?
1: Ja.
0: En er wordt natuurlijk altijd heel veel Nederlanders verwacht. Hoewel, ja, Verstappen niet meer zo lekker rijdt als de... Nou, zijn auto. Laten we zeggen dat zijn auto niet meer zo lekker rijdt de afgelopen seizoenen.
1: Maar hij doet het ook zelf, hè?
0: We gaan even bijpraten met Shelley Sterk, presentatrice natuurlijk van het Formule 1-programma, over wat er allemaal gaat gebeuren dit weekend.
1: Oh ja, dat doen we allemaal later deze ochtend. Ja. Maar eerst...
2: Vandaag...
1: Op deze 17 juli 2026.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
1: Ga ik weer

0: Reageren kan via de app van Radio 10. Met deze ochtend, nou ja, ik durf wel zeggen, de bekendste band ter wereld. Er is er, ik kan geen andere noemen die,
1: ja,
0: dat,
1: zit
0: die
1: je dat wel
0: dat is. Nee, dat kun je wel zeggen. In de jaren 60 scoorden ze de ene hit na de andere, maar ze maakten niet alleen muziek, maar ze maakten ook films. En vandaag, precies 58 jaar geleden, ging de bekende tekenfilm in première die ze hebben gemaakt met de band in de hoofdrol. Wat ik altijd heel opvallend heb gevonden, want ik heb hem door de afgelopen 30 jaar misschien 2 keer of zo toch wel gekeken, want het is leuk. Het opvallende is dat er stemacteurs werden gebruikt voor de rollen van de bandleden.
1: Hebben ze dat niet zelf
0: hebben
1: gedaan?
0: Hebben ze niet zelf gedaan. Dat is heel gek eigenlijk. Waarom niet?
1: Weet je ziet ze getekend.
0: Je ziet ze getekend.
1: En dan hoor je bij wijze van spreken Al Pacino.
0: Nou ja, een onbekende stem.
1: Ja, maar goed, op je hoort moment, iemand maar, anders.
0: Ja, je hoort iemand anders. Met het idee van stemacteurs kunnen dat beter dan de muzikanten zelf. Maar, en ze hadden er misschien ook niet zo heel veel zin in op dat moment. De liedjes overigens, die zijn wel gewoon gezongen door de band zelf.
1: Oh, gelukkig.
0: Nou, de titel van de tekenfilm die is vernoemd naar een enorme hit van ze. En die staat natuurlijk ook in de top 4000. Over welke band en over welk liedje heb ik het? Een van de twee mag je doorgeven. Met jouw goede antwoord kan de Dopper drinkfles voor jou zijn. Dus laat het even weten en reageer in een berichtje via de app van Radio 10. Hier is Katy Perry.

0: Simply Red bij Radio 10 en Stars.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Nou, en dat is een goed gevulde Hall of Fame. Wat een artiesten staan er in die lijst, in die hal... met allemaal standbeelden. Zo stel ik me dat een beetje voor.
2: We kunnen daar wel even mee vooruit, inderdaad.
0: Zeker, en ik omschreef net een band die daar zeker in staat... en ook zeker in hoort te staan. En de vraag is, wie is het? Het was naar aanleiding van het moment vandaag, precies 58 jaar geleden... dat een hele bekende tekenfilm van de band in première ging. Vernoemd naar een van hun grootste hits. Nou, ja, de vraag was over welke top 4000 artiest gaat het. Ik ga het zo meteen even vragen aan... Patrick uit Enschede, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Maar ik ben eerst wel even benieuwd naar wat jij hebt gedaan de hele nacht.
3: Gewerkt. Druk bezig geweest, gewerkt. En nu onderweg naar huis. Het bed in en dan weekend vieren.
2: Want jij draait nachtdiensten maar in de beveiliging of rij je op de vrachtwagen. Wat heb je gedaan?
3: Wat heb ik gedaan? Nou, ik werk voor een bedrijf. En wij zijn gespecialiseerd. Wij kunnen rubber verlijmen aan kunststof en metaal. En dat doen wij voor de automobielindustrie. In elke auto zit een onderdeel van ons.
2: Kijk.
0: Dus elke auto zit een onderdeel van jullie.
3: Ja.
0: Met dank aan Patrick, zeg maar. Dat kleine onderdeeltje.
2: Dankzij Patrick blijft de auto droog als het regent.
0: Ja, en zit alles aan elkaar.
3: Nee, hij blijft rijden. Wij doen benzine toevoeren en luchtbehandeling kunnen wij doen. Allemaal heel klein. Dus het zit in de benzinetank.
2: Ik denk meteen aan die rubberstripjes als je het raam naar beneden doet. Daar denk ik dan aan.
3: Nee,
0: jongens, wel Patrick, laten we niet de technische troep ingaan.
2: Er zit ook een motor in die auto. Ja. Oh ja.
3: Het zit in je benzinetank en het zorgt ervoor dat je benzine krijgt. En als je een ongeluk krijgt, dat je geen benzine meer krijgt, zodat je geen brand krijgt.
0: Dat is wel belangrijk.
2: Top. Patrick,
3: dat is heel essentieel.
2: Bedankt.
0: Ja. Hey Patrick, even over die tekenfilm waar ik het over had. Heb je hem wel eens gezien?
3: Nee, ja, ik heb ooit wel eens fragmenten gezien.
0: Ja?
3: Zodat ik weet dat het bestaan ervan is.
0: Mm-hmm.
3: Maar nooit iets van gezien of zo. Nee, want dat is natuurlijk...
0: Het is wel een beetje een trage tekenfilm. Het is natuurlijk niet iets wat... het is de jaren 60, dus het is wel een beetje flauw allemaal. Mm-hmm. Het is een aparte stijl. Het is ook een beetje, aan de ene kant een beetje magisch en Disney-achtig. Maar ook weer niet. Maar ook weer niet.
2: Nee.
0: Dus ja, het is wel de moeite waard om een keer daarna te kijken. Maar het is wel je moet wel een beetje de tijdsgeest in de gaten houden. Maar Patrick, over welke tekenfilm gaat het?
3: Nou, de tekenfilm moet zeggen, de titel zou ik je, daar moet ik je schuldig blijven, maar het gaat over de Beatles. Dat is het enige wat het wel zeker.
0: Dat wist je wel inderdaad, ja.
3: Dat wist ik 100% zeker.
0: Nou ja, het gaat over die tekenfilm, The Yellow Submarine, hè?
3: Overwege
0: de jaren 60.
3: Titel.
0: Het was de vierde van de vijf films die de Beatles hebben gemaakt. En wat ik al zei, het is apart dat de stemmen van de Beatles helemaal niet daarin voorkomen. Ja. Ze hebben gewoon stemacteurs gevraagd om dat in te spreken, behalve het gezongen stukjes. De liedjes zelf, die zijn natuurlijk wel van de Beatles.
3: Dat hoort ook, hè?
2: En er ligt een Yellow Submarine bij de NDSM-werf in Amsterdam. Mocht je dat leuk vinden om een keer met een Yellow Submarine op de foto te gaan. Hij is niet zo heel groot, maar het is een grappig bootje. En het is een klein onderzeertje.
0: Nou, kun je heel eventjes...
2: Kun je zeggen dat je er geweest bent?
3: Ja.
0: Hey Patrick, hartstikke goed, joh. Je krijgt de doppel drinkfles. Dankjewel voor het reageren.
3: Graag gedaan. Allemaal goed weekend. Werk je nog voor jullie.
0: Dank je.

0: in een Yellow Submarine.
1: Ja, dan denk je niet nuchter.
0: Nee. Daar was wel iets voor nodig om daarop te komen, denk ik. Ja. Los van heel veel muzikale creativiteit. Ja, de Beatles waren dat en Yellow Submarine bij Radio 10. Zometeen het nieuws met Laura. Wat zit daar zoal in?
2: We gaan het hebben over verborgen talenten. Want Samuel gaat met zijn verborgen talent helemaal viral.
0: Oh.
3: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
8: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Alle verf super voordelig.

0: voor de prijs.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Goedemorgen, het is Radio 10. Zometeen hoor je wat je hebt gemist op televisie. Met daarin onder andere een inkijkje in de rolverdeling tussen Johan Derksen en zijn vrouw. Goed, eerst het Radio 10 weer. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag in het noorden en oosten kans op een buitje. Verder op de meeste plekken droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten.
8: En dan het radioteam verkeer. Of de vakanties begonnen zijn, dat merken we hier wel. 2 vertragingen, niet veel, maar wel op de A12 Arnhem-Oberhausen. Dus tussen Ouddijk en de Duitse grens, 7 minuten vertraging. En op de A59 Os-Zonzeel tussen Nuland en Rosmalen-Oost, 16 minuten.
7: Sterk als je erin staat. Het is 1 minuut over 6:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En Laura die heeft het nieuws.
9: Klopt. Ja, er komen begin september namelijk grote acties van de FNV. Waaronder een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Spekman noemde bij WNL ook acties in de havens en in de zorg. Het is een protest tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dat ministers en staatssecretarissen op de socials zitten kost miljoenen. Dat heeft de Telegraaf uitgerekend. Er zijn meer dan 30 mensen bezig met content maken, plus ook nog externe bedrijven. En dan, iedereen heeft natuurlijk wel een verborgen talent. De 12-jarige Samuel uit de Verenigde Staten, die bewijst dat, want hij kan maar liefst 126 vogelgeluiden nadoen.
10: Ja, ze komen erachter ook.
9: Ja, nou, heel veel oefenen, denk ik. En hij is gek op vogels. Van een blauwe gaai tot een Amerikaanse kraai. Ja, je hoort het allemaal voorbij komen. Zijn filmpjes gaan dan ook viral, leveren miljoenen likes op. Luister vooral even hoe het klinkt, want je hoort eerst een echte kraai en dan hoe Samuel het nadoet. Nou, dit is echt, dit was het slechtste voorbeeld wat je kon vinden.
7: Ja, dan kan ik het ook. Ja, dit is toch? Ben ik op de kraai.
9: En bij de andere praatte er iemand doorheen.
7: Zo kom ik er ook wel.
9: Zoek het vooral even op. Iedereen zegt tegen Samuel, ja jongen, je kan het hartstikke.
7: Ja, ja, ja. Die leeft in een bubbel, die jongen.
9: Yes. Nou, het klinkt goed.
10: Samuel kan niet zo goed tegen kritiek.
7: Fantastisch, ja. Maar ja, okay, maar als die overige 125 toch wel treffend zijn, dan is het wel een heel goed talent.
9: Ik vond hem hartstikke goed.
10: Beetje weg.
7: Jij vond hem heel goed.
9: Ja. Nou,
7: heb jij een verborgen talent, Kim?
9: Ja, nee, nou, ik heb me hier natuurlijk een paar maanden geleden als een soort van puzzelkoning in gepresenteerd.
7: Ja?
9: Ja, nee, ik werd door Robert uitgedaagd toen wij Gordon en Vrouwtje een weekje vervingen om in de uitzending een puzzel te leggen van 500 stukjes. Nee, in 2,5 uur.
10: Ja, dat is heel netjes.
9: Ja. Ja.
7: 2,5 uur op
9: puzzel. Is niet het wereldrecord, maar nee, terwijl je ook nog aan het werk bent. En om 6 uur vond ik dat best oké.
7: Okay. Jij vond dat wel oké, okay, ja. En Laura, heb jij ook een verborgen talent?
9: Ik kan met mijn tong een bloemetje maken. Maar dat kan je natuurlijk niet zien op de radio. Maar ik kan er ook heel blij mee.
7: Nou ja, oké, okay, laten we het even dan misschien
9: zo. Ja, daar komt hij. Let op.
7: Ik had even mijn bril op moeten zetten. Zie jij een bloemetje?
9: Ja, dan kan je een beetje zo invouwen.
7: Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
9: Jij dan?
7: Nou, ik heb. Nou, dat is niet. Jullie hebben veel leuker. Als ik een film zie, dan onthoud ik altijd gezichten. Dus ik kan altijd refereren van, oh, dat is die van die en die.
9: Maar weet je ook hoe die heet? Je hebt natuurlijk heel veel acteurs, die zitten in een soort categorie.
7: Ja, ja,
9: kennen,
7: ja.
9: Maar geen.
7: Ja, 9 van de 10 keer wel, maar het zijn vooral de gezichten. Maar dat is natuurlijk heel irritant filmkijken. Dus als ik met mijn vrouw dan op de bank zet te Netflixen, dan, oh, dan zeg ik, dat is die en die en die van die en die en dat. En dan zeg je, ja, weet je wel. Wie boeit dat nou uiteindelijk wel?
9: Het is een talent.
7: Maar het is wel een talent.
11: Het is een talent. Ja, Paul en Kim.
7: De zomerochtendshow van Radio 10, dadelijk Cyril. Maar eerst is hier Michael Jackson en Off the Wall met 10.

0: Cyril en Stumbling In bij Radio 10. Nou ja, mocht je gisteravond al vroeg in je nestje hebben gelegen, het mandje hebben opgezocht en helemaal niks hebben meegekregen van televisie. Gelukkig is er Kim die het allemaal heeft bijgehouden.
1: Nou ja, ik heb me ook even bij laten praten, zodat ik jou weer bij kan praten. Want ja, de vraag is, komen er weer boerenprotesten? Ja, heel verrassend, maar als het een Caroline van der Plas ligt, wel. Ze vindt de huidige stikstofplannen echt veel te extreem. En bij Nieuws van de Dag deed ze zelfs een oproep aan de boeren om weer te gaan protesteren.
2: Ik mag hopen dat die boeren echt opnieuw zich gewoon massaal gaan laten horen. Ik voel en hoor ook wel dat het wel broeit. Ik zou zeggen, ga in protest en ga de weg weer op. En kom weer naar het Malieveld. Massaal, want het is de enige manier om je te laten horen.
1: Ja. En voor Caroline ook wel een beetje, denk ik.
0: Ja, dat is wel haar ding natuurlijk, hè, om dat weer aan te halen.
1: Op de rest is het een beetje boven de hoofd gegroeid, toch, op een gegeven moment. Als je best wel eens een one-issue-partij begint.
0: Ja, dat doet er niet meer zo toe
1: op een gegeven moment. Of vlak een beetje af.
0: Maar het laatste wat je kan doen is natuurlijk zeggen van, nou ja, laat maar zitten jongens. Nee, dit is hun bestaansrecht. Nee, jij moet ze zich voor inzetten natuurlijk.
1: Precies, maar het helpt,
0: in die zin snap ik het.
1: Helpt haar ook wel. Ja. Denk ik.
0: Ja, in ieder geval.
1: Je mag nu de bruid kussen. Oh. Timing is natuurlijk alles, hè, als je elkaar het ja-woord geeft. Althans, dat heb ik van horen zeggen. Ik ben niet
0: gehoord. Hoe weet jij dat allemaal?
1: Ja, geen idee. Gaat het door de spanning soms een beetje mis? Daar kan ik me dan wel weer wat bij voorstellen. En gisteren was dat te zien bij B&B Vol Liefde, Hoe is het nu met? Waarin Albert en Joyce, mij niet geheel bekend, maar hier in de studio komen er heftige reacties op, die stappen in het huwelijksbootje.
3: Albert, neem jij Joyce aan als jouw echtgenote? Wat is daar op jouw antwoord?
4: Tuurlijk ja.
3: Tuurlijk.
4: Het is te vroeg. Die is toen.
0: Was iets te gretig. Ja. We kijken even naar Laura. Laura Ozinga, onze nieuwsgever.
5: Oh, er gebeurt zoveel.
0: Jij volgt dit. Jij zit hier bovenop.
5: Ja, dit is al wel een paar seizoenen geleden. Ja, Albert en Joyce. Oh ja, daar krijg ik wel een beetje jeuk van deze mensen.
1: Wat is het met Albert en Joyce?
5: Ja, Albert en Joyce, ja, wat hebben die? Ja, die hebben zo'n soort vibe. Er zitten gewoon een paar fragmenten tussen van dingen die er zijn gebeurd, waarbij ze gewoon een beetje soms zich zo raar gedragen. Zij zet dan een soort puppystemmetje op en dan, ik ben zo blij, zo blij.
1: Oh ja, dat is heel
5: en
1: dat,
5: en ze gingen daar dan serieus mee om.
1: Zo'n kinderstemmetje, een vrouw met een kinderstemmetje.
5: Oh, ja, en dan af en toe, het was echt, bij deze mensen was het echt pak de popcorn erbij. Ja, want het is zo ongemakkelijk.
0: Omdat het zo ongemakkelijk is. Omdat ze ongemakkelijk met elkaar zijn.
5: Ja, nou ja, ze hadden het met elkaar helemaal niet ongemakkelijk. Maar voor als je dan zoals buitenstaander dan naar zit te kijken,
1: is het toch mooi dat die twee elkaar gevonden
5: maar
1: hebben.
5: Maar dat 100%.
1: Toch? Dan heeft niemand er meer last van.
5: Nee,
1: verder.
5: Zij zijn gewoon hartstikke gelukkig, dus dat is fantastisch.
0: Dat is ook weer waar, ja.
1: En bij Vandaag Inside krijgen we ook een inkijkje in een huwelijk. Namelijk in het privéleven van Johan Derksen. En de taakverdeling zeg maar, tussen hem en zijn vrouw.
6: Mijn vrouw zegt dat ik waanzinnig lang douche. Maar ik doe ook altijd heel uitgebreid mijn haren wassen. Mijn haren wassen met shampoo. En jij zit te lachen. Ja, ik ben ook heel voorzichtig en zorgelijk over mijn kleine jongen. Ja, die was ik ook altijd.
7: Ja? Put je niet vaak verstopt dan?
6: Ja, maar daar heb je vrouw voor toch?
0: Oh. Okay. Soms heb je ook iets te veel informatie.
1: Ja, wat moet je hier nou van zeggen? Hartstikke leuk dat hij blij is met zijn kleine jongen.
0: Daar komt het een beetje op neer, inderdaad. Ja. Nou, we zijn even bijgepraat. Hebben we nou wat gemist of niet? Dat is een beetje de vraag.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Sister Sledge, Lost in Music.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Ja, het is de laatste dag van deze barbecue 10-daagse. We hebben 10 dagen lang elke dag heel veel barbecues weggegeven. En dat mogen we nog één dag doen. Dus heb jij er zoiets van, dat lijkt mij heel handig. Dat kan ik goed gebruiken, een gloednieuwe barbecue. Dan goed luisteren, hoor je het barbecue-alarm voorbij komen. Dan het woordje barbecue appen via de app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan win jij de Napoleon Barbecue. Wat is het lekkerste wat jij op de grill zou willen gooien, Kim? Waar hou jij van? Wat vind je lekker?
2: Waar hou ik? Nou, ik hou dus heel erg van worstjes.
0: Gewoon eenvoudig, gewoon traditioneel. Ja, ja? Oké. Okay.
2: Ik mag ook een Marques-worstje zijn, ook lekker.
0: Oh ja.
2: Worstjes vind ik altijd wel het allerlekkerste op de barbecue.
0: Van die grote garnalen. En dan de gemarineerde garnaaltjes. En dan spiesje. Dat, heerlijk, lekker. Nou ja, het kan zomaar zijn dat jij dit weekend die nieuwe barbecue gaat gebruiken. Dus ik zou zeggen, goed opletten, hoor je het barbecue-alarm. En reageer via de app van Radio 10. Ik denk dat wij deze ochtend nog een barbecue gaan weggeven. Heb ik zo vermoeden. Dat gaat vanzelf. Ja. En over barbecue en dit komend weekend gesproken. We hebben ook de barbecue top 250 voor je klaarstaan dit weekend.
2: Ja, zaterdag en zondag van 12 tot 9 uur 's avonds. Dat is precies tijdens het barbecue.
0: Ik vind dat een hele goede timing. Want je kan er maar niet vroeg genoeg mee beginnen in de middag. En lekker lang mee doorgaan.
2: Je moet hem eerst even lekker goed heet stoken, die houtskooltjes. Dus dan kan je hem om 12 uur aanzetten en om 9 uur afsluiten.
0: Ja, de barbecue top 250 bij 10.

0: Anouk, Bertien en One Word. Nou, ik vind het altijd leuk als je iets van je laat horen. Via de app van Radio 10 kun je berichtjes sturen. Komt er direct aan hier in de studio. En er komt nu toch iets aparts binnen.
1: Ja, maar ik weet.
0: Henk?
1: Nou.
0: Ja, dit is een verhaal van iemand. En er gaan zoveel vragen doorheen.
1: Nee, die gaat iets doen vandaag. Ik weet niet eens of dat wel mag van de wet.
0: Mag, inderdaad. En hoe doe je dat dan? En past dat allemaal wel? Nou ja, we gaan er dadelijk even over hebben. We gaan even diegene ook even proberen te bellen.
1: Ik vind het heel apart.
0: Ja.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
0: Het is de zomerochtendshow van Radio 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Prins, Somjeu en False Garden, die gaat ze dadelijk allemaal horen. Maar eerst het nieuws, Lara Oosinga, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Amerika heeft voor de 6e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Volgens Iraanse media zijn er bruggen en een luchthaven geraakt. 7 mensen zouden zijn gedood. Iran laat weten zelf ook weer in actie te zijn gekomen. Er zouden Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein zijn aangevallen. En dan het weer. Vanochtend lost de aanwezige mist snel op. En dan is het op veel plaatsen zonnig. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, waaruit ik ook een lokale onweersbui kan gaan vallen. Het wordt zo'n 23 tot 28 graden.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.

0: Cheers, Prins bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Misschien ben je onderweg naar je werk. Misschien sta je net op. Je eerste kopje koffie, je ontbijtje. Of ben je gewoon op je vakantiebestemming, hè?
2: Ook hier.
0: Ja, er zijn mensen natuurlijk al die genieten van een mooie plek ergens op de wereld. En dat kan ook gewoon hier in ons eigen land zijn natuurlijk. Hoe dan ook, wij zijn erbij. De Zomerochtendshow. Je neemt ons gewoon mee via de app of hoe je ook maar wil luisteren. Radio 10 met de grootste zomerrits aller tijden. Maar dat niet alleen. Er zijn een paar dingen die jou is opgevallen, hè, in het nieuws vandaag.
2: Zeker. Je hebt allemaal wel eens dat je een foto ziet of jezelf op camera ziet, dat je denkt, misschien had ik er niet op die manier opgehoeven.
0: Oh ja.
2: Ik merk het hier bij mezelf wel eens. We hebben die webcams. En dat ik gisteren bedacht, oh my god, ik had wel een heel diep decolleté aan. En dan zit ik toch de hele tijd een beetje aan mijn shirtje te trekken.
0: Ja, we wilden er allemaal niks van zeggen.
2: Nee, heel goed. Daarom heb ik vandaag gewoon iets hoog gesloten.
0: Okay, ja.
2: Maar je hebt vast ook wel eens naar een atletiekwedstrijd zitten kijken, waarin de dames natuurlijk in hele kleine strakke outfitjes aan het sporten zijn.
0: Ja, ja.
2: En dat ook wel heel uitvoerig in beeld wordt gebracht.
0: Ja, daar willen ze wat aan doen, hè?
2: Daar komen nieuwe richtlijnen voor. De European Broadcast Union, die we vooral kennen van het Eurovisie Songfestival, die doen ook andere dingen. Die werken heel veel samen met die sportuitzendingen. En die komen met nieuwe richtlijnen. Vrouwelijke atleten moeten voortaan respectvoller in beeld worden gebracht. En het doel is om te voorkomen dat ze onnodig in ongepaste houdingen in beeld komen. En ik denk misschien wel dat het meest wat iedereen wel voor zich ziet is als ze allemaal klaar zijn voor de start voor het hardlopen.
0: Ja, gebukt
2: staan. En
0: dan
2: gaan ze allemaal bukken.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zie je zo die hele rij billen. Prachtige billen. Maar hoeft niet.
0: Het hoeft niet zo gedetailleerd. Nee. Ik ben het op zich wel mee eens. Aan de andere kant denk ik, is die kleding nou de enige vorm kleding die ze dan aan kunnen hebben?
2: Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk zijn.
0: Ja,
2: het geeft natuurlijk de minste weerstand.
0: Dat zal het dan inderdaad mee te maken hebben. Inderdaad. Ik denk wel dat ze hier met dit soort maatregelen wel een bepaalde doelgroep mislopen, zeg maar. Ja. Los van sportliefhebbers.
2: Maar dan waren dat geen echte liefhebbers.
0: Dat
2: van
0: is
2: sport,
0: natuurlijk wel weer waar.
2: In ieder geval.
0: Ja, ja, ja. Hey, en Donald Trump die heeft vannacht voor veel ophef gezorgd. Want tijdens een nationale toespraak beschuldigde hij China van illegaal Amerikaanse kiezers gegevens te hebben bemachtigd. En dit zei hij erover.
3: Also in mid-2018 China was working to influence the results of the US midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself.
0: Ja, hij beweert dus vandaag een document vrij te geven om dit te gaan bewijzen.
2: Ja, die man die steekt gewoon alles in de fik en dan kijkt hij wat er gebeurt of zo. En dan over twee jaar zegt hij, doei!
0: Ja.
2: Ja, nee, hij heeft zo'n address to the nation gedaan. Het was van tevoren aangekondigd. Dus om 9:00 PM wordt dan op alle zenders wordt hij uitgezonden.
0: Ja.
2: En hij had geloof ik ook nog nieuws dat de Russen, want ik denk, waarom alleen ruzie maken met China?
0: Nee, waarom niet met de rest van de wereld?
2: Als je ook in één keer Rusland mee kan nemen.
0: Ja.
2: Die zouden werken aan een nucleaire bom voor in de ruimte. Dus dan krijg je geen vuurexplosie, maar wel een soort van straling waardoor alle satellieten in één keer uitgeschakeld worden.
0: Om satellieten aan te vallen.
2: Ja, ik denk ook hun eigen dan, maar ik...
0: Geen idee inderdaad.
2: Nee.
0: Maar het is wel bijzonder. Ik vraag me af of ook de Amerikanen inmiddels niet zo'n toespraak met een korreltje zout inmiddels nemen.
2: Hey, je weet gewoon niet wat hij gaat doen.
0: Ja, nee,
2: dat is je moet hem toch wel even aanhoren en serieus nemen, zodat je hem in ieder geval op kan anticiperen.
0: Hey, even iets anders, Kim. Want er komt hier een berichtje binnen via de app van Radio 10.
2: I know.
0: Lees jij hem even voor. Berlinda, die heeft iets gestuurd. Wat zegt ze nou eigenlijk?
2: Goedemorgen, wij gaan vandaag met z'n drieën trouwen.
0: Met z'n drieën trouwen?
2: Met z'n drieën trouwen.
0: Ja.
2: Nou, zou je voor ons het nummer van Dolly

0: Part and I Will Always Love You draaien. Dankjewel alvast.
1: Leuk, leuk.
0: Love
1: ja.
0: You, goed, Berlinda. Met z'n drieën.
1: Ja, we hebben sowieso een leuk liedje wat ze aanvraagt. Dus dat, ja, dat kunnen we waarschijnlijk wel regelen. Maar zoveel vragen. Ze gaan met z'n drieën trouwen vandaag.
0: Ja, wiens idee was dat?
1: Ja.
0: Toch, er is er altijd eentje die dat meer wil dan een ander.
1: Ja, hoe hou je het gelijk in de relatie allemaal?
0: En komt er iemand bij? Of komt zij erbij? Of komt er...
1: Hoe ziet de slaapkamer eruit?
0: Wat is de rolverdeling? In huis en in bed?
1: Ja, dat soort dingen. Wij willen daar van alles over.
0: Misschien moeten we niet naar de bedgeheimen gaan vragen. Okay, dat is misschien wat onbeleefd. Maar ik wil wel weten hoe dit gaat.
1: Ja. Daarom. Dus we gaan zo meteen even met Berlinda bellen om daar even alles over te vragen. En mocht jij luisteren en denken van, nou, daar heb ik ook al wat vragen over, gooi die even in de app van Radio 10. Laat even weten wat jij zou willen weten in zo'n situatie als je gaat trouwen met drie personen. Wat komt er in je op? Laat het even weten.
2: De vakantielandquiz.
1: Nou ja, dit moeten we ook nog even doen natuurlijk. Hè? Want je kunt kans maken op leuke prijzen. Het vakantiezomerpakket van Radio 10. Met jouw vakantiebestemming. Dus wil je meespelen? Laat even weten waar jij naar op vakantie gaat.
0: Dat kan mag in Europa zijn. Mag ergens op de wereld zijn. Dus van Brazilië tot Indonesië tot Spanje. Of gewoon... Nou, niet je achtertuin, maar als je zegt ik ga naar Coevorden dit jaar, ook goed.
1: Ja, dat gaat erom dat we natuurlijk jouw kennis gaan testen over die locatie. Dat is de quiz. En daarmee maak je kans op bijvoorbeeld de zonnebril, de dopper en de Radio 10 strandlaag.

0: Garden met Team Lemon Tree.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, hoe goed ken jij jouw vakantiebestemming, waar je bent of waar je heen gaat? Ja, we hebben een aantal vragen voor je en daar kun je het Radio Team Vakantieprijzenpakket mee winnen.
2: En daarin zitten natuurlijk de zonnebril, de dopper en het strandlaken.
0: Ino, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Uit Weert kom jij?
3: Ja, correct.
0: 52 jaar en volgende week mag jouw vakantie beginnen.
3: Ja, klopt.
0: Wat ga je doen?
3: Ik heb er zin in.
0: Waar ga je heen en wat ga je doen?
3: We gaan naar Frankrijk.
2: Lekker, heerlijk. Waar in Frankrijk?
3: Normandië.
2: Oh, dan heb je de Route Soleil niet nodig?
3: Nee, we pakken net de andere kant.
2: Maar ga je de bestorming hebben? De landing van Normandië een beetje herbeleven naar Omaha Beach? Of gaan jullie gewoon lekker eten, wijntjes drinken?
3: Van alles een beetje. Maar we gaan natuurlijk ook een beetje, waar het allemaal gebeurde is toen de tijd.
2: Ja,
3: dat we allemaal over kijken, maar natuurlijk ook lekker genieten. Van een wijntje, een kop brood en een stukje kaas.
2: En even lekker. Het hoekje om Bretagne op en dan naar Mont Saint-Michel is natuurlijk heel bijzonder, hè? Dat is dat klooster op dat eiland wat dan een soort van schiereiland is, maar als het vloed is, kan je er niet meer komen.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, hè? Gratis tip voor onze reislijst.
2: De eerste is gratis.
3: Dankjewel.
0: Hey Ino, het zou toch mooi zijn als jij met dat prijzenpakket van 10 op vakantie kan gaan. Dan ben je goed voorbereid. We hebben een paar vragen voor jou over Frankrijk.
3: Ja.
0: Heb je daar een beetje vertrouwen in? Ben je al vaker in Frankrijk geweest of...
3: Nee, alleen
0: een Eurodisney. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen.
2: Zet hem op. Dit is vraag 1. Welke rivier stroomt dwars door Parijs? Is dat A, de Rhône, B, de Seine of C, de Loire?
3: Ik denk de Seine.
2: Je denkt de Seine?
3: Ja.
0: Ja, goed hoor.
2: Keurig.
0: Nou, netjes. Vraag 2. Welke wereldberoemde mousserende wijn mag wettelijk gezien alleen in Frankrijk geproduceerd worden? Dat is een open vraag.
3: Ja.
0: Nou, noem maar even.
2: Wijn met bubbels.
0: Ja, precies.
2: Mousserend. Wijn met bubbels.
0: Wijn met bubbels. Dat moet dan iets meer...
3: Champagne.
0: Tuurlijk. Ja.
2: Een van mijn drie favorieten. Essen, Son, C en champagne.
3: Zo. Lekker hoor.
2: Vraag 3, Ino. Welke Franse superster scoorde hits als Titanium, When Love Takes Over en Sexy Bitch? Was dat A, Jean Aznavour, B, Edith Piaf? Je weet wel, die sexy bitch.
0: Ja, ja, ja.
2: Of C, David Guetta. David Guetta.
3: Oeh, dat is een moeilijke.
2: Nou, denk, niet hoor.
0: Dat is niet zo moeilijk. Dat heb je goed, Ino.
2: Keurig.
0: Mooi. En dan vraag 4. Wat wordt hier in het Frans gezegd?
4: Une baguette, s'il vous plaît.
0: Geven we deze prijzen gewoon gratis?
2: Ja, dit is wel heel makkelijk.
0: Maar goed, zeg het maar even. Ino, wat wordt er gezegd?
3: Ik denk 1 baguette, alsjeblieft.
0: Ja, en een baguette is een...
3: Ja, 1 stokbrood, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Ja, hoppakee. Nou, dat heb jij hartstikke goed gedaan, joh.
2: Bloed, zweet en tranen, hoor.
0: Dat viel alles mee, toch?
3: Ja. Zo heet.
0: Alle 4 goed. Dat complete vakantieprijzenpakket van Radio 10 gaan wij opsturen. En dat moet volgens mij wel lukken voor volgende week. En neem al die spullen lekker mee en geniet van jouw vakantie naar Frankrijk.
3: Ja, super. Dankjewel. We gaan er zeer zeker van genieten. En fijn dat ik mee mocht doen.
0: Nou, geen probleem, Ino. Fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Doei.
3: Hoi.

0: Donna Summer, met dat fluitje er doorheen. Als je dat eenmaal hoort, dan hoor je niks anders meer. Bad Girls was dat bij Radio 10. Zometeen gaan wij Berlinda, Natasha en Erik bellen.
1: Ja, die hebben we bereid gevonden om aan de telefoon te komen. Volgens mij gaan ze gewoon ontzettend, hebben ze gewoon een hele leuke dag voor de boeg.
0: Een hele bijzondere dag. Ze gaan iets heel bijzonders doen ook inderdaad. Laten ze weten via de app van Radio 10.
1: Zij gaan met z'n drieën trouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben wij heel veel vragen over. Daar willen we alles over weten.
1: Nieuwsgierig aagje ben je.
0: Ja, precies. Hoe gaat dat voor hun in zijn werk? En hoe gaat de dag eruit zien? Nou, dat gaan we dadelijk even aan ze vragen. Mocht jij ook nog een brandende vraag hebben voor mensen die in zo'n situatie terechtkomen, laat het even weten. Want,
1: ja, er komen er al een paar binnen.
0: Oh ja, precies. Kunnen we dat dadelijk even meenemen. Maar eerst Laura, het nieuws. Wat zit er zo meteen in?
2: Niet een storing of een seinprobleem, maar een paar rollen wc-papier zorgde voor treinvertraging. Hmm.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Oh-oh. Vanaf morgen alleen bij Radio 10.
1: Yummy. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Nu met Clubcar Wij wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie! Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 10 weer. De dag begint droog met flink wat zon. Vanmiddag in het noorden en het oosten kans op een buitje. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten van het land.
1: En het is rustig op de weg. Dit is het Radio 10 Verkeer met één vertraging op de A27. Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 6 minuten.
0: Ja, je zou denken dat het verkeer al een beetje op gang komt richting vakantiebestemmingen.
1: Vrijdag is sowieso vaak wel rustig,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat is waar inderdaad. Nou ja, mocht je toch ergens in de file staan, sterkte in ieder geval. Het is 7:58, de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws die krijgen we van Laura. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij de politie kwamen het afgelopen half jaar ruim 500 meldingen per dag binnen over verwarde personen. En dat is een flinke stijging. Zo'n piek is sinds corona niet meer voorgekomen. Er komt in september een 24-uur staking op het spoor. Dat zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Daarom komen er ook acties in onder meer de zorg. En een wel heel bijzondere reden voor treinvertraging in Duitsland. Een conducteur zette daar de trein even stil omdat het wc-papier op was. Hij liep een supermarkt binnen, kwam weer terug met een paar nieuwe rollen. En de reizigers, ja, die moesten dus iets langer wachten. Maar ze konden de actie wel waarderen. Een passagier noemde de conducteur zelfs medewerker van de maand.
1: Je had toch laatst hier in Nederland was een vrouw die ging met een emmer de trein in om te protesteren tegen het feit dat de wc's zijn weggehaald uit de sprinters of uit een van de NS-treinen. Ja. En die ging dus gewoon in het gangpad.
0: Haar behoefte doen zitten. In die emmer?
1: Ja.
0: Oh, dat is iets meer een verhaal.
1: Ik probeer het even naar Nederland te halen. Maar dat was een heel protestding.
2: Maar ik snap het ook wel, want ja, als je moet, dan moet je. Wat ga je doen?
0: Nou, maar wacht even, want hij heeft wc-rollen gehaald. Ja. Voor wie precies? Voor een treinreiziger?
1: Voor zichzelf?
2: Voor een reiziger.
1: Oh, dat is wel heel lief.
0: Dat is lief, dan ben je de medewerker van de maand. Maar
1: ik denk, hij had zelf iets verkeerd gegeten.
0: Ja, maar dan voel je nog meer de urgentie.
2: Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, het staat niet in het artikel. Maar ik ging daar gewoon eigenlijk automatisch van uit. Ik denk dat je daar gewoon zelf ontvoerd kan worden, hè? Als hij zelf moest.
1: Nou nee, als je de hele treinschema in de war gooit.
0: Je
1: mag niet zomaar vertraging hebben.
0: Nee, en op die noodrem drukken, dat mag niet zomaar.
1: Er worden gewoon boetes voor uitgedeeld.
0: Ja, maar goed, als je echt moet.
1: Dan moet je.
3: Jan-Paul en Kim.
0: Siel hoor je zo in de zomerochtendshow van Radio 10. En eerst is hier Wax en Bridge to Your Heart. Met

0: van de barbecue 10-daagse. En je weet het, hè, je kunt nog kans maken op die gloednieuwe barbecue. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, dan het woordje barbecue door appen via de app van Radio 10. En je maakt misschien deze ochtend nog wel kans. Hé, hey, er kwam een heel bijzonder berichtje binnen, hè, via de app van Radio 10.
1: Ja, Berlinda liet ons weten dat ze vandaag gaat trouwen, maar niet met één, maar met twee andere mensen.
0: Ja.
1: Namelijk met Natasja en Erik. En Natasja en Erik waren al een koppel en Berlinda gaat zich daar nu bij aansluiten. Goedemorgen, het is jullie grote dag, Natasja, Erik en Berlinda.
2: Dat klopt, ja. Goedemorgen.
0: Kijk, jullie zijn allemaal bij elkaar daar.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie nu?
3: Thuis
2: in de woonkamer.
0: Ja, van, ja jullie, thuis van jullie
1: thuis,
0: alle drie.
1: Ja. Ja, ja. Want jullie wonen al samen.
2: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay, ja. En hoe zijn jullie vanochtend wakker geworden?
2: Zenuwachtig.
1: Ja.
0: Natuurlijk, het is een grote dag natuurlijk, hè? Wat bijzonder.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
1: En hoe gaat dat eruit zien?
2: Hoe gaat het eruit zien?
3: We gaan nu eerst ontbijten. We hebben een ontbijt gehad van onze schoonzus en zwager. Dus die staat nu op ons te wachten.
1: Ja.
3: En daarna moeten we natuurlijk naar de schoonheidsspecialist en de kapper. Dus ja, dat is nog, we zingen nu nog niet... Ja, Florian Duits. Moet wat meer gebeuren als je ouder bent.
1: Daar hebben we allemaal last van, maak je geen zorgen.
3: Nee, dus dat, ja, dat. En dan gaan we daarna allemaal naar de trouwlocatie.
2: Ja, ik ga naar mijn schoonmoeder toe.
1: Ja.
2: En Natasja die gaat naar haar schoonzus.
1: Ja.
2: En Erik die blijft hier.
1: Want Erik, jij mag je bruiden niet zien voor het grote moment.
4: Nee, ik weet helemaal niets.
1: Wat traditioneel voor iets wat niet heel traditioneel is.
0: Nou, dat inderdaad, ja. Hoe is dit zo ontstaan? En ja, hoe zijn jullie erachter gekomen dat jullie gewoon met z'n drieën dit willen aangaan? Het huwelijk.
4: Nou, mij dus echt mooi.
2: Ik deed een online spelletje. Dat heette Good Game.
1: Mm-hmm.
2: En dan kan je dat, zeg maar, kastelen bouwen. En hoe groter, hoe sterker eigenlijk. En op een gegeven moment werd ik gewoon steeds aangevallen aan mijn kasteel. Ja, en,
0: ja. Hey, ja, we hebben het over een spelletje. Ja, okay.
1: Er stond er iemand aan je portal rommelen.
2: Ja, dus ik stond eigenlijk elke keer in de fik. Ik denk, ik kan hem nooit terugpakken. Maar ik ben daar veel te klein voor. Op een gegeven moment kwam hij bij ons in de bondgenootschap. Want je kan daar ook, zeg maar, met z'n allen chatten. Want je hebt een... Ja, er kunnen, zeg maar, 65 mensen in, zeg maar, kastelen. Ja, en dan kunnen we daar ook live chatten met z'n allen. Op een gegeven moment dan...
0: Raad je aan de praat?
1: Met Erik.
2: Ja, ik zei van, jou ken ik. Ja, jouw kasteeltje. Jij was niet leuk tegen mij. Ik zou leren kennen.
0: Oké, oké.
2: Ja, en zo is het balletje gaan rollen met... toen hebben we op een gegeven moment elkaar in het echt ontmoet.
1: Mm-hmm.
2: Want toen hadden we een coumet met de andere vrienden van dat spelletje. Nou ja, en zo...
0: En toen kwam je erachter dat Erik al met Natasja was?
2: Dat wist ik al.
0: Oh, dat wist je al? Ja, oké.
2: Dat wist ik al, ja.
0: En ergens ontstond er een klik tussen jullie drieën... waardoor er ook een relatie ontstond.
3: Ja, klopt. Later is zij haar meegenomen naar ons huis. Want dan wist ik een kwart ook van op de hoogte.
1: Ja, dat
3: en, dat is wel handig natuurlijk. En toen, toen ze bij ons thuis was, ook meteen met ons tweeën een klik. Dus,
0: ja, wat bijzonder. En ja, hoe gaat het dan met z'n drieën? Is er nooit jaloezie onder elkaar?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee?
1: En wat zijn de vooroordelen?
3: Wij zijn ook echt vriendinnen. Ja, vriendinnen.
1: Dat is wel heel mooi dat je dat zo kan zeggen, dat je vriendinnen bent. Maar met welke vooroordelen krijgen jullie het meest te maken in je omgeving?
4: Nou, daar zo trekken wij ons eigen niets van aan.
1: Want, heel goed.
4: Het is ons leven en een ander bepaalt dat niet. Dus waar dat kan.
0: Zo is het ook inderdaad. Als het goed voelt, dan voelt het goed, hè?
4: Ja.
0: En heel praktisch, hoe ziet jullie slaapkamer eruit?
1: Ik wil het toch even weten.
0: Ja.
3: Ja, het is grappig. Dat is altijd met de meest voorkomende vraag. Van, hebben jullie dan, slapen jullie dan met z'n drieën? Ik zei, we hebben gewoon één groot bed. Ja.
1: Gezellig.
0: Drie persoonsbed. Dat is inderdaad gezellig.
1: Ja. Nee, en Jeffrey, die stuurt nog, Jeffrey is een luisteraar, die stuurt ook nog een vraag in. Dat vond ik ook wel een mooie. Wie van de drie zegt straks als eerste ja?
2: Oh, we hebben nog helemaal niet over nagedacht.
1: Wel weer.
0: Niet over nagedacht. Dat is de dag.
4: We hebben een dominee en als het goed is, dan regelt hij alles. Dus ja, wij weten het niet.
1: Oké, dat wordt een verrassing.
0: Ja. Ligt eraan aan wie hij de vraag stelt.
4: Juist.
1: Hey, mag ik jullie drie heel erg veel geluk wensen?
4: Ja.
1: En een hele mooie dag.
2: Dat is allemaal goed.
4: Ja.
0: En de reden waarom jullie het appje stuurden had ook te maken met een heel mooi liedje. Is dat jullie liedje van jullie drieën?
2: Ja.
4: Eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Het is prachtig. En het zegt eigenlijk alles al. Die van Dolly Parton, hè? I Will Always Love You.
4: Dank u wel.
2: Dank u wel.
0: Heel veel geluk samen, Natasja, Erik en Berlinda.

0: heerlijke zomerhit van Kid Rock. All summer long.
1: De barbecue 10-daagse.
0: In de zomerochtendshow van Radio 10. Tijdens deze laatste dag van de barbecue 10-daagse. Die 10 dagen zijn omgevlogen. Hopelijk heb je nog je kans kunnen pakken om een barbecue te winnen. En zo niet, dan is vandaag je allerlaatste kans. Hoor je het alarm, dan snel reageren via de app met het woordje barbecue. Kom je in de uitzending, dan win jij een Napoleon barbecue. En dat is niet niks.
2: Nee, en de appjes stromen binnen, maar we hebben er toch eentje uit weten te pikken.
0: Want het alarm kwam inderdaad net voorbij. Anita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, goed. Prima.
0: Zit je een beetje in de vakantiemodus, of dat niet?
3: Nee.
0: Oh.
3: Nee, helemaal niet. We zitten een beetje in de verhuismodus.
2: Waarvan, waar naartoe ben je verhuisd?
3: Nee, wij gaan nog verhuizen. Wij zitten in Spijkenisse en wij gaan naar Friesland, naar Grauw.
0: Dat is nogal een reis. Ja. Hoe kom je daar zo terecht?
3: Onze dochter woont daar en wij passen ook heel veel op die kindertjes. En wij vonden het daar zo heerlijk, dus wij zijn uiteindelijk daar ook een huis gaan zoeken.
2: Of dacht je dochter, ik ga even een eentje verderop wonen en nu komen papa en mama erachter gaan.
0: Toch achteraan, ja.
3: Ja, zoiets.
0: Die denkt, we zijn nou maar begonnen.
2: Die moet zo meteen weer naar Brabant.
3: Ja. Maar goed, nee, die blijft gewoon in Friesland.
0: Okay. Nee, het is wel handig dat je de oppas in de buurt hebt, hè, wat dat betreft.
3: Ja, zeker.
0: Anita, dan kan ik me voorstellen dat het misschien in je nieuwe huis, dat je daar nog wel een plekje vrij hebt voor een barbecue.
3: Ja, zeker. Want we wonen nu in een appartement. En we gaan naar een 2-onder-1 kappen. Dus dan hebben we een tuin, dus dan kunnen we barbecuen. Dus dat zou geweldig zijn.
0: Nou, bij deze, gefeliciteerd.
3: Super.
2: Jij wint een Hanskool barbecue. En die prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En je krijgt daar ook nog eens het radioteam barbecue schort bij.
0: Ja.
3: Oh, geweldig. Wat leuk.
0: En er zitten ook wat gereedschap dingen bij. En zo, tangetjes en dingen. Nou, daar ben je helemaal klaar voor. Daar heb je niks meer nodig.
3: Oh, super. Anita, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Leuk dat je hebt gereageerd. Veel plezier ermee, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: En succes met die verhuizing.
3: Ja, dank je.
0: En zoals gezegd, als jij zoiets hebt van ik wil ook die barbecue winnen. Dat kan vandaag nog, de laatste dag van de barbecue, de 10-daagse. Hoor je het alarm voorbij komen, dan snel reageren. En gebruik daarvoor de app van Radio 10 en zet dan in een berichtje. Barbecue, zo makkelijk kan het zijn. The Weeknd hoor je nu, hier is Blinding.

0: reis in Nederland. Tenminste, daar ga ik wel even vanuit dat die er nu al is. Het zal wel netjes op tijd zijn.
1: Mag ik hopen.
0: Mag ik hopen,
1: dat hij een beetje de soundcheck doet vanmiddag.
0: Ja, dat hij wel even zijn tijd neemt om goed voorbereid vanavond in ieder geval in de arena te gaan staan. De Johan Cruijff Arena. De Weeknd en ook morgen zal hij een concert geven. Blinding Lights hoorde je bij Radio 10. Veel sport deze periode. Dat is wel heel leuk voor de sportliefhebber. Hè? WK voetbal natuurlijk.
1: Sportzomer.
0: Tour de France. En Max Verstappen komt in actie. Straks meer erover.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Ja?
18: Echt serieus?
17: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Deze hele zomer de grootste zomerrits aller tijden bij Radio 10. Bryan Adams en Melanie C, Loreen en Roxy Music staan klaar. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden zelfs BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Een zwaar ongeluk in Groningen, bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. Ergens in de eerste twee weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg, bij de overheid en in havens komen er acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. En dan nog het weer. Vanmorgen schijnt de zon, al komt regionaal ook nog wel wat lage bewolking voor. Later ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken en kan in het noordoosten ook wat regen gaan vallen. Een lokale onweersbui is niet uitgesloten. Het wordt 23 tot 28 graden.
5: En dan het Radio 10 verkeert. Vakantieverkeer komt langzaam op gang. Twee vertragingen op dit moment op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en de grens, 8 minuten.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
20: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: samen met Melanie C. When You're Gone.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Het is 8 minuten over 8, de vrijdag. Het kan zijn dat het je laatste werkdag is. En dan kan het weekend beginnen, maar ook wel in vakantie natuurlijk. Hè? Want het zit toch midden in die vakantieperiode. Je merkt ook heel veel mensen die al op een vakantiebestemming zijn.
2: Ja, ja, er staan 2 files in het land en die staan allebei voor de Duitse grens. Volgens mij is de exodus begonnen.
0: Ja, precies. Het is vandaag ook de... Het is vandaag de 16e...
2: 17e.
0: Ik moet even naar kijken, waar staat het dan weer? Ja, ja, er is jou nog wat opgevallen in die nieuws, Kim.
2: Nou ja, je hebt zelfs van die kentekens waar je toch even 2 keer naar moet kijken.
0: Ja, ja. He, wat er staat.
2: Bij AA weet je in ieder geval dat het een koninklijk huis is. Maar in Amerika had je dus Nancy, 76 jaar. Die wil ik nog wel eens omdraaien, sorry. 76 jaar, Nancy. Die kreeg een nieuwe kentekenplaat. En daar stond op SQZ A55. Nou, zie je het misschien niet voor je, maar ik ga je vertellen waar die letters op lijken. Squeeze ass.
0: Ja, in het Engels.
2: En
0: ja,
2: zij
0: ja,
2: woont, ja. Ja, weet je, of wel, ja, in je billen knijpen. En zij woont echt in zo'n pensioenswijk. Dus is daar het gesprek van de dag. Ja, je hebt natuurlijk in Amerika ook die vanity plates. Dan mag je het echt zelf aanvragen.
0: Dan mag je zelf iets bedenken voor je kind.
2: Ja, kan je bad boy aanvragen of wat dan ook. Want ik denk dat die nu wel vergeven is. Maar dat soort opties zijn er. Hier in Nederland mag het niet. Zijn er wel een aantal combinaties ook verboden. Net zoals NSB of GVD.
0: Ja, ja.
2: Maar volgens mij hoopt elke man op 007.
0: Ja, dat zou, 007. Dat zou gaaf zijn. Rondrijden met de auto met dat erop, ja. Ja.
2: JB007XF of zo. Ja, dan, dan doe je je auto
0: dan ben je
2: nooit
0: mannetje.
2: Meer weg.
0: Nee, nee, nee, nee, zeker. Ja, ja. Nee, maar dat doen we hier niet. Wij mogen hier helaas geen custom-made kentekenplaat
2: nee,
0: aanvragen.
2: Nee, soms duurt dat even voordat ik hem heb onthouden, mijn kentekenplaat. Maar ik heb ooit in een heel ver verleden de hele prestigieuze radioprijs, de Radio Bitch, gewonnen.
0: Oh ja, ja. En ik heb wie kent het niet?
2: Ik heb dus RBB in mijn kenteken. Dus dat is Radio Bitch Berkt.
0: Voor de mensen in het wereldje inderdaad.
2: Nee, maar zo kan ik het wel onthouden.
0: Zo kan ik onthouden, het inderdaad, ja. Nou, misschien weet jij nog als de dag van gisteren, maar dit is alweer bijna een jaar geleden.
3: Goedenavond, het is nu toch echt definitief. Vitesse is geen professionele voetbalclub meer. Dat besliste de rechter vandaag. Het is een drama voor de spelers en voor de fans.
0: Ja, dat is dus vandaag om 10:00. Dan doet de Hoge Raad uitspraak tegen de...

0: mee of het dit terecht is. Als het eerdere advies wordt gevolgd, dan mag Vitesse waarschijnlijk terugkeren in het betaald voetbal.
1: Ja, het zal wel een lekker stadionnetje staan.
0: Ja, daarom. Daar gaan we gebruik van maken.
1: Fijn dat er ook mensen naartoe kunnen.
0: Ja, precies. Nou ja, en wat betreft sport, vandaag begint het Formule 1 weekend in België. De Grand Prix van België. Misschien ga je er wel heen. En om je even nog even helemaal bij te praten over dit weekend, wat er allemaal gaat gebeuren. En natuurlijk hoe Max Verstappen het doet, gaan we dadelijk vragen aan Ziggo Sport Race Café presentatrice Shelley Sterk. Die weet er alles over te vertellen natuurlijk.
1: Fijn.
0: Kopje koffie dan maar.
1: Lekker.

0: Maureen Bettine en Euphoria was dat. Dadelijk Roxy Music Danceway staat er voor je klaar. Maar hier staat het even hebben over het Formule 1. Want het hele weekend staat in het teken van de race in België natuurlijk. Hè? Ga je kijken, Kim?
1: Nou ja, ik moet even kijken hoe ik het kan omzeilen dat... ik mee kan kijken op mijn vaders abonnement.
0: Oh ja, dat moet je natuurlijk wel toegang tot hebben.
1: Dat
0: ja.
1: hebben ze dus heel sneaky gedaan, dat er maar één adres mag kijken. Maar het schijnt dus dat je dan weer via Formule1.nl, weet ik het, er is een routing dat ik mee kan kijken.
0: Je kunt altijd natuurlijk gewoon even bijvoorbeeld de Ziggo Sport Racecafé bekijken natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso.
0: Shelly Sterk. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo,
2: ja, dingen verkijken is altijd een goed idee, hoor.
0: Toch? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Want dan zien we jou. En nou ja, jij praat natuurlijk iedereen even bij over de Formule 1 dit weekend in België. Wat is er zo bijzonder aan dit circuit?
2: Nou, het is een circuit met veel hoogteverschillen en hele snelle bochten. En dat maakt hem ook tegelijkertijd ook dit weekend ook wel lastig, hè? Want er is een nieuwe generatie Formule 1-auto's. Mm-hmm. Er is dit jaar veel over te doen geweest dat je de batterij is belangrijker geworden. En de batterij laat je eigenlijk tijdens elk rondje, tijdens de langzame bochten, laat je die op. Alleen dit circuit heeft vooral heel veel snelle bochten. Dus wordt het opladen best een probleem en moeten ze dat op andere punten gaan doen. Dus
1: als je even afgaat.
2: Dit jaar anders dan normaal.
0: Ah.
1: Als je een beetje daalt, kan die opladen dan, denk ik, of niet?
2: Ja, zo makkelijk is het niet. Je moet echt eigenlijk best een beetje meer aanremmen. En dat is eigenlijk natuurlijk wat coureurs het minst leuk vinden. Want die willen liefst zoveel mogelijk vol gas. Ja. Dus er is best wat over te doen dit jaar.
0: Ja, interessant. Dat is toch zo'n technisch detail die het verschil kan maken.
1: Nou ja, daar is inderdaad wat jij zegt, Shelly, een hoop over te doen geweest natuurlijk het afgelopen jaar. Want hoe is de tussenstand nu? Want nou ja, we weten dat Red Bull niet voorop rijdt op het moment.
2: Nee, je hebt eigenlijk 4 kopteams nu, al een tijd hoor. Maar nu is dat echt overduidelijk Mercedes en Ferrari die ook voor de overwinningen strijden. Mm-hmm. Daaronder zit McLaren en het vierde team is duidelijk Red Bull. Daar rijdt Max Verstappen, die staat nu 7e in de WK-tussenstand. Dus ja, een hele kleine kans dat Max dit jaar met de titel er vandoor gaat. Maar hey, look on the bright side, vorig jaar dachten we het ook. Want de zomer had hij nog 100 punten achterstand en dat was echt tot op de laatste minuut spannend. Ineens na de zomer kwam er een soort van revival. Dus ja, niks is onmogelijk.
0: Het kan
1: en ik vind dat ook wel weer mooi, is dat Hamilton natuurlijk weer wat beter gaat op het moment. En die heeft ook echt wel 2 rotjaren gehad. Die is ook blijven zitten.
2: Ja, Hamilton heeft helemaal zijn ding gevonden bij Ferrari. Dat heeft hem inderdaad eventjes wat moeite gekost voor de mensen die geen Formule 1 volgen. Mm-hmm. Hamilton reed altijd bij Mercedes de afgelopen jaren, was er enorm succesvol en maakte ineens onverwachte overstap 2 jaar geleden dat hij aankondigde dat hij naar de grote concurrent Ferrari ging. Ja. Ferrari ging toen niet lekker. En nu heeft Hamilton het in Barcelona een aantal weken geleden helemaal uitgevonden. Heeft hij zijn auto anders op hem laten afstellen, waardoor hij ineens won. Ferrari ook voor het eerst in lange tijd weer won. Dat was in 2024 voor het laatst gebeurd.
1: Ja.
2: En Hamilton zelf ook. Dus
1: ja,
2: Hamilton heeft inderdaad zijn weg gevonden. En dat is eigenlijk stiekem ook wel heel leuk. Want de Mercedes'en, dit jaar zijn er dus nieuwe auto's gebouwd. En die Mercedes'en die zijn ontzettend goed. Die hebben dat heel goed voor elkaar. En die Ferrari, Hamilton vooral met zijn Ferrari, die komt er eigenlijk heel dicht in de buurt. Dus die maakt het de Mercedes'en nog een beetje moeilijk.
1: Ja, houdt het wel spannend.
2: Is het leukste om naar te kijken.
0: Hij heeft in ieder geval een goede zet gemaakt. Maar wat denk je dat Max Verstappen nog gaat doen? Zouden ze misschien nog geruchten gaan dat hij overstapt? Misschien wel naar McLaren bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. Die geruchten die zijn hardnekkig. Nou moet ik zeggen, dat vindt iedereen ook wel heel leuk om over te praten. En logisch, want Max Verstappen is eigenlijk hartstikke chagrijnig in zijn huidige auto. Omdat hij niet lekker gaat. Dus ik snap zeker dat er gespeculeerd wordt. Tegelijkertijd moeten we ook, denk ik, met z'n allen een beetje reëel zijn. Dat de echte teams waar je dan nu een stoeltje wil hebben, dat zijn Ferrari en Mercedes. Die coureurs, die gaan niet weg. Die zijn allemaal bevestigd voor de komende jaren. Dus dan is het andere topteam wat overblijft, McLaren. Gaan iets beter dan Red Bull. Maar tegelijkertijd heeft Max er wel een felle titelstrijd vorig jaar van verloren. Van Lando Norris. En de grap daar is eigenlijk dat je hebt daar 2 rijders zitten, Lando Norris en Oscar Piastri. Oscar Piastri die zit daar eigenlijk helemaal niet meer zo lekker naar vorig jaar.
1: Okay.
2: Vorig jaar werd wel duidelijk dat hij eigenlijk de 2e coureur was. Niet de lievelings van Zac Brown, van de teambaas.
1: Shelly, denk jij ook niet af en toe, als je dan nu kijkt naar Verstappen, dat je, we vinden ons werk allemaal wel eens een keer niet zo leuk. En voor dat geld kan je best even een jaartje op je tanden bijten.
0: Ja, niet zo zeuren.
2: Nou ja, dat doet hij ook wel hoor, moet ik zeggen. Kijk, en hij vult natuurlijk gigantische zakken. Alleen ik snap ook wel weer, die auto's zijn iets langzamer dan de vorige jaren. Hè. Dus dat...
0: Ja, als je eenmaal op dat niveau zit, dan wil je ook gewoon doorpakken.
2: dat ze zo hard mogelijk wil racen, ja. dat misschien een kleine downer is. Maar ja,
0: Verwacht je nog verrassingen dit weekend?
2: Nou ja, ik zou heel erg blij zijn als Max een beetje in de buurt komt van het podium. Ja. Ik denk toch dat Ferrari en Mercedes
1: Hij rijdt er een keer langs.
2: Ja, dat zou leuk zijn. Misschien zwaaien. Ja,
0: precies. Ja, nou ja, inderdaad. Ja,
1: ik ben bijna binnen, jongens. Maar gaan jullie vast beginnen?
0: Ik deed de weekend de Formule 1 Grand Prix van Spa met zondag de race om 3:00. Shelley Sterk, presentator van Ziggo Sport Racecafé. Dank je wel voor je tijd. En
2: ja, heel graag gedaan.
0: Fijne dag.
2: Succes tot vandaag.

0: Het is Roxy Music bij Radio 10. En zometeen gaan we het spelen. Je maakt kans op €250.
1: Ranking de hits.
0: Want dat doen we elke ochtend, ook in de zomerochtendshow deze hele zomer. Ja, met jouw muziekkennis kans maken op een mooi geldbedrag. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Vandaag is het Wereld Emoji Dag, Kim.
2: Ja.
0: Ben jij nogal van de emojis in jouw WhatsAppjes?
2: Ja, ik gebruik best wel veel emojis.
0: Ik zit even te denken inderdaad in de groepsapp of jij dat buitensporig vaak gebruikt.
2: Ja, dan gebruik ik vaak champagneglazen. Maar oh, ja. ik gebruik dus ook heel vaak dat soort dat engeltje. Weet je, met dat areoltje boven je hoofd. Ja, heb ik iets nodig van iemand?
0: Ja.
2: Dat soort van please.
0: Ja. Ik gebruik wel dat hij lacht, maar ook met een traan, zeg maar. Zo een beetje ongemakkelijke,
2: ja.
0: Weet je wel dat?
2: Ja, dat is niet heel hard hoeft te lachen.
0: Nee, precies, maar een beetje schaapachtig of zo.
2: En dat poppetje, dat is dan niet het in, maar gewoon, en dat je je hand voor je gezicht slaat.
0: Dat ook, inderdaad.
2: De facepalm.
0: Of dat je zo nadenkt, zo, met je hand onder je kin.
2: Oh nee, nadenken vind ik alleen maar moeilijk, krijg ik hoofdpijn.
0: Goed, nou, in ieder geval, naar aanleiding daarvan, een liedje met emoties. Mariah Carey, was dit een hit voor of na 1995? Voor of na 1995? Laat het even weten in een berichtje via de app van Radio 10. En maak kans op €250. Zometeen het nieuws met Laura. Wat zit erin?
3: Hoeveel uur denk jij dat de wereld samen Netflix heeft gekeken de afgelopen maanden? Nou, het antwoord is in elk geval duizelingwekkend.
0: En dat horen we zo zeker?
3: Zeker weten.
0: Ja.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen, het is Radio 10. De dag begint droog met flink wat zon. Vanmiddag in het noorden en het oosten kans op een buitje. 21 tot 27 graden vandaag.
2: Radio 10 verkeer, 2 vertragingen op dit moment. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 5 minuten. En op de A67, nee, op de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en ook Duitsland, 6 minuten.
1: Ja, 50% kans, hè? Oh, hè? Ja. Het is 4 minuten over 8:30, de zomerochtendshow met Kim en ondergetekende Jan-Paul. En Laura hoor je met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond, want anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn. Bingen kunnen we blijkbaar als de beste, want Netflix meldt een nieuw record. Wereldwijd keken abonnees het afgelopen half jaar samen ruim 97 miljard uur naar films en series. Ja, opvallend is dat meer dan 1/3 van alles dat we streamen niet Engelstalig is. Vooral series en films uit Zuid-Korea, Japan en Spanje zijn razend populair. Ja. Zien jullie een beetje bingers?
4: Ja, enorm.
1: Ja, als je eenmaal een serie hebt, dan wel natuurlijk. Ja, nee, je moet wel een goede serie hebben.
4: Ja, ik heb nu wel. Ik vind die kortjes af en toe ook wel lekker. Ik heb net dat I Will Find You gekeken van Harlan Coben.
1: Die heb ik ook gekeken. Ik vond het op een gegeven moment een beetje traag en voorspelbaar.
4: Ja, maar ja, het zijn 8 afleveringen, weet je. Daar ben je zo doorheen.
1: Oh, ja,
4: ik heb wel net de hele serie opnieuw gekeken van The Handmaid's Tale.
3: Oh ja.
4: Had ik het einde nog niet van gezien?
3: Oh ja, die vond ik dus een beetje traag.
4: Alleen wat ik dus doe, en dat is zo stom, als er dus een nieuw seizoen uitkomt, ga ik eerst weer de seizoenen daarvoor kijken, want dan zit ik er weer lekker in.
3: Oh ja.
1: Ja.
4: Dus ik kijk dingen soms 4 keer, omdat er 5 seizoenen zijn.
1: Ja. Ja, dus, houd je wel lekker bezig.
4: Ja, dat wel.
3: Houd je van de straat.
1: Heb jij een goede tip, Laura?
3: Een goede tip? Een Netflix-tip? Nou, ik ben altijd op zoek naar tips, want ik ben eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, altijd langer bezig met het zoeken naar een leuke serie om te kijken. Dan ga ik echt binge.
1: En dan zit je samen met je partner op de bank en dan krijg je gewoon ruzie, omdat je er niet uitkomt. Ja. Welke, wat je wil bekijken.
3: Ja. En ben je 1,5 uur verder, dan kan je geen serie meer kijken.
4: Ja. Nou, dan ga je lekker slapen.
3: Wat zeg je?
4: Outlander gezien?
3: Nee.
4: Outlander.
3: Top.
4: Outlander. Echt serieus heerlijk is voor vrouwen. Outlander.
3: Fantastisch.
4: Ja, okay. Bridgerton, maar dan met de echte seks.
3: Nou, let's go.
1: Ja, Paul en Kim. Zometeen ranking de hits. Sabrina Carpenter komt er ook aan. En eerst Aha en de Sun.

0: Sabrina Carpenter was dat bij Radio 10.
1: Ranking de hits.
0: Dag Brandon.
2: Morgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit Schravenzande.
2: Yes.
0: Wij hadden het net over emoticons. Heb jij ook een favoriete emoticon?
2: Ik heb vaak die lachpoppetjes met die traantjes aan de zijkant. Die gebruik ik veel.
0: Nou, wacht even. Er zijn er twee, hè? Tenminste, qua tranen.
3: Ja, nee, dus dat ze naar buiten gaan.
0: Naar buiten.
3: Dus een beetje het houden van
2: naar
3: lachen.
2: Buiten, inderdaad. Die naar buiten, ja.
0: Ja,
2: maar dan wel de rechte, niet die schuine. Niet die extreme.
3: Oh, die doe ik ook nog.
0: Oh, die doe ik wel juist. Ik doe altijd die extreme. Ja, nee,
3: als het echt heel grappig is.
0: Als het hilarisch is.
3: Ja, één lachje is voor haha. Twee is voor, oké, echt heel leuk.
0: Maar die tranen recht naar beneden, dat is toch, dan huil je toch echt? Dat is echt verdriet?
2: Nee, dat zijn die tranen een beetje opzij, zeg maar. Je hebt die opzij dat poppetje een beetje schuin staat, zeg maar.
3: Ja, maar recht naar beneden gebruik ik ook voor huilen. Maar volgens mij is dat...
0: Het is ook een generatiedingetje.
3: Ja, nee. Je hoort tegenwoordig gewoon een doodskop te sturen, want je bent dood van het lachen.
0: Nee,
3: ja.
0: Oké, nou goed. We zitten in emoticons, want het is Wereld Emoticon Day. En daarom dachten wij ook aan dit liedje. Mariah Carey en Emotions. En de vraag hierbij was, Brandon, voor of na 1995?
2: Die was van voor 1995.
0: Nou, dat klopt inderdaad. 1991 inderdaad, ja. Dus daarvoor goed bezig, Brandon.
3: Ja, zeker €100 in de pocket.
0: Nou, nog niet.
3: Nee. Oh, sorry. Ik ben helemaal in de war.
0: Nee, iets te snel. Nee, je moet er eerst even verdienen, Brandon.
3: Ja,
0: je hebt nu €50
3: liep er eentje
0: binnen.
3: Voor.
0: Ja, in totaal €250 bij de eerste vraag is dadelijk €100. Dan kan er €150 bovenop en dan zit je op €250. Maar maak je een fout, dan houdt het spel op. Heb ik nog wel de Radio 10 Dopper drinkfles voor je.
2: Ja, die heb ik al.
0: Oh, die heb je al.
3: Ja, dan moet je heel erg je best doen.
2: Dat moet ik me wel doen.
3: Ja.
0: Nog extra reden om die niet te winnen, maar juist voor dat geldbedrag te gaan, Brandon.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Voor €100 was dit een hit voor of na 1991? Nou, deze bedoel ik. Ja. Of na 1991?
2: Die was van na 1991.
0: Dat klinkt wel met heel veel vertrouwen, ja. Brandon.
2: Ja, als ik nu al ga twijfelen, dan kan ik beter gelijk toppen.
0: Nou, dan is het niet goed. Dus, met vol vertrouwen zeg jij na 1991. En dat is inderdaad zo. Ja. 96, Bange Hart, Rob de Nijs.
3: Nu wel, hè?
0: Nu wel.
3: Nu wel. Je hebt nu €100.
2: Nu. Yes. Je bent bijna binnen.
0: Ja.
3: Die heb je. En dan is dus de vraag, ga je stoppen of ga je door?
2: Ik ga door.
3: Je gaat door.
0: Leuk. Voor €150 was dit een hit voor of na 1996. Ja, U2, dat is toch wel een band van meerdere decennia. Ze hebben natuurlijk ook in de 80's, in de 90's, in de Zero's, in de 10's, hebben allemaal hits gehad. Maar deze, voor of na 1996.
2: Die was van voor 1996.
0: Dat weer met vol vertrouwen.
3: Ja.
0: Zit je te googlen, Brandon?
2: Nee, ik zou niet durven.
0: Oh, oké, goed zo. Ja, het klopt inderdaad.
2: Maar deze ken ik van de Radio 10, top
0: 80's 810. Ja, dat is daar.
2: Dus ja.
0: Staat hierin. Zeker Pride in the Name of Love, 1984.
3: 100...
2: Ja, dan is het makkelijk, hè?
3: Ja, zeker weten. €150 in de pocket. En de laatste vraag is €100 waard. En kan je het naar €250 brengen. Dus de vraag is, stop je of ga je door?
2: Ik ga nog een rondje door.
0: Ja, toch.
3: Leuk.
0: Tot zover met zoveel vertrouwen gedaan. Dan doe je die laatste volgens mij ook gewoon eventjes. Was dit een hit?

0: George Michael en Aretha Franklin. Voor of na 1984, we willen nu het antwoord horen.
1: Die was van na 1984.
0: Ja! Zo, wat goed!
2: Geen dopper voor jou!
0: Nee, dat scheelt. Nee, geen dopper, het wel 250 euro, Brandon.
1: Lekker hoor.
0: Lekker, lekker. Goed bezig, zeg jij. Dat ging moeiteloos. Dat doe je heel goed.
1: Ja, nou ja, die eerste, die Rob de Nijs, ik wist inderdaad, nou ja, die van Mariah Carey, die was 91, dus nou ja, ja, die had ik gratis. Die Rob de Nijs wist ik dat ik wist dat die nieuwe was, nou ja.
0: Ja, je probeert het een beetje te beredeneren allemaal.
2: Ja, maar je was gewoon foutloos.
1: Het was eigenlijk werd het heel makkelijk gemaakt.
0: Eigenlijk, ja. Veel plezier met het geldbedrag.
1: Ja, dankjewel.

0: wel heel goed gaan op deze van Toto, Kim.
1: Ik vind deze heerlijk.
0: Het is een van jouw favorieten, hè?
1: Als ik een plaat van Toto mag kiezen, is het deze.
0: En dan is het Hold the Line. Nou, mm-hmm. Die hoorde je net dus bij Radio 10. Zometeen vanaf 9 uur. Hij zit er alweer helemaal klaar voor. Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Ik had gisteravond een leuke avond. Ik was het eten met mijn schoonfamilie. Wat heel leuk was. En mijn schoonmoeder geeft les op de school. Die gaat binnenkort met pensioen. Karin. Ja. In Woerden. En die heeft jonge kinderen geeft ze les. En er was een jongetje van 6, 7 jaar. Die kwam van de week naar haar toe. Die zegt, mevrouw, hoe heet de vrouw van Messi? Hoe heet de vrouw van Messi, de voetballer? Wat denk je?
0: Ja, hoe heet die?
1: Patricia.
2: Nee, Forky.
1: Forky?
2: Forky.
1: Dat is een bijnaam, toch nog kopen?
2: Forky. Forky Messi en Forky.
1: Oh,
2: snap je?
1: Shit.
2: Oh. Nou, ik ga naar huis.
1: Ja. Oh, het is erg. Ja, het is tijd voor weekend.
3: Jeetje, zometeen. Op Radio 10.
2: Wij doen ze.

0: Om in de bestektermen te blijven. Kim, tot maandag. Slaap even uit, hè? Ja.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Vakantieveilingen. Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
22: Kippie.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
25: Daar heb je Huub van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
27: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: De vrolijke vrijdag van Radio 10, 2:09. En ze worden opgelepeld. De grootste guilty pleasures. Hot Chocolate en Dr. Alban zometeen. Maar eerst het laatste nieuws. Laura Ozinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Het publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adressen en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Bol en Amazon. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers, want daarbij wordt voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid helemaal niet zo. En dan het weer. Vanmorgen schijnt de zon, al komt regionaal ook nog wat lage bewolking voor. Later ontstaan er landinwaarts stapelwolken. In het noordoosten kan ook een lokale onweersbui voor gaan komen. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Flitsmeister met 3 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Onze dagelijkse knuffelfile. Momenteel 9 minuten vertraging. A22 Velsen-Beverwijk voor IJmuiden. Daar is de oprit afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. 7 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen richting Duitsland is de weg dicht. Vertraging 5 minuten.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
26: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
28: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer van minder. Simpel.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.

voor je haalt. Een printer zonder foutmeldingen. Gewoon een parkeerplek voor de deur bij je werk. Of de vrolijke glimlach die je krijgt van een knapperd naast je in de file. Het zijn de kleine dingen waar je gelukkig van wordt. En daarover zongen Albano en Romina Power vanmorgen in de Guilty Pleasure Party. En je hoorde ook It's My Life van Dr. Alban. Een hele goede morgen. Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10. En we trappen de werkdag, zoals elke dag af, met een uur lang amazing geweld. In de Guilty Pleasure Party met zometeen Mika voor je. Maar eerst een liedje met een toefje slagroom eroverheen. Ja. Nou, zo is het alweer genoeg. Oh, wat een chaos, potverdikke me. Hot chocolate. En you sexy, jongens, is genoeg, you sexy pig. Nou.

Martijn, dit is heerlijk. Groeten van Rob. Nou, goed om te horen. CZ Top hoorde je in de Guilty Pleasure Party. En de Guilty Pleasure Party is er voor iedereen van de strak geklede mannen van CZ Top. Ook voor de vrouwen die net een maatje meer hebben. Mika hoorde je met Big Girls, You Are Beautiful. Even iemand feliciteren. Ron Nachtegaal. Vandaag ben ik jarig. Je kan dus wel een kopje koffie met een beetje slagroom gebruiken. Op een stukje appeltaart. Nou, ik zou zeggen in dit geval, Ron, doe je mond maar open. Heerlijk, hè? Hoor je muziek?

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
2: Grand'Italia. Thuis in Italië.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie!
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM man. Nu al zin in morgen.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De laatste dag van de barbecue 10-daagse is begonnen met droog weer, af en toe wat zon. Later vandaag kansen bij buien, het wordt 21 tot 27 graden. Flitsmeister met 4 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor de hoogte 11 minuten. A12 voor Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11. En de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland

Wat een warmte en wat een gezelligheid. Muziek van Viola Wills op Radio 10. Daarvoor zat drukwerk en je loog tegen mij alsof ik een kind was. Er is niks aan geloven, want we zeggen allemaal wel eens een leugentje om best wel. Bijvoorbeeld dat de batterij van het speelgoedautootje leeg is. Maar eigenlijk heb je de batterij er gewoon uitgehaald omdat je de herrie zat was. Kom je bekend voor? Nou, precies. Heb je geen zin om te dansen, dan is het juiste moment nu aangebroken om je schoenen vast te spijkeren met de spijkerpistool. Want zometeen Kenny Loggins met Footloose. Naomi, dit is Cheerleader.

0: Wat kom jij lachend binnen, zeg Nicola?
1: Ja, een liedje gaat over mij.
0: Oh, zo op die fiets. Daarom, I'm too sexy for my cat. Right, said Fred op Radio 10. Ja, dat t-shirt mag weer aan, hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat mag weer aan. Een uur lang intense stemoefeningen doen zit er bijna op. Je hoort inderdaad Right, said Fred. En daarvoor Kenny Loggins met Footloose op deze vrijdagmorgen bij Radio 10. Nog één in het vat van vandaag. Over Guilty Pleasures gesproken. Een echte glijer. Dit is Champagne en How About Us op Radio 10.

0: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
13: Oh, ja, nee, ben al weg.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10 en we pakken groots uit zometeen. Het mag wat kosten met Mr. Big. En ook Duran Duran komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
20: Goedemorgen. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van die documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er nog geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat. Het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd om zelfs maar even naar de wc te gaan. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer voor de 2 doen, ze overleden ter plekke. En de FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd überhaupt wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. En dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het radioteam weer. Eerst overal droog. Vanmiddag vallen het noorden en oosten een bui. Het wordt slechts 21 graden aan de kust, tot toch nog 27 in het zuidoosten.
19: 6 vertragingen, gemelde flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, onze dagelijkse file. Momenteel 10 minuten. A50 Os Arnhem voor Heteren is een ongeluk gebeurd. Vertraging 35 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland, 11 minuten vertraging.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
21: Fans van voordeel.
0: Aldi.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

Nou, groots beginnen aan deze vrijdag. Hoor toch eens even, Mr. Big hoorde je To Be With You... en daarvoor Duran Duran met A View To A Kill. Een hele goede morgen op deze vrijdag, de leukste dag van de week... en al helemaal wanneer de zon schijnt. En dan kan je jezelf afvragen, kan het überhaupt beter? Antwoord is absoluut. Vandaag namelijk de laatste dag van de barbecue tiendaagse. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen... stuur dan BBQ via de gratis app van Radio 10... en kom je in de uitzending, dan win je dus een nieuw stuk grillijzer. Zometeen, Alphaville, Fleetwood Mac komt eraan... maar eerst ruimbaan voor History. Dit is...

elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. En dit is er één van. Forever Young van Alpha Phil. En je hoorde ook Fleetwood Mac op deze vrijdagmorgen. Ja, ik zie je denken, Martijn, het weercijfer is vandaag een 10. Het wordt 25 graden, de zon gaat schijnen. Ga je nog een zomerliedje draaien? Absoluut, Alvaro Soler is eigenlijk een hele slimme Spanjaard. Of in ieder geval een Spanjaard die je goed kan plannen. Want de hele maand juli is hij namelijk aan het toeren. Behalve op de dag van, inderdaad, de WK-finale. En ook de dag daarna moet je hem niet bellen, om het zo maar te zeggen.

0: voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Deze week in de bonus.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg.

0: 5000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Martijn Koopman. Je hoort zo meteen hoe belangrijk goede dansmoves zijn. Maar eerst muziek van Keen. En dit is The Greatest Dancer van Sister Sledge voor je.

Je merkt het gelijk, hè? De vrolijke vrijdag van Radio 10. Billy Joel met Uptown Girl, Keen, Bend and Break. En daarvoor, he is the greatest dancer van Sister Sledge. Ja, en hoe belangrijk vinden wij nou eigenlijk de dansmoves? Hoe goed moet je kunnen dansen? Vrouwen, maak je geen zorgen. Slechts 3 op de 10 mannen let op de dansmoves van een partner. En vinden slechte dansmoves geen reden om vooral niet verder te flirten. Dus het valt eigenlijk wel mee. Vrouwen zijn ietsje pietluttiger. De helft van alle vrouwen hecht wel waarde aan de dansskills. Misschien ook een goede reden dat ik geen vrouw heb in dit geval. Ze kunnen dan zien of je ritme hebt, sociaal bent en hoe het zit met je zelfvertrouwen. Het komende weekend, doe er wat moois mee.

0: Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Een heel goede morgen, Martijn.
0: Het is bijna een weekend, maar nog een paar uurtjes werken en zo meteen beter. En wat heb je om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Ja, je kent mij natuurlijk als toegewijde onderzoeksjournalist.
0: Ja, altijd.
1: En eens even gaan kijken in de uitgaven van politici en jongens sociale media. Dat kost een berg, wast een beetje.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen uit de mond van Nicola Ruijs. Het gaat over geld en politica. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Step komt eraan. We're done with the dancer op Radio 10. Maar eerst Heartbreak Warfare. Dit is...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zometeen in 4x1 een groep waar de bandleden wegsmelten als sneeuw voor de zon. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk in een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd een man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er mis is gegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser daar kreeg een boom op zich. En ministers en staatssecretarissen geven steeds meer geld uit aan hun sociale media. Sinds 2020 ging ruim 3,5 miljoen euro naar externe partijen die filmpjes voor ze maakten. En daarnaast, dat is ook niet goedkoop, werken zeker 33 ambtenaren fulltime aan de online zichtbaarheid. En ja, daar betaal je geld voor. Een infographic bij het regeerakkoord kostte ruim 5600 euro. En het werkt dan heel goed, denk je natuurlijk, hè, voor al dat geld. Nee, niet echt. Het was een filmpje van minister Sjoerdsma. Daar danst hij op een liedje van Lady Gaga. Geeft hij iedereen een handje. Ja? Dat kostte nou meerdere tienduizenden euro's. 13.700 keer bekeken.
3: Serieus? Zoveel geld?
4: Jij doet ook wel eens wat met camera's en zo, toch? En dingen als met Martijn Around the World. Kan je niet ook dat erbij doen? Dat jij dingetjes voor hun maakt?
3: Ja, voor dat geld wil ik het wel doen. Ja, daar ging ik geen nee tegen. Nou, dus ik kan me nog steeds herinneren dat filmpje tijdens de verkiezingen. Dat Timmermans en Klaver Fornan Blonds deden met WhatsApp. Oh, dat was wel echt het hoogtepunt van die campagne. Daar heb ik gelachen.
4: Ja,
3: zo nou slecht.
4: Ja.
3: Oh, man.
4: Ja, nou, goed. Daar kunnen we het nog heel lang over hebben. Gaan we niet doen.
3: Als ik een maand nog niet meer ben, dan weet je wat ik aan het doen ben.
4: Radio 10 weer. Eerst over het droog vanmiddag. Dan vooral in het noorden en oosten een bui. 21 graden aan de kust tot toch nog 27 in het zuidoosten.
3: 21 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens, 26 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 19. En de A37, je gelooft het niet, knooppunt Holsloot-Meppen voor Duitsland weer. Een vertraging van 20 minuten.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal

Voor Like a Prayer van Madonna. Je kent de Engelse uitspraak wel, hè? Save the best for last. Dat is ook de reden dat de hitlijst al het aftellen naar de nummer 1. Maar dat aftellen laten we nu even zitten. Het is namelijk 11 minuten over 11. En dan krijg je gewoon heel makkelijk 4 nummer 1 hits achter elkaar elke dag op Radio 10. Met zometeen een nummer dat iets weggeeft van een heldere nacht. Maar eerst gaan we naar gasten die de komende tijd nog werkeloos thuis zitten. Er is namelijk geen sneeuwvlokje te vinden. En ook de bandleden smelten weg als sneeuw voor de zon. Tegenwoordig zijn er nog 3 over, terwijl ze in de hoogtijdagen met z'n 5 waren. En uit die hoogtijdagen, deze nummer 1 hit uit 2009. De eerste vandaag in 4x1 op Radio 10. Snow Patrol.

Een nummer 1 uit 1979 die wel iets weg had van een heldere nacht. Want je zag alleen maar sterren. Michael Jackson en Diana Ross zongen het. Het werd geschreven door Luther Vandross en geproduceerd door Quincy Jones. The Whistars en een brand new day vandaag in 4x1 op Radio 10. En nog twee te gaan zo meteen het geluid van Taylor Swift. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Een nummer 1 hit voor Peter Schilling. Dit is

0: Laatste in 4x1 was Taylor Swift vandaag. En zometeen sta jij op nummer 1. Want zometeen is het tijd voor Alles Mag op Vrijdag. Met Jeroen Nieuwenhuizen. En hij draait met een beetje geluk jouw muziek zometeen na 12 uur. Dus geef door wat je wil horen. Doe dat via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste zometeen na 12 uur, dat is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit erin, extra veel energie. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus laat je weten aan Jeroen wat hij kan draaien.
1: Wat denk je nou zelf?
0: Nou, ik denk het wel.
1: Nou, daar zijn we.

0: 60. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Vanaf morgen alleen bij Radio 10.
1: Yummy.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
20: Kippie.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Martijn Koopman.
31: Wisselend bewolkt, vanmiddag kans op een buitje. Temperatuur maximaal 27 graden met Dusty Springfield. Maar eerst Cool and the Gang.

0: Heb jij nou altijd al een keer de touwtjes in handen willen hebben? Willen bepalen wat er gaat gebeuren? Dit is je moment, zometeen namelijk na 12 uur. Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op vrijdag. En hij draait jouw muziek, dus ik zou zeggen, pak de app van Radio 10 erbij. Die kan je gratis downloaden op je smartphone. Typ dan in of spreek dan in wat je wil horen. En dan wordt het ongetwijfeld
1: gezelligheid
0: na 12 uur. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit. Lekker zomers, lekker vrolijk. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus laat weten wat Jeroen zometeen kan draaien na 12 uur in Alles Mag op vrijdag. En dan nu, kom maar in, jongen. Ja.

0: vrijdagmorgen zit er bijna op. Die kan je ceremonieel in de fik steken, om het zo maar te zeggen. Net als je barbecue. Het is namelijk de laatste dag van de barbecue tiendaagse. En wellicht zometeen bij Jeroen nog steeds het barbecue-alarm. Hoor je dat voorbij komen, stuur dan DBQ via de gratis app van Radio 10. Maak je namelijk kans op een hageltje nieuwe barbecue. En natuurlijk verzoeknummers bij Jeroen. Laat weten wat hij kan draaien in Alles Mag op Vrijdag. Er kan meer bij, hè, nog steeds.
1: Ja, zeker, kom maar.
0: Laat het maar weten via de gratis app van Radio 10. Yeah.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betrouwbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Westnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: En dan gaat hij voor de vrijdagmiddag. Alles mag op vrijdag. Over een seconde of 10 gaan we beginnen. Maar eerst het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
7: Goedemiddag. De NS denkt dat de 24-uur staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was namelijk alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op om weer aan tafel te gaan zitten. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft 2 mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De 2 zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van diezelfde toko opgepakt. En als laatste gaat ook voor de regio Midden-Nederland de zomervakantie nu echt beginnen. En dat is te merken aan de grens. Bij Hazeldonk controleert de wegenwacht als serviceauto's en caravans voor ze de grens overgaan. En het is al dringen, zegt de ANWB tegen Hart van Nederland.
8: We hadden verwacht dat het rustig zou beginnen, maar we hebben al file op de parkeerplaats.
7: Ook op de wegen wordt vanwege de vakanties grote drukte verwacht. Niet alleen hier, maar ook in Duitsland, Frankrijk vooral en zelfs in Italië. Radio 10 weer. Eerst nog overal droog. Vanmiddag vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het is zo'n 21 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
6: Dank je. Dan zijn er 34 vertragingen. Dit is de top 3. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hoogt, 26 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batendorp ruim een half uur. En op de A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens ook ruim een half uur vertraging.
9: Deze week in de bonus: AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
12: adios,
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie!
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Alle verf super voordelig.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
17: De zomer van 10.
11: Vriezen. De grootste hit aller tijden.
6: Radio 10. Radio 10. Bammen Rammer. En deze vrijdagmiddag gaan we beginnen met René.
12: Hey, goedemiddag.
6: Hele goedemiddag. Jij bent de barbecue aan het voorbereiden?
12: Ja, klopt. Ik krijg straks een flink aantal collega's over de vloer, stuk of 16. En ja, ik ben nu bezig met de voorbereidingen.
6: En wat zijn de voorbereidingen?
12: Op dit moment ben ik bezig met gehakt te kruiden. Daar maak ik moinkbals van. Er komen al wat hamburgers bij, saté. Ik heb wat pulled chicken gemaakt, dus moet goed komen.
6: Dat klinkt super. Nou, hoeveel man heb je over de vloer dan?
12: Met mezelf erbij, 17, 18.
6: Zo, goedemorgen. Nou, dat zijn nog eens collega's, jongens. Hé, hey, hebben wij dat ook, Nico, of niet?
17: Nee.
6: Nee, het is lang geleden dat ik iemand heb gehoord van Commies Barbecue.
17: Nee.
12: Je mag langskomen, hoor. Geen probleem.
6: Oh, kijk nou eens even. Wat, geweldig, je blijft ook maar uitnodigen. Zo gaat het vlees snel op, René.
12: Nou, dat eten we niet op voor vandaag. geen betere raad dan voorraad in dit geval.
6: Oké. Dan ben ik benieuwd of je toch nog iets gaat eten. Of dat je zegt, nou, ik snack wel even wat ondertussen. We kijken wel even. Wat

0: Goed, boterhammetje met kaas om mee te beginnen. En de rest van de dag zie ik wel wat er voorbij komt.
1: Er is nog genoeg op te eten, dus hou een beetje ruimte. Zeker. Nee, ja, goed. Ja, voor welk bedrijf doe je dit trouwens?
0: Ik werk bij Voogd, dat is onderdeel van Alpina Groep.
1: Oké, nou jongens, heel veel plezier bij René vanavond. En nu heel veel plezier op de radio, want we gaan een fijne Bamarama draaien. Wat wil je horen?
0: Ik wil graag Paul Kerk horen met When You Walk in the Room.
1: Hij begint rustig, maar dan...
2: Gezelligheid!

0: Bruno Mars en Treasure. Willem komen mee aanzetten. Nou, wij zeiden meteen ja, natuurlijk volmondig. Sloot lekker aan op Paul Garrick, de bammerammer voor vandaag. When You Walk in the Room is ook zo'n fijne meezinger. Dankjewel daarvoor. We gaan eens even kijken wat we gaan doen, jongens. Ja, die is er sowieso bij, maar we hebben natuurlijk een uur te vullen samen. En dat op vrijdagmiddag met nog aardige temperaturen erbij. Zo met één been misschien in je vakantie al. Heb je een lekkere plaat waarvan je denkt, ja, dat maakt de middag nog een beetje mooi. Laat het weten via de app Radio 10. Stuur het zo snel mogelijk, want voor je het weet is het uur voorbij. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Ja, nieuwe trend in Europa, hè? De kindvrije camping. De afgelopen jaren komen er steeds meer bij. Inmiddels gaat het om 90 in totaal. En het waren er 5 jaar geleden nog maar 50 stuks. De meeste winnen we in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze recht een hekel aan. 40 stuks. En in Nederland hebben we 23 kindvrije campings.
1: Ja.
0: Terwijl dat nou bij uitstek een plek is waarvan ik zou denken, nou, never, nooit van mijn hele leven dat ik daar in een tent ga liggen. En dan moet gaan op een wc. Waarvan je denkt, nou, gadver, daar loop ik met een boog omheen. Tenzij je kleine kinderen hebt. Want dan heb je het mooiste leven voor die gasten. Want die kunnen alles doen wat ze willen. Lekker met elkaar spelen. Ze ontmoeten nieuwe vriendjes. En je hebt er geen omkijken naar.
1: Ja, voor jou. Maar het is natuurlijk voor de mensen die geen kinderen hebben. Die worden helemaal gek van het gegil en geplons en gedaan. En voor hen is die kindvrije camping
0: er natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk al genoeg mensen die zeggen, ik vind het heerlijk lekker met het caravannetje of met de tent aan in alle rust een beetje zitten.
1: Precies, nou, daar zijn ze voor.
0: Nou goed, je hebt ook van die hotels, hè, waarbij je geen kinderen mag meenemen.
1: Adult only.
0: Netflix-kijkers kiezen steeds vaker voor niet-Engelstalige series. Meer dan een derde van alle bekeken content was in een andere taal ook. Nederlandse producties doen het goed. Zo werd de film I, Hostage 5 miljoen keer bekeken.
1: Zo.
0: Dat was toch over dat ding in Amsterdam? Ja, die
1: Apple Store.
0: Store
1: was dat inderdaad. Ja.
0: Spannend ding wel, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat wordt in het Nederlands dan gedaan. Ik heb toen een keertje, jaren terug, ging ik Fauda kijken. Dat is een Israëlische serie over heel infiltratiegedoe. En ik dacht op een gegeven moment, wat is het voor rare taal dit? Kwam ik er na 2 afleveringen achter dat ik hem dus gewoon op Italiaans had staan. Op Israëlisch.
0: Oh,
1: ja. Dus ja, ik dacht, pizza?
0: Ik even, bewijden een beetje uit, maar ik heb regelmatig dat ik Nederlandse dingen kijk, het Nederlands taal. Ja. Vind ik hartstikke leuk. Maar ik versta er meestal niks van.
1: Ja, klopt.
0: Want het is echt een groot verschil of iets in Amerika wordt afgemixt in een studio of in Nederland. Het lijkt alsof er een deken overheen ligt. Dus ik denk, ja, sorry, ik zet de ondertiteling wel aan.
1: Dat doet dus ook
0: raar is dat, hè?
1: Ja. Of we worden gewoon oud, dat kan ook.

0: natuurlijk niet weet dat we dit vak hebben met die koptelefoon de hele dag op. Zeg, we zitten in de barbecue 10-daagse, de laatste alweer van het team. Dus heb je nog zin in een nieuwe House Call Barbecue? Pak de app van Radio 10 zodra je het alarm hoort. En stuur die drie letters. De B en de Q. Die hebben we nodig, BBQ. Kom je in de uitzending, dan pak jij nog even voor de allerlaatste keer zo'n fijne barbecue hier bij Radio 10 vandaag. Zou het in de gaten houden, want het kan zomaar gaan gebeuren. En als je toch gaat appen, hè?
1: Alles mag op vrijdag.
0: Ja, vul het maar lekker in. Lisbeth.
2: Ik wil heel graag aanvragen, Bronskebied met Small Town Boy. Dankjewel.
0: Dan gaan we die draaien.
3: Goedemiddag, deze hier. Ik zit lekker in de auto van België naar Nederland om lekker 5 dagjes op familiebezoek te gaan. En hierbij had ik graag Voor Alles Mag op Vrijdag gehoord Paradise by Desperate Night.
0: Oh.
3: Van Meatloaf. Ja. Fijne middag allemaal. Ja. Doei doei.
0: Goeie rit. Geniet ervan, hè.

0: Zeg Carla, goedemiddag.
1: Hey, hoi. Ik wou graag Bill Kids on the Block aanvragen met Tonight. Ja. Ik heb een geweldige tijd gehad met schuurfeest met mijn ex-vriend. Oké. Groetjes, Carla.
0: Dat is een spannend berichtje dit. Schuurfeest met je ex. Oké. Natasja.
2: Hey Jeroen, mijn Natasja hier. Ik zou graag happy van de Brilliant Zullen willen horen. Want ik ben zo happy. Gaat eindelijk gebeuren. Ja. Hoi.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
16: Maak

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
3: Simpel.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Jeroen Nieuwenhuizen. New Kids on the Block tonight. Dat is er eentje die we lang niet hebben gehoord.

0: muziekbeleving. Dankzij Jolande.
1: Hoi, met Jolande uit Gouda.
0: Nou,
1: ik ben aan het werk. Ik werk in de zorg. Ja. En ik vind het fijn om Born to be Alive te horen.
0: Nou,
1: als jullie dat zouden willen draaien voor mij, hartstikke bedankt. En een hele fijne dag.
0: Werk ze bij deze gedaan.
2: De barbecue. Tiendaagse.
0: Ja, daar is Maya.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, misschien is het een beetje tijdsverschil met Spijkenisse. Tussen Hilversum en Spijkenisse. Zeg maar eens even uitleggen aan ons. Jij hebt helemaal geen barbecue.
3: Nee, dat klopt.
0: Wij maar misschien heb je ook geen balkon of geen tuin. Dat kan.
3: Ja, we hebben wel een tuin. Ja,
0: oh, oké, nou, dan even uitleggen. Ja, waarom heb je geen barbecue?
3: Ja, omdat wij meestal dan naar onze zoon of andere familieleden gaan barbecuen. En we doen het eigenlijk nooit hier.
0: Ja,
3: we hebben wel een elektrische gehad, maar ja, ik vind dat niks te koop is heel lekker.
0: Ja.
3: Een andere iets. Ja, het is een andere smaak.
0: Ja, nee, dat zeggen veel mensen die houtskool gewend zijn. Die zeggen, ik heb ook een gasbarbecue.
3: Ja.
0: Het is gewoon lekker buiten koken. En je vlees is altijd gaar en het verbrandt niet. Ik vind het heel fijn. Ja. En je kan het ook voorgaren en daarna afbakken op de houtskool barbecue. Dan maak je wel een feestje van.
3: Dat is, ja, zeker.
0: Ja. En, maar goed, dat betekent dat je best wel een schuld hebt opgebouwd bij al je vrienden.
3: Ja, dat denk ik ook. Dus ik moet allemaal uitnodigen, denk ik.
0: Ja, dat wordt een drukke bedoeling, want jij hebt een nieuwe barbecue te bakken.
3: Yo! Ja. Helemaal geweldig.
0: Ja, ga maar eens even kijken hoe zo'n ding werkt, schat. Want je hebt het hele zomer nog voor de boeg. Dat kan nog heel druk worden in de tuin.
3: Ja, dat zeker. Nou, we moeten allemaal op vakantie gaan. Kunnen we het eerst zelf uitproberen, hè?
0: Ja, zo is het ook natuurlijk, hè. Je wint een houtskool barbecue. Op prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er een Radio 10 Barbecue schort bij.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier ervan. Geweldig. Maak er een mooie zomer van.
3: Ik ben heel erg blij mee.
0: Oké. Okay.
3: Dankjewel.
0: Let's go! Gaan we nog eens draaien?
4: Hey, allemaal weer. Goedemiddag bij Radio 10. En Jeroen ook natuurlijk. Even voor Alles Mag op Vrijdag. Had ik wel zin in Gary Moore. Still Got the Blues. The Long Version. Lange versie bedoel ik dus. Zou die gedraaid mogen worden? Alvast bedankt. En fijn weekend allemaal.
0: Ja.
4: Doeg.
0: Nou, ik weet niet of de lange versie eruit mogen gaan kijken.
5: Hey, Jeroen en Nicola. Graag Tracy van Ice House. Fijn weekend, man.
0: Ja, dankjewel namens ons.

0: Gary Moore. Still got the blues voor Gabrielle. En de volgende round time Black Box, die kwam van Kevin. Het is alles maar op vrijdag. De laatste die we voor je hebben, die komt van Corina.
1: Hey Jeroen, ik zou graag Quiero van Julio Iglesias willen horen. Oh. Heerlijk met het mooie weer. Alvast bedankt, groetjes.
0: Yo! Nou, iets leuks zeg. Dat is een lekkere afsluiter voor vandaag. En deze alles mag op vrijdag.
2: Gezelligheid!
0: Het is Julio!

0: Sebastiaan.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betrouwbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Als je ook nog wat energie hebt om zo meteen de top 4000 quiz te spelen, is het helemaal af. Had je hem of niet? Ja. Eerste nieuws, Nicola Ruijs.
9: Goedemiddag. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder een douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen euro. Er zaten nog 130 mensen in dat AZC. En een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag van 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958 die Brazilië won. Die 4 miljoen, erg veel geld, maar geen record. Het shirt waarin Diego Maradona zijn handsbal maakte op het WK. Je weet wel, de hand van God in 1986, dat leverde eerder al eens 8 miljoen op.
8: Oh.
9: Dat is ook geld voor een stukje stof.
8: Ja, dat is wel
9: ja. Ja, nou het weer. Eerst overal droog. Vanmiddag vooral in het noorden en oosten nog een buitje. Het is 21 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
8: Maar dat is ook een beetje kwaliteit, of niet? Ja. Ja.
9: Diego.
8: Ja. Ja. Nou. Laat. Vertraging, eens even kijken. Ja, op de A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens 28 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 25. En de A67 Venlo-Turnhout voor de randweg N2 Zuid 26.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
15: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
16: De zomer van 10.

0: Teddy Swims. Nou, dat doet hij goed. Is lekker weer ervoor. The Door, hoor hier, Radio 10. En de vorige Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ja, dan is het weer zover. Je hoort het al even, de top 4000-lijst komt weer voorbij. Hè?
1: De top 4000-quiz.
0: Gaan we spelen en dat betekent 4 vragen over platen uit die lijst. Allerlei decennia kunnen voorbij komen natuurlijk. Hè? De 60s, 70s, 80s, 90s, zelfs 50s volgens mij is het er ook bij.
2: Ja.
0: Dus wat heb jij voor verstand van popmuziek? Je kan het even testen zometeen hier op de radio. En daarmee leuke prijzen verdienen. Nico, dame van plezier in dit geval. De prijzendame. Zou jij eens eventjes willen vertellen wat er allemaal in de pot zit?
2: Nou, weet ik toevallig dat er een zonnebril in die pot zit.
0: Ja, ja, ja.
2: Er zit ook een Radio 10 pet zit erin.
0: Ja.
2: Een bammerammer broodtrommel.
0: Ja.
2: Mooi dingetje. En het allerbelangrijkste pièce de résistance. Dat is de DAB Plus radio.
0: Oelala.
2: Bam!
0: Nou, wil je die winnen? Dan moet je nu even de oefende vraag beantwoorden via de app van Radio 10. Dat is vrij makkelijk, hè? Even het antwoordje sturen, dan weet ik dat je zo meteen mee wil spelen. Dit weekend wordt de WK-finale gespeeld natuurlijk. Ja, gaat Spanje het nou lukken om Argentinië te verslaan? Zodat die Argentijnen zich voelen zoals wij ons voelden in 2010.
2: En 1978 en 74.
0: Zou zo mooi zijn, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan zijn we niet de enige.
2: Nee.
0: Maar ik ben bang. Ik vrees met grote vrees. Kijk, als ze, ik ben geen voetbalanalist, maar als Spanje het ook vol weet te houden in die 90 minuten om echt te blijven knallen en net zo goed te zijn als in de eerste minuten, dan maken ze een kans.
2: En zich niet laten intimideren ook.
0: Dat ook. Laat ze het versloffen. Ja, dan komen de Argentijnen weer. Je weet het. Die blijven gewoon gaan tot het gaatje. Dus, you win again. Voor wie geldt dit? Voor de Spanjaarden, voor de Argentijnen. You win again. Van wie is dat ook weer een hit? Staat in de top 4000. Welke gezellige jongens zongen dat ook alweer? You win again. Laat het weten.

0: George Michael, let's go outside. Ja, dat is prima. Als je de radio maar mee hebt natuurlijk, hè. Of de Radio 10 app.
1: Top 4000.
0: Want dan kun je lekker meespelen terwijl je luistert naar de...
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja, precies. Erik gaat ervoor op het grote glimmende podium van Radio 10, hè. Erik?
2: Dag Jeroen, goedemiddag dan.
0: Goedemiddag. Jij houdt van 80s en 90s muziek, dat vind je leuk?
2: Ja, dat is wel mijn genre, ja. Klopt.
0: En zoals zo vaak, dingen die je leuk vindt, weet je ook veel vanaf.
2: Dat heb je helemaal goed gezien, Jeroen.
0: Ja, daarom zit je ook in de evenementenbranche. Je bent druk bezig met de Vierdaagse.
2: Oh!
0: Yes.
2: Leuk. Tevens Zwarte Cross. Dus,
0: nou, dan heb je een goed sobertje zo.
2: Hè? Ja, we zijn hartstikke druk. Het is een mooie branche, maar je bent gewoon heel erg druk. Dat klopt.
0: Ja, maar het komt natuurlijk met pieken. Er zijn ook nog momenten bij dat je denkt, nou, het had wel drukker gemogen. Of valt het tot mee?
2: Ja, dat komt in november weer. November, december, januari, dan doen we een hoop onderhoud weer. Dan zijn we weer met onderhoud bezig.
0: Ja. Oké, maar dan hoef je niet zoveel te reizen.
2: Nou moet ik verdiend worden, Jeroen.
0: Ja, doe dat gewoon lekker. En ondertussen kun je misschien nog 4 prijzen verdienen. Het zijn niet medalletjes, maar geinige hebben dingen. Ik moet eerlijk zeggen, die Radio 10 bril en pet zijn echt fijne dingen.
3: Ja.
0: Ik heb wel eens zooi weggegeven op de radio dat ik dacht, ja, joh, dat wil je toch niet eens hebben? T-shirts en zo die echt niet lekker zaten. Zo'n soort wurgkoord had je dan om je nek. Maar nou is dat bij de postuur tegenwoordig alles zo.
3: Ja.
0: Maar die pet zit echt fantastisch.
3: Ik heb die van mij aan jou uitgeleend.
0: Ja,
3: ik
0: die zit nog steeds fantastisch.
3: Dankjewel nog.
2: En dat past ook nog.
0: Ja, dat past onder die dikke kop. Nico had hem lekker opgerekt voor me. Dus we kunnen het horen.
3: Dank je.
0: Zo'n pet kan van jou worden. De bril ook. De Radio 10, DAB Plus Radio en de Bamaramba Broodtrommel. Ook een leuk hebben, Dinky. Kan allemaal van jou zijn. Moet je alles goed beantwoorden. Eerst die oefenvraag. You win again. Van wie is dat?
2: Dat was van de Bee Gees.
0: Ja, dat is inderdaad van de Bee Gees. Het was een soort nawee eigenlijk. Hè. Ze hadden al een paar decennia hits gemaakt. En dit kwam nog eens een keertje erachteraan. Nou, dan gaan we nu voor het Echi. Ik wens je veel succes. Als je alles goed hebt, krijg je alles. Zo niet kijken naar wat je wel wist.
1: Vraag 1.
0: Natasha Hamilton is vandaag jarig. Ze is 44 geworden. Natasha, hey meid. Alsjeblieft, joh. Je kent haar als zangeres van dit nummer. Luister even mee. Ja, leuk hè, meid. Whole Again, een hit van een damesgroepje. Was dat A?
3: Oh,
0: ik wilde nog wat opties geven. A, Pussycuddles, B, Girls Aloud of C, Tommy Kitten. Maar u had hem al. Ja.
2: Ja,
0: je was ook niet in de luren te leggen. Want ik dacht, Natasha Hamilton, misschien dat je denkt... dat zal wel Pussycuddles zijn. Maar dat was Nicole Scherzinger en die ging wel met Lewis Hamilton. Ja.
3: Kijk!
0: Ja.
3: Jeetje.
0: Ja. Goed, de eerste prijs binnen.
1: Vraag 2.
0: Vanaf vandaag kun je genieten van de Tilburgse kermis. Ben je er een beetje van of zeg je nou, ik heb genoeg poppenkast in mijn eigen werk?
2: Daar hebben twee collega's mij afgelopen week bijna elke dag gezeten. Dus,
0: kijk. Nou, 240 attracties uit binnen en buitenland. Van draaimolens tot een reuzenrad en 8 banen. En ja, 8 banen vinden we ook in de top 4000. Welke zanger staat er in de lijst met het nummer Rollercoaster?
2: Ja, laten we dat Danny Vera uit
0: Middelburg
2: doen.
0: Ja, Danny! Helemaal goed. Nou, dan spelen we meteen door.
1: Vraag 3.
0: Je krijgt een intro te horen en ik ben benieuwd of jij weet hoe dit nummer heet. En je krijgt er een hintje bij. Het is een begenadigd muzikant, echt waar. Hij had ook Tubular Bells. Dat maakte die op zijn 18e. In zijn eentje. Ja. Een werk van bijna een uur. Wat echt gewoon alle muziekinstrumenten uit een heel orkest wel gebruikt heeft. En dat speelde hij allemaal zelf in. Superknap.
3: Doet hij goed. Maar
0: dit was een pophitje van hem. Hoe heette het?
2: De ABBA heeft dat volgens mij ook gedaan.
0: Het is Mike Oldfield, dat mag ik erbij zeggen. Maar hoe heet het nummer?
2: Mike Oldfield, dat was... Ja, ik kan me niet
0: opkomen. De kruntje van Atta. Luister nog één keer. Ja.
2: Jeroen, ik kom er echt niet op.
0: We kunnen het wel weggeven. Maar
3: we kunnen zeggen dat iedereen er ongeveer naartoe
0: rijdt. Dat is ook zo, ja, natuurlijk. Ja. Oh, vanaf morgen, dan gaat iedereen er naartoe.
3: Iedereen gaat erheen.
0: Ja, och, dan wordt het weer de periferiek.
3: Oh, zwarte zaterdag.
0: Het ligt op zijn lippen.
2: File is met Zwarte Zaterdag.
3: Nee.
2: Black.
0: Nee. Ja, we zitten er lekker in. To France. To France.
2: Ja, tuurlijk. Dat was ook een hitje. Was vroeger een hitje van Nova Space. Heeft dat ook nog gedaan.
3: Dan weet hij dat weer wel, hè?
0: Ja. Maar het, helaas. To France. Too bad in dit geval. Nicola, wat heb jij nog eens in gedachten als vraag 4?
3: Ja, we gaan eens eventjes door over die vakantie. Want vandaag heeft de laatste regio van ons land ook vakantie gekregen. Regio Midden. En die gaan dus ook allemaal met de auto, de caravan, de camper op reis. Moet je wel een beetje opletten, want het kan zomaar zijn dat die dingen niet helemaal in orde zijn. En dat is leuk, want je kan hem laten checken nu. Je kan bij Hazeldonk, bij de grensovergang, kan je hem bij de ANWB neerzetten. En die checken dan alles. Dat is echt super tof. Is die dan helemaal goed of is die dan niet goed? Ja, de banden, de verlichting, oliepeil, koelvloeistof, dat soort dingen worden gecontroleerd. En je krijgt tips hoe je je auto in de bloedhitte rijdend kan houden.
0: Dat, en denk aan de disseldrukken, mensen. Als denk je aan die kogeldruk. De kogeldruk is belangrijk, dat je niet alles achterin de caravan legt, want dan tilt die achterkant van je auto omhoog.
3: Dan gaat die slingeren of zo.
0: Ja, dat wordt een bende. Dus let erop, hè. De kogeldruk moet volgens mij 75 kilo zijn. Maar check het eventjes goed, hè.
3: De disseldruk.
0: Ja. Nou, dan gaan we nu maar eens een vraag stellen die nergens over gaat. Het gaat de reizigers ook voor de wind in de top 4000?
3: Jezus.
0: Wie staat er in de lijst met Ride Like the Wind?
3: Was het ook jouw vraag?
0: Ride Like the Wind is van.
2: Ik kan het zo opnoemen altijd.
0: Ja, nee, niet. Dat kun je dus niet.
2: nee. Ja, laten zoomen maar horen.
0: Ik kan het. In principe wordt het natuurlijk vanzelf weekend, als we zo doorgaan. Maar we gaan er afronden. Het was Christopher Cross.
2: Van Schelling.
0: Zeg, wij gaan eens afrekenen. En dan krijg je toch die twee dingen waar ik net over opgeschept heb.
2: Ja, jammer.
0: De Radio, Radio 10 Zonnebril en de Radio 10 Pet zijn voor jou.
2: Nou, dankjewel in ieder geval, Jeroen.
0: Ik ben nergens voor de schamen, Erik.
2: Nee, weet ik. Ik kwam er even niet op. Het kan het uiteindelijk wel geweten, maar dat is te druk, hè.
0: Zo is het ook, hè. Tuurlijk, het is altijd moeilijker als je het op de radio doet. Daarom ook een extra applaus voor jou.
2: Dankjewel, Jeroen.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan. Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Deze week in de bonus.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Ja, de tijd vliegt als het leuk is, dus begin nu alvast maar met het sturen wie er nog een dikke 10 verdient. Dan kunnen we dat zometeen even op een rijtje zetten hier, hè.

0: nu, want we hebben maar één platentijd. En dan moet het alweer klaarstaan hier.
1: Oei.
0: Ja, de tijd vliegt als leuk is, hè. Het is natuurlijk een hele gezellige middag. Het is de vrijdagmiddag. Dus heb je een lekkere dikke 10 om uit te delen aan iemand die het echt verdient? Echt, het kan iedereen zijn, hè, uit je omgeving. Maar ook iemand uit het nieuws. Maak geen bal uit. Wees dus positief. Zet het even lekker neer in een berichtje. De naam van de persoon, de reden waarom die een 10 verdient en hoe je zelf heet. That's it. Net voor je op vakantie gaat, kun je dat nog even doen, toch? Ah, kom op. Kan je wel. Je kan het ook inspreken trouwens, hè? Dan hoor ik je stem erbij. Dat vind ik net zo leuk. Dus ik ben helemaal snel klaar ook trouwens. Ja, om maar even in te spreken. Ja, die verdient een 10 en daar en daarom. En dan stuur je dat. En dan kan ik het uitzenden.
1: Het is zo simpel.
0: Zo simpel. Nou, Nico, doe het nog eens een keertje voor, jongen.
1: Ja, ik wil een dikke 10 geven aan Jorg Massen. Dat is een gedragsbioloog van de Universiteit Utrecht. En die heeft de vraag der vragen waar we al sinds mensenheugenis mee worstelen.
0: Wat was er eerder, de kip of het ei?
1: Bijna, het gaat wel over vogels. Hij heeft hem beantwoord. Vinden vogels het leuk om te vliegen? Dat heeft hij onderzocht.
0: Dat is een stomme vraag.
1: Ja, nou ja, hij zegt van vinden ze het überhaupt wel leuk om te vliegen?
0: Nou, kippen niet. En kwartels ook niet.
1: Nou, kakatoes, daar heeft hij zich op gericht. Oh. 17 stuks, die heeft hij getest in Avifauna. En tijdens vliegshows gingen de kooideuren open. Mochten ze zelf kiezen, vliegen of blijven. Bijna allemaal gingen ze vliegen. En na het vliegen waren ze allemaal duidelijk optimistischer. Ze zetten hun kuif op en ze zochten meer naar voedsel. Dat doen ze als ze vrolijk zijn. Dus vliegen, vogels vinden dat leuk. En we hebben er ook nog echt iets nuttigs van. Volgens onderzoekers moeten foyères daarom voldoende vliegruimte hebben.
0: Oh, nou, wat goed zeg. Hoe heet deze meneer?
1: Ja, Jorg Massen. Binnenkort een feestdag van hem, denk ik.
0: Ja, ja, Jorg. En als je nog verder wil onderzoeken, ik zou ook even checken of water nat is. Dat is misschien ook wel een idee. Kijk ook even of dat klopt, Ellen. Misschien wel goed. Ja. Nou, ga maar op het podium staan. Ik vind het prima. Als Nico het zegt, dan mag het. Kom maar. En dan, wie hebben we nog meer? Dat ligt helemaal aan jou. Als jij nu luistert en je hebt de app van Radio 10, tik een berichtje, stuur het nu.

0: hartstikke leuk. Dankjewel al bijvoorbeeld voor alle leuke berichten. Gaan we eens even kijken. Bob die zegt, gereedschappenwinkel Engering in Den Bosch krijgt mijn 10. Medewerkers zijn zeer klantvriendelijk en hulpvaardig.
1: Zo.
0: Olaf, een dikke 10 voor Emma die ondanks haar gebroken pols toch de soep voor vanavond heeft gemaakt. Dan Linda, een 10 voor Peter. Hij zet altijd net een stapje extra voor klanten en collega's. Dat verdient een compliment. En dan hebben wij mensen die de microfoon hebben gepakt, zoals Jorrit.
2: Jeroen, Skyler die verdient een dikke vette 10 voor mij, mijn collegaatje. Omdat ze zo lief was om de toiletpapier voor mij te vullen, zodat ze mij een beetje ontlast heeft.
0: Ontlast en toiletpapier, nou oké, succes mee. Erik?
3: Een dikke 10 voor mijn dochter Michelle. Die staat op het punt om te bevallen. Dikke kus, schatje. Veel succes. Doei.
0: Oeh, ja, dat speelt bij ons thuis ook, hè. Oh. Any moment now. Veel succes. Heel veel geluk alvast, hè. Dan hebben we Patrick nog.
4: Ik wil een dikke 10 geven aan Cynthia Mulder, die vorige week vrijdag geopereerd is en goed aan het herstellen is. En daarom een dikke 10 voor Cynthia.
0: Juist. En dan hebben we nog Nico hier.
5: Hey, hallo. Hoi. Ik wil graag Jolande van Loon uit Os een dikke 10 geven. Want die staat altijd voor me klaar als we met de voetdruk weggaan. Dus een dikke 10 voor Jolande. En dankjewel namens Nico de Markman.
0: Nou, bij deze jongens en veel succes op de markt natuurlijk met de foodtruck. Als je nog kunt, ga er maar bij staan, want er wordt gezongen. Ja, Rutger, kom maar in met die 10.
6: Jij krijgt van mij een
0: lekker. Ik vind het leuk. Vond het gezellige week zo weer met Jeroen Afternoon, met jou erbij zo. Dankjewel. En vergeet het niet, vandaag laatste kans op een gratis barbecue. Dus hoor je het alarm, dan stuur je BBQ. En vergeet ook niet te luisteren dit weekend aan de radio hier. We hebben dan de barbecue tot 250. Nou, lekker grillen met de lekkerste hits. Veel plezier.
7: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: Odeon Premium Barbecues.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Weet je wat, ik ga je alvast de komende uren lekker in de stemming brengen voor het weekend. Zo dadelijk doen we dat met U2 en Pride in the Name of Love na het nieuws. Dat krijg je van Nicola Ruis.
4: Goedemiddag. Het is vandaag 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne. En de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol is dat. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in die opvang. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn juist vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legde een dwangsom op en die is opgelopen naar maar liefst 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. En burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet meer omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcouch zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het redt u het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Vanmiddag vooral in het noorden en oosten een buitje. Het is 21 graden aan de kust, tot maar liefst 27 in Limburg.
3: En dat zeggen ze.
4: Zeggen ze.
3: Ja, zeker bij zeggen. Zeggen ze. 45 files, daar zit denk ik ook een Porsche vakantieverkeer bij. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 35 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Kelpen-Oler, 43 minuten. En de A50 Os-Arnhem. Voor de Takitesbrug ben je 1 uur en 11 minuten langer onderweg.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
11: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
12: De zomer van 10.
13: Edwin Diergaarden.

was het een einde. En voor ABBA het begin. Waterloo. Dan gaan we met het uur van Lang Leven richting het einde van de werkweek. Het uur van Lang Leven. De grootste hits aller tijden natuurlijk bij Radio 10. En wie weet zit er nog een gloeiend nieuwe barbecue in de komende uren. Het is nog steeds barbecue 10-daagse bij Radio 10. En morgen en overmorgen hoor je de barbecue top 250. En als zondagavond om 9 uur de nummer 1 is gedraaid, kun je de finale van het WK voetbal bekijken. En de vraag is, gaat de WK naar Spanje of wordt het Argentinië?

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Vanaf morgen alleen bij Radio 10.
1: Yummy! Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
1: Geeft ruimte.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Wat komt er zo uit de top 4000 platenbak voor de flashback? Het gaat je niet teleurstellen, dat weet ik zeker. Direct.

je een tip mag geven. Luister dan zo eens goed naar de backing vocals van deze top 4000 flashback. En backing vocals, dat is een mooi woord voor achtergrondkoren. In het koor, daar zit stiekem de stem van Michael Jackson tussen. 2 jaar voordat hij met zijn award-winning album Thriller de wereld zou veroveren, stond hij gewoon achtergrondkoortjes te zingen voor deze disco-hit uit 1980. En dat is ook niet zo heel vreemd als je weet dat Quincy Jones er de producer van is. En ja,

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja.
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Met zo'n grote hit van Maroon 5 en Aretha Franklin. En wie weet zit er nog wel een gloeiend nieuwe barbecue in. Laat nieuws met Martijn Nijhuis.
28: Een oude rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden, is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze ook. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met een katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis, maar heeft er geen spijt van, zegt hij bij de NOS.
0: Als je altijd maar in die comfortzone blijft, dan kun je natuurlijk zelf ook nooit uitbreiden. Dus je wil wel altijd een beetje de grenzen opzoeken. Niet er overheen gaan, maar wel gewoon een beetje opzoeken.
28: Ja, de stuntman heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden, bij de stad Zaragoza. Daar is nu een gebied afgebrand dat zo groot is als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. En Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Ja, het radioteam weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht wordt het zo'n 16 graden. Eerst nog opklaringen. Morgenochtend kans op motregen. In de middag af en toe zon. En het wordt koeler, 24 graden. En zondag en maandag nog een graadje frisser.
27: Dankjewel, Martijn. Sorry dat ik er door je heen zat.
28: Ah, dat gebeurt wel vaker.
27: Ja, dat dacht ik wel, ja. De files dan. 48 zijn het er. En de drie langste vind je op de A2 Maarsen richting Den Bosch voor Everdingen. 31 minuten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor de Lingebrug. 40 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Na een ongeluk 36 minuten extra reistijd.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
4: Komend weekend de Barbecue Top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Edwin Diergaarden.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: hij anders doet.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Alle verf, super voordelig.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Je bent slager, maar bak liever brood. Dat is zo'n beetje de strekking van de doorbraak van vanmiddag. En je hoort het naar Crescent.

Doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In Los Angeles werkt een jonge vrouw zich uit de naad. Overdag choreografeert ze videoclips en 's avonds staat ze in de dansstudio. Ze bedenkt danspasjes voor beroemde artiesten en lijkt daarmee haar droom gevonden te hebben. Maar diep van binnen wil ze zelf op het podium staan. Iedereen vindt haar een geweldige choreograaf, maar geen zangeres. Toch geeft ze niet op. Ze krijgt het voor elkaar een album op te nemen, maar haar debuutsingle daarvan dreigt geruisloos te verdwijnen. Een radiostation in Arizona draait een ander nummer van de plaat. En daardoor staan de telefoons rood gloeiend. Luisteraars willen weten wie die zangeres is. Nu moet de platenmaatschappij snel in actie komen. En de opvolgende single schiet vervolgens naar nummer 1 in Amerika. Haar album verkoopt miljoenen exemplaren en Paula Abdul, de choreograaf die jarenlang achter de sterren stond, staat nu zelf vol in de schijnwerpers.

0: Radio 4, je hoeft niet naar huis vannacht. Ik denk dat je er heel anders over denkt, want het is bijna weekend. Je gaat zo meteen naar huis en dat doe je onder begeleiding van niemand minder dan Lex Gaarthuis.
1: Petje Diergaarde, goedemiddag. Jij hoeft ook niet naar huis, hè, want de bitterballen zijn in aantocht.
0: Komen die?
1: Ik ga ervan uit.
0: Oh, dan.
1: Ik heb gezegd, ik wil best Gijs op 10 vervangen.
0: Ja.
1: Dan zijn er wel bitterballen, minimaal vrijdagmiddag.
0: Ik hoop dat het geregeld is.
1: Ik ben een keiharde onderhandelaar.
0: Zo ken ik je weer.
1: Als je wil blijven hangen, ben je van harte welkom. Voor de meeste middag, de meeste muziek in de middagshow, Gijs op 10. Met onder andere, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, de saga, mogen we het inmiddels wel noemen, in de Beekse Bergen. Met
0: die aap.
1: Het ontsnapte aapje,
0: ja,
1: wat maar
0: aapje,
1: niet te vangen is.
0: Lieve.
1: Het is heel lief, maar het is voor de verzorgers een regelrechte ramp. Ze hebben nu iets nieuws verzonnen om de aap te vangen. Wat dat is, hoor je straks exclusief in Gijs op 10. En we schakelen voor de laatste keer met Figo Waas, onze WK-analist. Want dit weekend, de troostfinale. Wat vindt hij daar? Ik vind dat iets triestigs hebben. De troostfinale.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja,
1: en de grote finale tussen Argentinië en Spanje. Gaat Trump bijvoorbeeld de wereldbeker overhandigen als Spanje wint? Want Spanje en Trump de laatste tijd...
0: Ligt niet lekker.
1: Ligt niet lekker. Nee. Nou, dat en meer in Gijs op 10 vanmiddag.
0: We horen naar uit. Richting het weekend met Radio 10. Barbecue tot 250 de komende 2 dagen. Ook lekker tijdens de barbecue. Eerst nog even Gijs op 10. Veel plezier.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Deze week in de bonus...

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
12: Kippie.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bijzonder goedemiddag, het is 4 uur, de bijna weekend editie van Gijs op 10 is aanstaande. Gezelligheid. Eerst het nieuws van 4 uur, dat krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag Lex. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt. En in de omgeving komt een vervoersverbod. De oppakplicht is juist weer opgeheven en dat blijft ook zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf Eterniet zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen. Daardoor vielen er zeker 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. Het is definitief, militairen in ons land gaan meer verdienen. Het kabinet en de bonden hebben een akkoord getekend. De lonen bij Defensie gaan na de zomer met ruim 6% omhoog. En over 1,5 jaar komt er weer wat bij. Volgens de staatssecretaris is ons leger met deze deal klaar voor de toekomst. En er komt een nieuwe Tesla op de markt. Die kost maar €220. Ja, voor dat geld zit er geen motor in trouwens. Het is namelijk een loopfiets voor kleuters. Hij heeft een frame van magnesium en aan beide kanten in koeienletters de naam Tesla erop. Voorop ook het logo. Ik dacht, nou ja, koop alleen mensen die veel geld hebben en weinig smaak. Maar daar zijn er heel veel van, want de loopfiets van Tesla is inmiddels al helemaal uitverkocht.
18: Ach nee, toch, echt waar?
17: Je hebt hem gezien, het ziet best wel nifty uit, toch?
18: Ja, maar ik wil mijn kinderen wel een goede start geven. Goed, ja, smaak, hè?
17: Nee, snap ik, ja, snap ik. Radio 10 weer vanavond, eerst opklaringen. Vannacht bewolkt, graadje 15. Morgenochtend ook nog bewolkt, maar daarna soms wat zon. Wel koeler dan de afgelopen dagen, hoor. Maximaal 19 tot 23 graden.
18: Oké, Martijn, dankjewel. Ja, de zomervakantie breekt uit in heel het land. Want ook regio Midden gaat vanaf nu zo'n beetje met zomervakantie. Is dat al te merken op de weg? Vragen wij aan onze verkeersexpert Robin van de regie. Die weet precies waar het vast staat. Voel je de druk? Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lex. Nou, je hebt helemaal gelijk. Vooral dat en de werkzaamheden natuurlijk zorgen voor een nu al drukke spits. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder ook een half uur vertraging.
18: Je weekend staat op het punt van beginnen met Gijs op 10 met zomerhits. Misschien wel jouw kans op een nieuwe barbecue en cabaret van Peter Pannenkoek.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Onbewolkt, 32 graden, geen zuchtje wind. Het is inmiddels niet meer het weerbericht van Nederland, maar wel van Havana.
1: Ja, daar wel.
0: Kemenke Bell, hoorde je. Met Young Thug. Ik vind altijd zo'n artiestennaam, als je die snel genoeg uitspreekt, lijkt het net of je weet hoe je het uitspreekt. Kemenke Bell. Hey, Martijn Nijhuis. Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Het is 9 minuten over 4. Het is de vrijdag, bijna weekend. Wat zeg ik, bijna zomervakantie editie van Gijs op 10. Dat is altijd de extra leuke, extra gezellige editie. En dan zeg ik bijna zomervakantie. Maar het is inmiddels voor, nou, zo goed op 50 minuten na officieel. Zo goed als voor heel Nederland zomervakantie. Gefeliciteerd allemaal. Je weet het nu zeker als je op de weg zit. Want het is super druk. Of zoals mijn kinderen zouden zeggen, tantoe druk op de weg. We houden je op de hoogte en we vergezellen je in de file of al gewoon richting je vakantieadres. Kan natuurlijk ook, hè? Gezellig dat je erbij bent. De meeste muziek in de middagshow met Martijn Nijhuis aan mijn zijde dus.
1: Ja, goedemiddag, Lex.
0: En de volledige middagcrew.
2: Hallo!
0: Op het punt om naar de Zwarte Cross te vertrekken. Je ziet het een beetje aan. Ze hebben voorgeslapen. Ze zijn hartstikke wakker. Toch, jongens?
3: Nou, ik weet niet of het voorslapen is of toch even dat halfje.
0: Ja? Als je het maar leuk hebt, hè? Doe voorzichtig, hè? Tantoedruk op de weg. We houden je op de hoogte en we vergezellen je in de file of al gewoon richting je vakantieadres. Kan natuurlijk ook, hè? Gezellig dat je erbij bent. De meeste muziek in de middagshow met Martijn Nijhuis aan mijn zijde dus.
1: Ja, goedemiddag, Lex.
0: En de volledige middagcrew.
2: Hallo!
0: Op het punt om naar de Zwarte Cross te vertrekken. Je ziet het een beetje aan. Ze hebben voorgeslapen. Ze zijn hartstikke wakker.

0: woorden invullen, dat is een dagelijkse ergernis. Je hebt ze overal voor nodig. En voor de veiligheid moeten ze eigenlijk ook weer overal anders zijn. Dus wat moesten we doen van de mensen die er verstand van hadden? Alle wachtwoorden opslaan in één grote digitale wachtwoordenkluis. Weet je nog, het is al jaren verteld, hè? Maar als je zo'n kluis gebruikt, dan zou ik even goed opletten. De Europese ogende wachtwoordsoftware Passwork komt blijkbaar uit Rusland. Volgens een cybersecurity expert maakt die software contact met een centrale server, waardoor alle gegevens voor de Russen in te zien zijn, bekeken kunnen worden. Ja, het is niet anders. Ja, ik hoor je denken, wat moeten we dan? Alle wachtwoorden zelf onthouden.
1: Ik kreeg laatst een mail van mijn eigen e-mailadres. We hebben je e-mail gehackt. We hebben je wachtwoord. En ergens dacht ik, ik schrok ook een beetje, maar ik dacht ook, nou fijn dat iemand hem heeft. Ja. Want ik heb al zo lang niet meer ingelogd, ik weet hem niet meer. Hoe ga je anders ooit je e-mail nog inkomen, toch?
2: Ja, of dat je een stoplicht. Dat je moet zeggen, op welke klaartje staat er een stoplicht.
1: Ja.
2: Dat is ook dat je denkt, ja, dit zijn instinkers. Want ik zie vaak op veel meer plaatjes een stoplicht dan dat er stoplichten zijn.
3: En wat doe je dan?
2: Ik zit soms een uur die quiz te spelen.
4: De meeste muziek

0: refrein schaamteloos heeft geleend, laat het zo zeggen, van Bob Marley's No Woman, No Cry. Veranderde de tekst, gooide tempo omhoog. Voilà, nieuwe wereldhit was geboren. Luistert u het na thuis of leest u het na op teletext? Het klopt. So Lonely hoorde je van de Police in Gijs op 10 met Gijs op vakantie. Ik ben Lex en Martijn Nijhuis aan mijn zijde voor zometeen het nieuws. Maar Martijn, wat zit daarin?
1: Nou, Willem Holleder gaat naar een andere gevangenis. En dat is geen vakantietripje. Stel je voor, je zit urenlang klem in de opvangtank van een mobiel toilet.
0: Wat?
1: Dat overkwam een man in Amerika. Details hoor je natuurlijk zometeen.
0: Ja, net als dit.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Oh-oh. Vanaf morgen alleen bij Radio 10.
1: Yummy! Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
1: Is dat echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al!
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With OG's.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig. Vanavond wat opklaringen. Vannacht bewolkt 15 graden. Morgenmiddag minder wolken en wat zon. Temperatuur keldert 19 tot 23 graden. Dan situatie op de weg. De zomervakanties zijn nu overal losgebarsten. Maar wat merken we ervan? Robin van de regie, wie weet het. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, dat merk je eigenlijk vooral richting de grens natuurlijk. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht. 20 minuten file tussen Nederweert en Maasbracht. Op de A27 een half uur tussen Almerehout en Huizen. En op de A50 Os-Arnhem. Daar heb je tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto.
1: Zometeen muziek van de Spinners en Nelly Furtado. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Dat krijg je natuurlijk van onze Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Lex. Willem Holleder verhuist naar een andere gevangenis. Hij zit voor een serie moorden al jaren vast in de EBI in Vught. Hij mag nu worden overgeplaatst naar een andere, minder strenge gevangenis. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Anders zouden ze hun concurrentiepositie kwijtraken in de wereld. Milieuorganisaties vinden het onbegrijpelijk en wijzen erop dat de aarde steeds sneller opwarmt. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland worden kippen, eenden en andere watervogels afgemaakt. Het zijn er zo'n 150. Er is daar vogelgriep uitgebroken. In de omgeving komt een vervoersverbod. En in de Amerikaanse stad Kansas City is een man vast komen te zitten in de opvangtank van een mobiel toilet.
1: Maar hoe dan?
3: Ja, dat is een vraag. Nou, het kan nog gekker. Hij werd pas na 8 uur ontdekt. Hij zat dus helemaal vast. In eerste instantie zagen brandweerlieden niemand. Ze hoorden wel iemand gillen.
1: Ja.
3: Toen sprong de klep van de wc ineens open. Stak die man zijn hoofd uit het toilet. Kletsnat en onder de poep. Het duurde echt een eeuwigheid voordat hij eruit was. Ondanks aanwijzingen die werden geschreeuwd.
4: No, lean forward. Put your head through the hole.
5: Put that arm up.
3: Lukt me niet, krijg mijn arm niet omhoog, schreeuwde die terug. Nou, de brandweer die stond daar echt, die ging bijna over zijn nek. Moest hem uiteindelijk ook loszagen.
1: Ah, helemaal joh.
3: Ja, ze moesten dus echt even stoppen omdat ze allemaal over hun nek gingen. Uiteindelijk werd hij eruit gesleurd. Maar nou komt het. Hij zegt zelf, ik wilde een drinkflesje pakken en toen gleed ik uit.
1: Ja, ja.
3: En
1: ja,
3: toen is hij over de hele breedte van die tank, daar is hij dus kopje onder gegaan. Dit is gewoon een heel spannend verhaal. En het is zo gênant dat hij het gewoon niet wil vertellen. Dat is het gewoon.
1: Dat moet. Dat doet mij denken aan mijn vrouw. Toen nog mijn vriendinnetje. Die werkte ooit op de eerste hulp.
3: Oh.
6: Ja. Nou,
1: daar krijg je ze, hè. Op vooral zaterdagavond.
6: Ik ben er toevallig. Het lag er ineens. En ineens zat het erin.
1: En ik ben erop gevallen.
6: Ja.
1: En dan gaat het van aubergines naar een biljartkeus.
6: Nee.
1: Naar biljartballen. Leukste ooit, kennen we de piekenpijp nog?
7: Oh nee!
3: Zo'n koperen pijp. Waar
1: dat was een langwerpige, hele lange spaarpot waar je pieken guldens in kon sparen. En die past er helemaal in, dames en heren. Neemt u dat mee in het weekend in. Hey. Ja.

0: Nelly Furtado en Powerless. Daarvoor hadden wij het in het nieuws met Martijn. Daar hadden we het niet over, maar daar kwamen we op. Ja, om dat nu weer helemaal te reconstrueren gaat te ver. Maar we kwamen op het fenomeen de piekenpijp.
1: Ja.
0: En wat er allemaal mee kan. En je kunt daar namelijk, je kon guldens in sparen. En Martijn is even op onderzoek uitgegaan.
1: Als je nu een piekenpijp koopt, zoals ik die had, dan betaal je minstens 25 euro.
0: Ja, dus betaal je meer dan dat erin kan.
1: Inderdaad.
0: Dat is het.
1: Ongelooflijk.
0: Heel veel luistervrienden en vriendinnen die appen dat ze er vroeger ook een hadden. Het was een, veel herkenning. Of zo zeggen, niet voor per se de user case die wij bespraken, maar wel voor het voorwerp aan zich. De piekenpijp toch weer even uit de vergetelheid gehaald. Ook dat is deze fijne middagshow. Absoluut. Iets heel anders. Ook leuk. Safari Park Beekse Bergen. Dat is bijzonder, want daar kun je op safari tussen allerlei dieren. Maar het gebeurt niet vaak dat de dieren zelf op safari gaan.
2: Beestachtig. Beestachtig dierennieuws.
0: Ja, het is inmiddels een saga, een soap aan het worden. Want een maand geleden ontsnapte een kleine kuifmangabee, dat is een aap, uit het safaripark. Zijn drones, warmtecamera's, vangkooien en een verdovingsgeweer ingezet. Maar de harige Houdini laat zich door niemand of niets vangen. Ik heb daarom Martin van Hees even gebeld. Want hij is de hoofddierenverzorger bij de Beekse Bergen. Martin, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Is de aapje nou zo slim of zijn wij nou zo dom?
3: Het aapje is in ieder geval slim.
0: Ja.
3: En ik wil mezelf niet als dom betitelen.
0: Snap ik. Wat is dit voor soort aap, Martin?
3: Het is een kuifmangabee en die leeft in de oerwouden en leeft van blad en insecten en fruit. Dus het is een heel klein, schattig aapje.
0: En een schuw, neem ik aan.
3: Nou, het is niet eens een schuw, want Hij wordt regelmatig gezien. Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. En dan krijgen we regelmatig meldingen dat hij daar zit. Daar gaan we daarheen en hij is voor vreemde mensen is die niet echt schuw, maar voor verzorgers of mensen in werkkleding van ons is die wat banger.
0: Ja, hoe komt dat?
3: Ja, hij wil natuurlijk een beetje uit onze buurt blijven. Hij weet natuurlijk wel dat hij van ons wat eten kan krijgen en zo, dus dat vindt hij allemaal wel leuk. Maar hij vindt het toch ook wel erg leuk om daar in het bos te zitten.
0: Ja, nou, dat blijkt. Martin, lig je hier nou wakker van?
3: Om heel eerlijk te zijn, ik lig zelden wakker.
0: Ja,
3: maar van dit lig ik wel een beetje wakker. Want het is natuurlijk, het dier zit nu in een gebied. Wij weten gelukkig waar die zit, omdat we regelmatig meldingen krijgen. En het gebied is 100 hectare groot. En ja, 100 hectare is best groot als je naar de bos kijkt en je denkt van ja, hoe krijg ik dat dier nou zo gek dat hij in een vangkooi gaat. Maar ja. We komen elke dag een stapje verder.
0: Ja, want jullie hebben al drones ingezet, hoorde ik. Warmtecamera's, vangkooien.
3: We hebben warmtedrones ingezet om te kijken van waar die zit. Maar het weer is iets te warm. Dus het bladerdek is ook ongeveer zo'n graad of 35, 37. Dus je ziet de verschillen niet goed genoeg. We hebben camera's verhangen in het gebied waar we weten waar die zit. Zodat we kunnen zien dadelijk van waar zit, houdt hij zich het meeste op. En daar kunnen we dan ook de vangkooien in de buurt zetten. We hebben nu 2 vangkooien staan. Vandaag wordt er nog een derde geplaatst. En daar zitten camera's en alles in. En ook als hij daarin zit, dan krijgen we meteen een appje. En dan kunnen we op beeld kijken van, hey, zit hij erin? Tot nu toe heeft hij dat nog niet gedaan, maar we zijn wel hoopvol.
0: Het is ook alweer een spannende operatie, Martin, als ik het zo hoor.
3: Of? Ja, het is een spannende
0: operatie. Je hebt het liever niet, maar
3: Het is liever niet. En als we hem straks weer veilig bij zijn soortgenootjes hebben, dan zijn we allemaal heel blij en dan kijken we er toch wel voldaan op terug. Maar op dit moment is het voldane gevoel nog niet aanwezig.
0: Martin, we wensen jou heel veel succes met je collega's om hem toch te pakken te krijgen. Als er nou mensen zijn die hem tegenkomen, wat moeten ze vooral wel doen en vooral niet doen?
3: Vooral niet proberen te vangen, want dat gaat niet. Daar is dat dier veel te snel voor. Ze mogen hem best even aankijken. En het beste is mij bellen. En dat is het nummer van Beekse Bergen. Dat kunnen ze bellen en hem in het oog houden. Want het heeft geen zin als wij naar melding toe gaan en het dier is alweer in het bos verdwenen. Dan moeten we weer in 100 hectare zoeken.
0: Juist.
3: En dat is een onmogelijke missie.
0: Belt u Beekse Bergen en vraagt u naar Martin van Hees, hoofddierenverzorger van de Beekse Bergen. Martin, dankjewel. Succes.
3: Graag gedaan. Tot ziens.

0: Kyrie, Mr. Mister. Gijs op 10, de vrijdageditie, de bijna weekendeditie, de bijna zomervakantieeditie. Kortom, het is een ultra feestelijke editie. En zometeen trappen wij het weekend en misschien wel jouw zomervakantie af met, daar heb ik zin in, want wat was ik vroeger verliefd op Nance. 24/7, Slave to the Music. Toen is William Rutte is ermee vandoor gegaan, de fotograaf.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, dat wist ik ook niet, totdat William dat ging vertellen laatst.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Ik kwam wel eens tegen, maar het is echt een hele knappe vrouw.
2: Serieus? Een hele mooie foto.
0: Ja.
3: Ik vond haar ook een heel leuk plaatje.
0: Ja, ja. Nou, precies dat. Dat leuke plaatje gaan we straks draaien. En nog een leuk plaatje, zometeen weer het nieuws. Martijn Nijhuis, wat zit erin?
1: In Den Haag is een drugslab ontdekt doordat er iets misging. En bij ASML stapt de komende jaren zeker weten niemand op. Alle medewerkers krijgen een absurd jaloersmakend cadeau.
0: Wat dat is, hoor je zometeen bij Martijn.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: bijzonder goedemiddag. Zometeen tijd om het weekend en de zomervakantie definitief af te trappen in Gijs op 10. Eerst krijg je het nieuws van 5 uur. Martijn Nijers, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders een concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. Klimaatwetenschappers zeggen dat we het juist sneller moeten verduurzamen, omdat de aarde ook sneller opwarmt. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. En daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Een organisatie van asbestslachtoffers is blij dat de strafzaak tegen een asbestfabrikant uit Twente gewoon doorgaat. Ze deden jaren geleden al aangifte tegen Eternit. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen. Daardoor vielen zeker 3 doden. De rechter bepaalde vandaag dat die zaak niet verjaard is. En een ongelooflijk verhaal over ASML, het bedrijf dat machines bouwt die computerchips kunnen maken. Het is nog steeds het enige bedrijf ter wereld dat zulke machines kan bouwen. Dus de winsten die gaan door het dak. En daarom krijgen alle 44.500 medewerkers volgend jaar een heel groot cadeau. Een aandelenpakket van ASML met een waarde van 20.000 euro.
3: Zo.
1: Nou, snelle rekensom, dat kost dan 900 miljoen euro in totaal. Maar ze krijgen het alleen als ze in elk geval 3 jaar lang blijven werken bij ASML.
3: Oh, slim.
1: Ja.
3: Wel de verkeerde baan gekozen, hè? 10.000 euro's krijgen zodat je niet vertrekt.
1: Ik vind het wel wat. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op. Ik heb laatst nog een gratis waterijsje gekregen. Dus moet ik niet wagen.
3: Dat is ook mooi, hè?
1: Toch?
3: Wie het klein niet likt, moet ik nog even over nadenken.
1: Oké. Okay.
3: Kijk maar. Bijna weekend.
1: Pijnlijk, het radioteam weer. Vanavond klaart het op. Vannacht raakt het bewolkt en daalt de temperatuur naar een graad of 15. De bewolking trekt morgen pas in de loop van de middag weg. Dan is er soms wat zon. En verder is het koeler. Maximaal 19 tot 23 graden.
3: Ah, ik doe het ervoor. Martijn, dankjewel.
1: Yes.
3: Ja. Dan naar de weg. Bijna een weekend, je hoort het al. En bijna zomervakantie. Dat betekent, of helemaal zomervakantie, voor gans het land. Zo'n beetje. En dus betekent dat drukte op de weg? Vraagteken, Robin van de regie.
2: Oh ja, zeker. Vooral richting de Duitse grenzen en de wegen naar het zuiden. Op de A2 richting Maastricht bijvoorbeeld. Een kwartier file tussen Nederweert en Maasbracht. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je 20 minuten stil tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht.
3: Yes. Weekend voor de deur. Sluit snel je computer af. We gaan hem zo binnenlaten.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
22: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
23: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
25: Komend weekend, de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
26: De zomer van 10.
27: Lex Gaarthuis.
26: De grootste hits aller tijden.
3: Ja hoor, het is zover.
26: Radio 10.
3: Oh, jongens, meisjes, mensen, kinderen. Hoor je dat? Het weekend staat voor de deur. Ja, staat de auto voor office al aan? Heb je de wegenkaart al opgehaald bij de ANWB? Is de auto al ingeladen? Want ook de zomervakantie is nu officieel begonnen.
28: Het is weekend.
3: Gefeliciteerd.

De 24-7 met Nens, waar ik zojuist mijn verliefdheid in die tijd op zo'n confession deed. En ook zei dat William Rutte, fotograaf, verkering met haar heeft gehad. Daar schrok Martijn Nijhuis dan weer van, want die was ook een beetje verliefd op Nens. Ja, we waren allemaal een beetje verliefd op Nens in die tijd natuurlijk. Ik krijg veel kritiek op mijn William Rutte imitatie. Dat vind ik jammer, want daar heb ik toch jaren aan gewerkt. Hele mooie foto, maar niemand herkent dit als William Rutte. Dus doen we daar verder niks mee.

0: voordat Gijs op vakantie ging, heeft hij mij nog even gebeld. Hij zegt, Lex, één ding heb ik voor je geregeld. Vrijdagmiddag, klokslag 4:15. Een vrachtlading bitterballen waar je bang voor wordt.
1: Ja.
0: Ik vraag dit voor een vriend. Nog niks, hè? Weet jij daar iets van, Martijn? Moeten we iemand bellen?
1: Ik werk hier nu 2 jaar. En ik weet dat als het na 4:30 niet is geweest...
0: Je dan... komt het niet meer, zeg jij. Nee. Goh, klap in je gezicht toch, hè? Maar gelukkig rollen er nog wel andere ballen. Ja. Ik zet hier wel overheen, jongens. Ik bel wel even iemand, geen probleem. Maar een maand geleden, weet je het nog, begonnen we met 32 landen, miljoenen bondscoaches en de hoop dat het dit keer ons wel zou lukken. Inmiddels is Oranje een illusie armer en worden dit weekend de laatste wedstrijden van dit WK gespeeld. En ja, dan bel je toch even.
2: Amerika.
0: We schakelen nog één keer met de man die ons de afgelopen weken met zijn scherpe blik, droge humor en liefde voor het spel dit WK heeft doorgeloodst. Want wat hadden we het nodig? Figo Waas, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ik zit lekker aan een schaaltje bitterballen.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, eet smakelijk, jongen. Het is je gegund. Hey, we krijgen zondag Spanje tegen Argentinië. Is dit nou de gedroomde finale voor dit WK?
3: Ja, het is een beetje Messi tegen het soepie.
0: Ja. Ja,
3: ik denk zelf dat Spanje wint. En ik vind het mooi bij elkaar. We begonnen inderdaad 11 juli. Meer dan een maand lang voetbal. Voor sommige mensen natuurlijk een drama. Maar voor mij een fantastische tijd. Weet je nog wat de eerste wedstrijd was, Lex?
0: Zuid-Afrika tegen Tsjechië?
3: Bijna goed. Mexico, Zuid-Afrika.
0: Dat zeg ik.
3: Weet je, uitslag nog?
0: Mexico, Zuid-Afrika was... Ja, ik heb er zoveel gezien ook.
3: 2-0.
0: Ik denk 2-0.
3: Drie rode kaarten.
0: Ja.
3: En er zijn dit WK zijn er 297 doelpunten gescoord. Ja.
0: Krankzinnig.
3: Maar het was zo lang WK dat ik tussendoor even gewoon op vakantie ben gegaan.
0: Ja, dan kom je terug, heb je niks gemist.
3: Spanje.
0: Ja,
3: ja. Ik wel naar Spanje, dat was de stemming op het best tot nu toe. En ik ga nu nog een weekje naar Engeland. En daar is het systeem niet zo best,
0: nee,
3: denk ik.
0: Nee, boah, die hebben echt de balen erin, hè. Hey, Figo, ja, je merkt aan alles dat dit WK in onder andere Amerika wordt gespeeld. Zo is er zondag natuurlijk die halftime show waar veel over te doen is. Met optredens van onder andere Madonna en Justin Bieber. En ja, dat past natuurlijk niet in een kwartiertje. Wat vind jij daarvan?
3: Nou, die gaat langer duren dan de wedstrijd, heb ik gehoord, die halftime show. Dus dat... Maar ja, het is typisch Amerika. Dus ik denk één keer, oké, weet je wel, laat ze het maar doen. Maar het was voor ons natuurlijk wel een beetje teleurstellend, hè, die hele WK.
0: Ja,
3: weer verloren met strafschoppen.
0: Ja,
3: Nederland tot nu toe, op eindronde, heb ik even teruggekeken, 9 strafschoppen-series genomen. En ze hebben 7 keer verloren.
0: Het is echt om te janken. En ik weet ze ook nog alle 7 keer bijna. Ik kan ze allemaal nog voor me halen. Het is een nationaal trauma en dat blijft het. Wat was jouw favoriete moment dit WK, Figo?
3: Nou, mijn favoriete moment is gewoon Messi eigenlijk. Totaal Messi steeds. Dat vind ik vind hem zo goed nog op die leeftijd. Op die leeftijd dan kon ik geen rondje van 200 meter meer lopen. Maar hij blijft gewoon...
0: Ja, hij doet het wel, heel langzaam dat wel. Maar dat is dan ook de kritiek. Hè? Hij loopt bijna niet meer. Maar ja, als je hem de bal geeft, doet hij er wel altijd wat leuks mee.
3: Ja, hij doet wel leuke dingen. Kijk, er zijn nog 2 wedstrijden te gaan. Eerst die wedstrijd om de 3e en 4e plaats. Dat is toch een beetje een wedstrijd die je niet wil spelen. Het is een beetje alsof je van je ouders de arm 4-daagse moet lopen.
0: Ja, dat is het, ja.
3: En natuurlijk die grote finale tussen Spanje en Argentinië. Ja, natuurlijk Messi tegen het soepie. Ik vond het wel leuk, moet ik zeggen.
0: Ja, we gaan zien of het... ik zie toch die Argentijnen ook nog wel weer lukken, hoor. Want het is tot nu toe de afgelopen ronde is elke keer van... Ja, nee, maar ja. Als ze op achterstand komen, winnen ze hem. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, oké.
0: Toch?
3: Laten we dat, ja, zeker. Laten we die voorspelling doen.
0: Figo, voor Oranje is het vooral vooruitkijken naar het EK over 2 jaar. Wie moet nou de bondscoach worden? Ben jij er al uit?
3: Ik heb zelf mijn papieren nog niet, dus ik kan
0: nog
3: zelf
0: niet. Nog niet, nee, nog niet.
3: Ik denk Arne Slot, toch wel.
0: En gaat dat gebeuren ook, denk jij?
3: Jawel, we gaan het gewoon afdwingen. We gaan het gewoon afdwingen.
0: Het moet toch bijna
3: dat
0: wel.
3: Dat gaat heel goed.
0: Ja.
3: En dan gaan we gewoon winnen, hè? Dat is altijd hoop.
0: Dat is wel lekker, met Arne win je weer eens wat. Ja. Nou, laten we het hopen in hemelsnaam, want wat zijn we toe aan een cuppie. En
3: we gaan een strafschoppenserie winnen gewoon, dat is lekker.
0: In de finale. Ja, dat lijkt me ook, man. Dat lijkt me zo lekker.
3: Dat gaan we doen.
0: Vigo, ik kan je natuurlijk niet hier het gesprek beëindigen zonder een voorspelling van jouw hand. Laten we de voorspelling van de finale dan maar meteen beetpakken. Ik hoorde je al een beetje een voorschot nemen. Wat gaat het worden zondag?
3: 2-1 voor Spanje.
0: Voor Spanje. Ja. Vullen we hierin.
3: Ja,
0: 2-1 voor Spanje.
3: Ja, ik neem nog een bit al hier en dan wens ik jou
0: prettige wedstrijd. Ja.

0: De Toto vulde hem net in met Viggo Waas. En nu hoorde je hem op de radio in Bandforum Africa. Het is bijna 5:30. En dus zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit daarin?
1: Ja, bij Mexico is net een zware aardbeving geweest. En de komkommertijd is nu echt begonnen. Wat zijn de absurdste niets aan hand berichten van vandaag? Hoor je zometeen.
0: Leuk, tot zometeen.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met

0: 8, ik ben bij Gijs op 10. Vanavond wat opklaringen, vannacht bewolkt, graad of 15. Morgenmiddag wat zon, daarna meer zon. En 19 tot 23 graden. Dan de vrijdagmiddag en zomervakantiespits. Want ook regio Midden heeft nu zomervakantie. Hoe pakt die uit? Robin van de regie weet het. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, inmiddels best wel goed hoor. Nog maar 34 files op dit moment. Wel nog op de A2 Eindhoven-Maastricht ben je 20 minuten langer onderweg tussen Nederweert en Maasbracht. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je een half uur stil tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. En op de A76 daar ben je 10 minuten langer onderweg door bergingswerkzaamheden tussen Nutcentrum en knooppunt Kerensheide. Mocht je toch vaststaan.
0: Geen nood, wij blijven bij je zometeen. In Gijs op 10 spelen we de top 4000 in 40 seconden. Het gaat de hele week al mis. Laten we gewoon maar zeggen zoals het is. Maar straks gaat het lukken. Ik voel het aan alles. Eerst het laatste nieuws. Dat krijg je van Martijn Nijhuis. In het nieuws van 5:30. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Lex. Voor de westkust van Mexico, vlakbij Guatemala, is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7.4. Gebouwen stonden te schudden tot in Guatemala en het werd ook gevoeld in El Salvador. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven. Er is kritiek op Europese plannen om de klimaatregels minder streng te maken. Brussel wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Milieuorganisaties zijn bang dat daardoor de klimaatdoelen niet worden gehaald. Sportclubs worstelen met droge velden, nu ze in veel gebieden minder water mogen gebruiken om die velden te onderhouden. Volgens BNR hebben golfverenigingen er het meeste last van.
0: Golfverenigingen?
2: Ja.
0: Je bent al zo zwaar, hè? Mensen,
2: ja, inderdaad. Moet je ook nog geld betalen. Van, ja. Nou ja, mag dus niet, maar ook geen water gebruiken. Nee. En de komkommertijd is nu echt begonnen, want er zijn nog maar weinig nieuwssites met keihard nieuws. Je hebt vast wel gezien. De meeste journalisten zijn blijkbaar op vakantie en ja, daarmee het nieuws dus ook. Dus tijd voor een nieuw rubriekje.
0: Leuk. Gezellig.
2: Ja, een gedragsbioloog heeft onderzocht of vogels het leuk vinden om te vliegen. Het antwoord is ja.
0: Prima.
2: Nou, verder een lang artikel over het watertekort. Ja. Wat kun je daar als consument nou aan doen?
0: Ja.
2: Ben je klaar voor?
0: Ik schrijf vast, mee.
2: Hè? Ja, ja. Minder water gebruiken, serieus.
0: Kom,
2: laatste dan, ja. Je verzint het niet. Twee nieuwssites met het artikel. Waar komt de term komkommertijd vandaan? Heel lange artikelen. De conclusie? Dat weten we niet.
0: Ja, het is. Nee, maar je pakt er ook heel veel van op, hoor.
2: Ja, toch?
0: Ondanks alles. Martijn, dank je wel, hoor. Kijk, ontzettend uit de maandag al. Dus.

zou het nou wel lukken vandaag? Na vier helaas mislukte pogingen deze week gaan we dat lastige spelletje, maar wel leuke spelletje spelen. Misschien wel met jou, top 4000 in 40 seconden spel. Het lijkt simpel, je herkent 10 nummers in 40 seconden tijd uit de top 4000 en je wint 100 euro thuisbezorgd goed. Kun je kwalificeren vandaag door de volgende vraag goed te beantwoorden? Mark Ronson, ga ik zo voor je draaien, heeft meerdere samenwerkingen met bekende artiesten gemaakt. Met welke Britse zangeres maakte hij het nummer Valerie? Is te doen, hè? Met welke Britse zangeres maakte Mark Ronson Valerie? App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. Misschien speel je over een paar minuten wel samen met mij top 4000 in 40 seconden.

0: Sound Funk.
1: Het is er tijd voor.
2: De top 4000 in 40 seconden.
1: 40 seconden, zuivere speeltijd op de klok. 100 euro thuisbezorgd, te goed in de pot te winnen. Door een... Oh, dat is leuk. Een stelletje vandaag. Ja. We gaan eens kijken of dit huwelijkse twisten oplevert. Tussen Juka en man Misha Klooswijk uit Zoetermeer. Juka, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hoe sterk is jullie relatie?
3: Al 32 jaar als een rots.
1: Dus die kan niet kapot eigenlijk?
3: Nee. Door weer en wind, door goed en slecht, ja.
1: Ja, dus ook als het in dit spelletje fout gaat, heeft dat geen enkel effect op de sfeer
3: bij
1: tussen jullie?
3: Nul.
1: Oké, hartstikke goed. We gaan voor die 100 euro thuisbezorgd, Juka. Maar je moet me eerst even vertellen met welke Britse zangeres Mark Ronson nou dat nummer Valerie maakte.
3: Dat is Amy Winehouse.
1: En dat is alvast goed. En je man was het daarmee eens, neem ik aan. Want jullie kwamen samen tot het antwoord.
3: Ja.
1: Even 40 seconden zuiver gespeeld uit op Juka. Samen met Misha. Kan Misha zich even laten horen? Dat ik even hoor wat... Misha?
3: Misha, wil je even laten horen?
1: Ja.
4: Ja hoor,
1: dat ben ik best. Dus, dan hoor ik het verschil. Dan denk ik, oh, dit is Juka, oh, dit is Misha. Ja, precies, ja.
3: Kun je mij nu goed verstaan?
1: Alsof je naast me zit, Juka. Het is fantastisch. Hou dit zo.
3: Mooi.
1: 40 seconden de tijd om 10 platen uit onze top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, passen. Heel hard roepen, ja. Pas. Dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En lukt het je binnen 40 seconden, dan heb je 100 euro thuisbezorgd te goed te pakken. Als het niet lukt, dan krijgen jullie troostijs, de Gijsblokjes.
3: Ja, vinden we ook hartstikke leuk.
1: Ja, maar we gaan voor de hoofdprijs.
3: Heel veel plezier van hebben.
1: Kom op, hè. We zetten 40 seconden op de klok. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja,
1: wel. Hier komt jullie eerste fragment. Roep artiest of titel. Daar komt.
3: Ja, Amy Winehouse.
1: Heel goed. Gezamenlijke effort al. Mooi. Volgende. It's a kind of
3: magic. Queen.
1: Kijk, zo wordt het gespeeld. Hartstikke goed, Juka. Queen, A Kind of Magic. Volgende.
3: Met dit Sagarius.
1: Nee, net niet. Pas anders, hè?
3: Pas.
1: Ja, pas. Ja. Titanium heet dat ding.
3: Ja.
1: Ja, zei je net, ja.
3: Ja.
1: David Guetta en Sia. Geef niet, was even een hiccupje. 25 seconden nog op de klok. Je hebt er al 2 goed. Dit is jullie volgende fragment.
3: Toto.
1: Heel goed, hold the line. We gaan lekker. Dit is de volgende.
3: Whitney Houston.
1: Je hebt die hele fan niet nodig, joh.
3: Nee.
1: Die is aan het auto rijden. Nou, is maar goed ook. Nee, hou dit vast. Whitney Houston, hoorde je, The Greatest Love of All. Inderdaad, dit is jullie volgende moment. Je hebt er al 4 goed.
3: Duran.
1: Nee.
4: Frankie Goes to Hollywood.
1: Kijk, en daar komt die vent dan om de hoek. Letterlijk, want hij is aan het rijden. Dit was Frankie Goes to Hollywood. Relax is het 5e goede antwoord. Nog 5 te gaan, 16 seconden. Je moet wel een beetje tempo maken.
3: Cambodja. Nee.
1: Pas dan, ja. Ik vind het wel leuk om te horen dat het net als bij mij thuis gaat. Als jullie twee. Ja, dat is voor mij ook een geruststelling. Man at Work was dit, Down Under.
3: Ja,
1: het wordt nou lastig. Nog 9 seconden. En jullie moeten er nog 5.
3: Oké. Okay.
1: We gaan het toch gewoon proberen.
3: Pas.
1: Golden Earring.
3: Golden Earring.
1: The Lady Smiles.
3: Waarom zeg je nou weer pas tegen mij?
1: Ja, ik vroeg nog, gaat dit geen echtelijke twist opleveren? Ik weet namelijk hoe dit soort dingen werken. Ik wil wel jullie huwelijk goed houden. Hè? Dus als jullie zeggen van nu, als we nu nog 1 keer fout doen, dan gaan we uit elkaar. Dan stoppen we het spel nu en dan stuur ik jullie gewoon de gijsblokjes op. We gaan door, hè?
3: Gaat je niet lukken.
1: Oké, okay, volgende fragment.
3: Nee.
1: Het zit er gewoon niet in deze week. Het staat niet in de sterren. Het is...
3: Ja, en... Elke dag als ik dan van mijn werk rijd, heb ik heel veel goed.
1: Ja, maar lieve schat...
3: Ja, precies.
1: Je weet hoe het werkt, maar ja, dan doe je het en dan is het toch lastiger.
3: Ja, joh.
1: Maar...
3: Het is totaal anders hoor, zo aan je telefoontje.
1: Juka. gewoon rustig ademhalen. Je man nog een keer lief aankijken vanavond. En zeggen, maar schat, we hebben wel de grijsblokjes. En dat is ook
3: we mooi. Hebben de grijsblokjes. En we gaan nu eten bij een vriendin.
1: Oh, wat heerlijk.
3: Dus we horen ook niet. Het komt helemaal goed.
1: Je had dat hele thuisbezorgd die groep niet nodig. Wat een heerlijke conclusie. Ik vond het wel retengezellig om jullie gesproken te hebben. Dankjewel voor het meedoen. En een heel fijn weekend.
3: Jullie ook. En hetzelfde. En bedankt voor jullie leuke uitzending altijd.

0: is van mij.
1: Alsof je Misha van het duo Yuka en Misha hoort praten. Ze is van mij. Ze speelden net met z'n tweeën de top 4000 in 40 seconden. Het heeft niet geholpen, maar wat was het gezellig. En wat waren ze lekker aan het fit op elkaar. Hè? Hoe kan je dat passen roepen? Hoe kan je dat nou doen?
2: Het is echt een liefde, hoor.
1: Ja, dit is echt, dan weet je zeker dat het liefde is. Het is bijna 6 uur. Je luistert naar Gijs op 10. Wat gezellig dat je er bent. Zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit daarin?
2: Nou, de speciale centra voor post-covid-patiënten blijven toch open. En twee Amerikaanse jonge mannen kijken naar elke wedstrijd van het WK voetbal tegen een riante betaling.
1: Hey, je hebt maandag weer.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Bijzonder goedenavond, 6 uur. Je start je vrijdagavond met ons, vinden we gezellig. Dit is Gijs op 10. Het nieuws van 6 uur, dat krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond Lex. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico... bij de stad Puerto Madero. Die had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in het buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade na die aardbeving. Wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een paar jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. En twee Amerikaanse voetbalfans verdienen een flinke smak geld met tv-kijken.
9: I'm getting paid $50,000 to watch all 104 matches of the World Cup.
20: Ja, $50,000 om alle wedstrijden van het WK voetbal te kijken. Zo'n $500 per wedstrijd is het ongeveer. Samen met een andere influencer zit hij in een glazen hok op Times Square in New York. Ja, mensen kijken dus naar hoe die twee vrienden reageren op de wedstrijd. Ja, is geen straf.
9: I'm getting paid to have like the summer of a lifetime where I sit here with my friend Kevin and watch all of these matches.
20: Ja, het is trouwens gewoon een reclame-stunt van een streamingsdienst.
19: Oh, briljant. Ik heb ze bijna allemaal gezien. Ik heb er niks voor gehad. Ja, slaaptekort.
20: Ja, ik kan het zeggen. En een trauma. Maar goed, het is weer zo.
19: Dat ook, ja.
20: Het radioteam weer. Vanavond opklaringen. Vannacht bewolkt. Een graadje 15. Ook morgenochtend bewolking. Daarna soms wat zon. Wel koeler. 19 tot 23 graden.
19: Ook wel even lekker.
20: Ja, toch?
19: Toch, ja. Nou, wisseling, Martijn, dankjewel. Dan eens kijken hoe de avondspits zich ontwikkelt met vakantieverkeer, wat wellicht al op gang komt voor de ja, hele fanatieke vakantievierders. Robin van de regie weet waar het vast staat. Robin, goedenavond.
14: Goedenavond. Nou, eigenlijk helemaal niet op zo heel veel plekken. Okay. Ja, wel op de A4 richting Den Haag. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Benelux en Delft. Omrijden kan het best via de A20 en A13. Op de A16 richting Rotterdam is de Drecht-tunnel gedeeltelijk dicht. Dat zorgt ervoor dat je een half uur langer onderweg bent. En op de A76 ben je 10 minuten langer onderweg tussen Nutcentrum en Geleen.
19: We zijn er al een tijdje mee bezig. De barbecue 10-daagse. Vandaag de laatste dag. Dit weekend de barbecue top 250. Dus je maakt nog kans op die spiksplinternieuwe barbecue met alles erop en eraan. Hou het barbecue-alarm goed in de gaten. Want hoor je dat, dan app je het woord barbecue via de Radio 10-app. En maak je kans.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders grijp je mis.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snel.

0: 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Lex Gaarthuis.

0: niet gehoord, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Nee, je weet, ik doe daar nooit zo geheimzinnig over. Dus, nou, geef het een plaatje of 2,5. Stel je voor, een docent die nooit klaagt over werkdruk, nooit staakt en ook nog eens iedere leerling op zijn duimpje kent. In Amerika is dat binnenkort gewoon de werkelijkheid, want op een middelbare school in New York begint Sally binnenkort. Ze heeft lang bruin haar, een siliconen huid, onthoudt al je huiswerk en, je voelt hem aankomen, ze is een robot. Ze helpt leerlingen met opdrachten, vertaalt teksten en onthoudt precies waar je gisteren bent gebleven. En volgens de makers gaat ze docenten niet vervangen, maar alleen ondersteunen. Dat mag ook wel, want Sally kost zo'n 50.000 euro. En een beetje ondersteuning kunnen ze natuurlijk ook wel gebruiken in het onderwijs. Hè?
1: Een leraar dat fulltime werkt, dames en heren, die moet 21 uur per week werken fulltime. En die heeft 4 maanden per jaar vakantie. En pas op, een uur in het onderwijs is geen uur, hè. Dat is 50 minuten, hè. Dus eigenlijk werken die maar 17 uur en half per week. In China doen ze dat op een dag. Ja, maar Filip, wij moeten thuis ook nog veel voorbereiden, hè. En wij kunnen ook nooit buiten het seizoen op vakantie. Ja, maar uw vakantie duurt wel heel het seizoen. Ik wil hier zeker niet zeggen dat alle leraars de luiste mensen zijn ter wereld. Zeker niet, nee. Turnleraars. Wat moet een turnleraar thuis nog doen van voorbereiding? Zijn een jogging strijken?

0: barbecue, Natasja?
1: Ja!
0: Jij was nog druk in gesprek volgens mij, of niet?
1: Ja, met mijn man.
0: Ja, wat hadden jullie te bespreken? Wat onderbreek ik?
1: Nou, dat allemaal op de barbecue gegooid gaat worden natuurlijk.
0: Hey, jullie zaten al van januari aan het manifesteren, zou Louis van Gaal zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: En wat had je er al op gemanifesteerd dan?
1: Nou, mijn man had het al over lekkere biefstukken natuurlijk. En ik al hamburgertjes. En wat dingetjes voor mijn dochter.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik kan jullie feliciteren, want jij wint hem. Die houtkool barbecue. En die prijs wordt je aangeboden door Napoleon Premium Barbecues. We doen er een radioteam barbecue schort bij. Bij wie gaat dat om? Bij je man of bij jezelf dan?
1: Nou, doe maar bij mijn man.
0: Je man mag het schort om, prima. Nee, maar mooie traditionele verdeling. Hartstikke goed. Natasja, onwijs gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke bedankt, joh.
0: En lekker barbecue. Van de eerste barbecue willen wij graag een fotootje, oké?
1: Ja, dat gaan we zeker doen.

0: Yesterday, you're the Foreigner. En daarvoor een hele blije Natasha en man met de barbecue.
1: Hoi, vergeet me niet.
0: Ja, zometeen kan ik jou blij maken met dat ene liedje dat al een lange tijd in jouw hoofd zit. Wat jij geweldig vindt, maar wat je gewoon nooit meer op de radio hoort. Jouw vergeet me nietje kan ik voor je draaien. De leukste, beste en mooiste die er binnenkomt draaien we ook echt zometeen op Radio 10. Dus stuur die van jou in via de Radio 10-app. Hoor je straks ook een nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin zo?
2: In Mexico en Guatemala wordt nu gewaarschuwd voor een tsunami na de aardbeving die er is geweest. En de verslaggever van Omroep Flevoland had duidelijk haar dag niet. Haar hele reportage liep in de soep. Toch gewoon uitgezonden. Hoor je zometeen.
3: Vanaf morgen steek jij hem aan.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Oh-oh. Vanaf morgen alleen bij Radio 10.
1: Yummy. Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Goedenavond, je bent bij Gijs op 10. Het weer ziet er aan zich goed uit, maar het wordt wel wat minder warm. Morgen 19 tot 23 graden aan wat bewolkte nacht. Dan naar de start van de avondspits op deze vrijdagavond. Robin van de regie weet waar het vast staat. Robin, goedenavond.
8: Goedenavond, eigenlijk bijna nergens meer, behalve op de A2 Eindhoven-Maastricht. Nog 10 minuten vertraging tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Op de A16 Breda-Rotterdam, daar heb je 20 minuten vertraging tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. De rechter tunnelbuis is dicht door schade aan die tunnel. En 10 minuten file heb je op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo-West en knooppunt Tichelia.
7: Wat is hem? Jouw vergeetmiddeltje. Kan hem zo voor je draaien? Dat ene liedje wat je al heel lang niet hebt gehoord op de radio en daar wil je verandering in brengen. Nou, zorg ervoor dat het gebeurt en app hem aan me door via de Radio 10 app. Krijg je nu het laatste nieuws. Nieuws van 6:30 op Radio 10. Gelezen door Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
9: Ja, goedenavond Lex. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om naar het binnenland te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving in zee. De golven kunnen een meter hoger zijn en veel verder het land opkomen dan normaal. In Voorburg heeft een man vanaf zijn balkon met pijl en boog geschoten naar de straat. Volgens regionale media is hij door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald en opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Na zijn snelste tijd bij de openingstraining heeft Max Verstappen bij de tweede Grand Prix training in België de derde tijd neergezet. Hij was een halve seconde langzamer dan de snelste coureur, Kimi Antonelli.
7: Ja, Lisanne van der Leijsjes is onze Formule 1-expert. Hij heeft een nieuwe vleugel achter op zijn auto, heb ik gehoord.
10: Ja, volgens mij ook een nieuwe motor.
7: De Maxima vleugel is eraf.
8: De Maxima vleugel?
7: Zo heette dat ding, toch? Oh nee, de Macarena vleugel. Sorry, de Macarena. Ja, ik wist dat het iets... Het was iets Zuid-Amerikaans en je kon erop dansen. Dat was het.
9: Ja, als jij over sport praat, alsof ik over vrouwen praat. Het is toch een beetje dat
7: Macarena.
9: Je denkt...
7: Macarena. Ja. Nou, voor sport ben ik wel, maar Formule 1 niet. Hey, okay. Dat is een blinde vlek voor mij. Gaat Max het wel doen? Dit?
10: Nee. Ja. Ik zou graag alle Nederlanders willen geruststellen, maar nee.
7: Nee, je zit er toch te luisteren die zeggen... wat vindt Lisanne van de lijstjes ervan? Nou. Helaas niet, dus niks. Nee. Ook nee. Jammer, dan moeten we ons oppeppertje weer halen bij Martijn Nijhuis. Martijn, heb je nog iets leuks voor ons?
9: Nou, breaking news hoor. Het is namelijk, hou je vast, Wereld Emoji Dag.
7: Is dat vandaag?
9: Ja, zijn die kleine icoontjes voor mensen die het niet kennen. Waarom precies vandaag? Nou, het is 17 juli en dat is nou de datum die op de kalender emoji staat, weet je wel? Die kalender.
7: Ja, ik noem het nog altijd smileys.
9: Oh ja, smiley. Ja,
7: daarin lijk ik wel op Gijs. Ja, precies.
9: Snap ik helemaal. Ja. En de verslaggever van Omroep Flevoland dacht, nou dat is mooi. Ik ga even de straat op om mensen te vragen wat hun laatst gebruikte emoji is.
7: Leuk, ja.
9: Dat wordt lachen. Nou, dat pakte even wat anders uit. Want ja, naar wie heeft deze man zijn laatste emoji gestuurd?
11: Zou wel naar mijn vrouw geweest zijn. Een lachpoppetje.
10: En waarom?
11: Dat ze af en toe wel grappig gaan zijn. Niet altijd, man.
9: Ja, sympathiek. Maar goed, dat leek goed te beginnen. Toen ging ze naar deze man.
12: De emoticon, die kleine smileys, kent u die ook?
13: Die geeltjes met die, ja.
9: Ja, oké, nou, dat ging goed.
12: Gebruikt u dat wel eens?
13: Nee.
9: Oké, kan gebeuren. Nou, volgende.
12: Wat is de laatste emoji die u gebruikt heeft?
13: Dat je mij lastig valt.
9: Oké, gaat lekker. Maar goed, ja. Het moet gezegd, ze hield vol.
12: Nee, de emoticon of WhatsApp, de poppetjes.
13: Oh nee, die ken je niet.
9: Dit 2 minuten lang. Niemand had van emoji gehoord in Flevoland en niemand gebruikte ze ook. Arme stagiair, echt heel
7: leuk. Ik denk ook dat ik wel weet welke emoji zij gevoeld heeft.
9: Ik denk dat wel, ja.
7: Journalistiek.

hebben wel de vrouw die naar verluidt de halftime show bij de WK-finale gaat verzorgen. Onder andere bereid gevonden om een stukje te zingen. Madonna, Express Yourself op 10.

0: Timberland, One Republic en Apologize bij Radio 10. Het is 7:10.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, we krijgen heel veel mooie appjes binnen, dankjewel daarvoor. Maar Roy stuurt een liedje in van een band waar ik ontzettend fan van ben, maar die ik nog nooit live heb gezien, terwijl ik al 3 keer kaarten voor had. Dat is knap, hè? Dat is knap. Ik had al 3 keer kaarten gekocht voor Keen. 1 keer bij de Westergasfabriek, 1 keer volgens mij in de Ziggo Dome en nog ergens. Maar corona en 2 keer noodweer hebben mij ervan weerhouden om Keen live te zien. Roy is er wel een paar keer bij geweest, stuurt hij. Kan helaas de telefoon niet opnemen, want buschauffeur en moet netjes de handen aan het stuur houden. Roy, alle begrip. Maar hij zegt, kan je een van de mooiste liedjes van Keen draaien die ik nooit meer op de radio hoor? Nothing in my way. Roy, met alle liefde.

0: is de zomer van 10 en Mambo number 5, Lou Bega. En Gijs op 10, om 8 voor 7. Dat zeg ik net tegen de mensen. En hij is hier, over zomers gesproken. Volgens mij heeft hij korte broek aan.
1: Jazeker.
0: Dennis Verheugd, dames en heren.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Hoe is het, Danny Boy?
1: Ja, hartstikke goed, jongen.
0: Lekker. Zometeen na 7 uur, wat heb je voor ons?
1: Het a cappella dilemma natuurlijk. We gaan het spel weer spelen. Waarbij in principe alle instrumenten weggelaten zijn. Je hoort alleen de vocalen.
0: Ja, is dat een verrot lastig spelletje, Dennis Verheugd? Mag ik dat even een keer tegen je zeggen?
1: Ja, dat is het ook. Ja, het klinkt herkenbaar, maar ja.
0: Heel lastig.
1: Je moet maar net op de artiest of op de titel ropen natuurlijk.
0: Dat en meer zometeen bij Dennis Verheugd. Heel veel plezier. Geniet van je vrijdagavond samen met hem. Wij zijn er met de middagshow Gijs op 10. Aankomende maandag weer. IJs en Wederdienende. 4 uur.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli.

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ja, de vrijdagavond is nog jong, het weekend ook. Dus dat gaat gevierd worden met artiesten die ook het weekendgevoel bij je opwekken. Waaronder Playa Hitty, The Summer Is Magic komt eraan. Ook de jongens van Five voor je dit uur. Maar eerst de serieuze zaken. Hè? Het nieuws van 7 uur met Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
4: Goedenavond Dennis. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten, hebben van de rechter in Limburg zware straf gekregen. De laatste beroving bij het stadion van Rode Jesse in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de gevangenis in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers of schade gemeld. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot hem even vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam in Voorburg heeft de man uit huis gehaald en meegenomen. Waarom hij met pijl schoot, is nog een raadsel. En de vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar worden afgeschoten, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel dat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het radioteam weer. Op de meeste plaatsen blijft het vanavond droog. Vannacht is het zo'n 16 graden. Morgenochtend is het bewolkt, wat motregen. In de middag ook af en toe zon. En het wordt frisser, rond de 24 graden. Zondag en maandag nog iets frisser.
3: Oké, maar meestal weet jij het weekend wel goed in te vullen met allerlei leuke dingen, toch?
4: Ja, het is zulke saaie weekends.
3: Dat geloof ik niet. Gek, ik zie het aan je gezicht van niet. Nou, ga ervan genieten, Martijn.
4: Ja, ga ik doen.
3: Dankjewel, dankjewel. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Daar een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 9. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Daar doe je dan weer 5 minuten langer over.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Komend weekend, de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: don't need another hero.
1: Het weekend van 10.
0: Tina Turner.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, als je die titel vertaalt, dan krijg je... Ja, we hebben geen nieuwe held nodig. Daar komt het min of meer op neer. Maar toch zijn er weer twee bijgekomen. Eentje in Engeland. Van toen een jongen door een gevaarlijke stroming in zee werd meegesleurd, twijfelde een legerveteraan geen seconde en sprong hij samen met anderen het water in om hem te redden. En gelukkig liep het goed af. Nou, bewijs maar weer, hè. Niet alle helden dragen een cape.
1: Het weekend van 10.
0: Tina Turner.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, als je die titel vertaalt, dan krijg je... Ja, we hebben geen nieuwe held nodig. Daar komt het min of meer op neer, maar toch zijn er weer twee bijgekomen. Eentje in Engeland. Van toen een jongen door een gevaarlijke stroming in zee werd meegesleurd, twijfelde een legerveteraan geen seconde en sprong hij samen met anderen.

rook om hem heen sloeg, dankzij een snelle reddingsactie via een ladder, kwam hij ongedeerd beneden. Kijk, dit zijn berichten waar je dag toch een stukje mooier van wordt, ja toch? We do need heroes. Goedenavond, het is 13 over 7. Na een lange en ook weer warme werkweek is het tijd om te relaxen. Misschien heb je al vakantie of heb je vooral nu vakantie. Dan is er maar één stand belangrijk, hè? Ja, de chillstand. Nou, waar je ook maar bevindt. Al is het op de camping of gewoon lekker bij je in de tuin. Op het balkon, in de auto, onderweg naar iets of iemand. Geniet van deze vrijdagavond met zo dadelijk jouw kansen op het Radio 10 zomerpakket als je meespeelt.

a cappella gedeelte voor je kiezen. Kan een dilemma voor je zijn, want ja, wie of wat hoor je? Nou, luister goed. Look at the day, you see things in a different way. Een stukje a cappella uit ja, een 70s hit, maar welke? Look at the day, you see things in a different way. Wie of wat ga jij noemen? Beide mag ook natuurlijk, hè. Maar als je alleen de artiest weet of de titel, is dat helemaal prima. Dus kom maar door. Meld je via de Radio 10-app. Een hit uit 1977, daar ben ik naar op zoek. Kom je in de uitzending, dan is dat Radio 10 zomerpakket van jou. Met een thermosbeker.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja? Is het echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.

0: precies een week geleden stonden ze met hun Keep On Moving Tour in de Ziggo Dome. De mannen van Five, en nu hoorden ze met Keep On Moving hier bij Radio 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik heb Kevin hangen. Kevin, goedenavond. Hoe bevalt je avond tot nu toe?
2: Nou, gaat hartstikke goed. Zitten lekker te barbecuen.
0: Met wie doe je dat eigenlijk?
2: Oh, ik zit even bij mijn ouders.
0: En wat schuif je zoal naar binnen?
2: Ja, nu eigenlijk net het eerste, een hamburgertje. We beginnen net.
0: Ja, we gaan lekker opstarten.
2: Vakantiemodus.
0: Heerlijk. Heb je ook vakantie, of niet?
2: Ja, vandaag de laatste dag gewerkt.
0: En wat zijn je vakantieplannen dan?
2: Morgen een dagje naar de Formule 1, bij Spa.
0: Doe je niet verkeerd?
2: En dan maandag gaan we voor 2 weken naar Normandië.
0: Jemig, doe maar chic de friemel, joh.
2: Ja, het is wel even lekker. Heel hard voor gewerkt.
0: Zeker. En zondag natuurlijk ook nog even de finale kijken, hè, WK.
2: Ook, ja, uiteraard.
0: Heb je een favoriet, Spanje of Argentinië?
2: Ja, dan ga ik toch voor Spanje.
0: We shall see. Look at the day. You'll see things in a different way. Kevin, een hit uit 1977, helemaal uitgekleed. Je hoorde alleen de vocalen.
2: Ja.
0: Was het een dilemma voor je?
2: Nee, dat ging eigenlijk wel best snel.
0: Van wie was deze a cappella?
2: Van Fleetwood Mac, Don't Stop.
0: Dat is hem, je hebt hem in de pocket.
2: Nou, helemaal tof.
0: Je krijgt het Radio 10 zomerpakket thuisgestuurd met daarin de zonnebril, de cap en de thermosbeker.
2: Nou, geweldig.
0: Heel veel plezier ermee. Geniet van je vakantie en geniet vooral ook van je zomer.
2: Hartstikke bedankt, komt helemaal goed.
1: Het a cappella dilemma.

80 muziek, want de ethische date zitten er weer aan te komen. Ja, een uur lang hits uit de jaren 80. Welke zou jij graag willen horen? Of aan welke ethische hit? Heb je een leuke of juist een mooie herinnering? Laat het weten via de app van 10. Typ of spreek wat in, druk op verzend. Nou ja, dan komt het hier binnen. Hè. Dan kan ik op zoek gaan naar jouw verzoekplaat. Leuk hoor. Deze kan inmiddels afgevinkt worden uit 1985. Save a Prayer.

Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Alle verf super voordelig.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Wat zou jij graag uit de jaren 80 willen horen? Misschien wel een zomerhit, hè? Dat kan prima op deze zomeravond. Dus laat het vooral weten voor de Edison Eet. Nu het nieuws.
14: In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt en die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Scoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het Radio 10 weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler.
13: René Posma, dankjewel. Dan nog twee grenscontroles. Gemeld door Flitsmeister A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 10 minuten. En 18 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: 4 minuten over 8 en ze gaan weer open, hoor. Ja, de deuren van de Edison Eater. Jij bent van harte welkom. Nou, hopelijk met een leuke bijdrage voor dit uur, hè. Want je weet het inmiddels, jij vraagt en ik draai. Ja, de playlist is op 1 liedje na compleet leeg. Ik heb zelf een 80's dance classic uitgekozen. Min of meer een dance classic. Maar goed, de rest van het uur bepaal jij wat er gedraaid gaat worden. En dat kan je doorgeven via de gratis Radio 10 app. Stuur een tekstberichtje of een audio-appje deze kant op. En geef even aan waar je je bevindt en waarom je juist die toffe 80's hit wil horen, hè, die je aanvraagt. Dus het is geen moedje, maar wel leuk om te weten. Nou, de Edison Eater voor vrijdag 17 juli gaat afgetrapt worden door... eens even kijken, wie is dit?
1: Een hele goede avond met Erik, de buschauffeur. Misschien een goede Take On Me van AHA. Hey, fijn weekend.

0: Kies er één.
1: Jeroen uit Dordrecht, die echter de volgende. Ja, we zitten met een aantal buren in de tuin voor een spontane barbecue. Iedereen heeft wat meegenomen en de muziek mag natuurlijk niet ontbreken. Vandaar dat Radio 10 aanstaat. We willen graag Lionel Richie horen met Running With The Night. Kijk, dat zijn de leukste avonden, hè, Jeroen. Ja, spontaan iets doen of organiseren.

0: de edelsitter doorgeven. Omdat je een gezellige avond met vrienden of kennissen hebt. Ja. Of gewoon totaal een andere reden.
1: Dat kan ook, hè. Dus
0: laat je horen via de F van 10. Die heeft Debbie ook gebruikt. Debbie, aan welke Edis track heb jij een leuke herinnering?
2: Mijn leukste en meest genante herinnering is Girl You Know Is True van Milli Vanilli. Ik had dan een jasje met schoudervullingen aan van mijn moeder. Een legging van mijn moeder. En dan stond ik in de keuken, stond ik dat dansje te oefenen. Mijn haren alle kanten op te zwaaien.
0: Geven. Omdat je een gezellige avond met vrienden of kennissen hebt. Ja. Of gewoon totaal een andere reden.
1: Dat kan ook, hè. Dus
0: laat je horen via de F van 10. Die heeft Debbie ook gebruikt. Debbie, aan welke Edis track heb jij een leuke herinnering?
2: Mijn leukste en meest genante herinnering is Girl You Know Is True van Milli Vanilli. Ik had dan een jasje met schouder.

0: 80.
1: Ethisch
0: en Eet.
1: Radio 10.
0: Ja, de toen 18-jarige prins Willem-Alexander behaalde zijn examen op het Atlantic College in Wales en kreeg daarmee toegang tot vrijwel alle universiteiten in de wereld. Nou, uit dat jaar, 1985, hoorde jij de Rhythm of the Night van de Bart. En die werd aangevraagd door Ron uit Leeuwarden. Ik ben vandaag 40 jaar getrouwd, vanavond lekker uit eten geweest met mijn vrouw. En nu nog even nagenieten met jullie uitzending. Onze plaat is The Rhythm of the Night van de Bart. Zou je die kunnen draaien? Nou, daar kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen, hè Ron? Hey, 40 jaar getrouwd, man. Hey, wat een mijlpaal. Althans, tegenwoordig is het een mijlpaal, hè. Dus gefeliciteerd, Ron. En geniet van jullie mooie jubileum vandaag. Ja, dan pak ik Karin er even bij. Want zij vraagt om Circle in the Sand van Belinda Carlisle. Komt er zo voor je aan, Karin? Want ook mijn naamgenoot heeft zich gemeld.
2: Hey Dennis, hier andere Dennis. Ik zit lekker op mijn dakterras. Lekker naar buiten, televisie kijken. En wat wil ik horen? Some Like It Hot van Power Station. Is toch heerlijk. Mooi voor deze dagen. Hey, groetjes, fijne avond.

0: bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, nee, ben al weg!
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: 80's at 8. Dennis Verheugd.
3: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
4: Hoi, hoi. Goedenavond. Wilco hier. Ja, ik hoorde net in het nieuwsbericht dat Scootjes Wielen gaan beginnen morgen. 80's at 8. Spetsing, winterzeilen, een ideetje voor op de radio. Lijkt me wel leuk. Nou, fijne uitzending en ik hoop hem te horen straks. Groetjes, Wilco.
2: Radio 10.

0: Aangevraagd door Mark en Ingrid.
1: Ethisch en eet.
0: Ja, want Mark die appte naar de studio. Mijn vriendin en ik hebben vandaag de sleutel gekregen van onze nieuwe woning. Er moet nog heel veel gebeuren, maar vanavond proosten wij erop. Zou jij die reggaeplaat van Boris Gardner willen draaien met I Want To Wake Up With You? Nou, bij deze gedaan. En veel geluk samen in jullie nieuwe woning. Succes ook met klussen de komende tijd. Ja, gaat de hoop tijd in zitten natuurlijk.
1: 80's Dance Classic.
0: Inmiddels bij de 20:15 in de 80's Race. Met een zangeres die eigenlijk als Broadway-ster doorbrak. Ze schitterde in de originele musical Dreamgirls en kreeg daarna een platencontract. Ja, en dat leverde haar in 1984 een enorme disco-hit op. In de top 40 kwam hij tot nummer 16. Maar in de clubs groeide in de evening uit tot een echte klassieker. Die DJ's nog altijd graag draaien. Hier is Cheryl.

0: Graag wil ik dat doen met Chris Rea en On The Beach. Oh, wat een heerlijke keuze, Linda. Hey, ja, toch even het gevoel dat je op het strand ligt, hè, in plaats van dat je op je balkon zit als je je ogen sluit. Hoewel dat natuurlijk ook lekker is, hè, op je balkon. Na een drukke werkweek. Begrijp het best, hoor. Geniet van je weekend in ieder geval. En zo dadelijk ook van de top 4000 classics na 9 uur. En vergeet morgen ook niet te luisteren naar de Barbecue Top 250, hè. De eerste sneuwige hit wordt vanaf 12 uur de eter ingeslingerd. Dus mis dat niet. Nu nog even de Edense Reten waardig afsluiten. Harry Klaassen, die komt met een lekkere uitsmijter, toch? Harry, welke is dat?
1: De Gibson Brothers met Kesera. Volgens mij is dat randje ethisch. Mag het hopen, brengt mij in ieder geval terug uit mijn wilde jaren stappen. Als inmiddels 60-plusser. Maar dat mag de pret niet drukken. Dus als je nog een gaatje vrij hebt, dan blaar ik hem lekker mee in de auto. Dankjewel.
2: Het geluid van de jaren 80.

0: Mooi van Ethos.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: het een tikje anders doet.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
7: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Joan Osborne bij Radio 10 en One of Us.
1: Top 4000 Classics.
0: Ah, en daarvoor de zoon van de grote Motown-baas, Berry Gordy. Die onder een schuilnaam probeerde door te breken. En dat is hem ook gelukt, hè, onder de naam Rockwell. Maar goed, hij kreeg wel hulp. Hè. Hij had het legendarische refrein hulp van twee wel heel bekende achtergrondzangers. Namelijk niemand minder dan Michael en Jermaine Jackson. Die zongen anoniem mee. Somebody's Watching Me hoorde je bij Radio 10. Een hele goede avond. Jan-Paul hier, het is 9 uur geweest. Misschien wel het begin van je vakantie, hè? Want ja, alle schoolvakanties zijn nu officieel begonnen. In ieder geval kan het weekend beginnen. En dat betekent dat we de komende 3 uur gaan genieten van het allermooiste en het allerbeste uit de meest legendarische muziek ooit gemaakt. Welkom bij een gloednieuwe Top 4000 Classics van Radio 10. Met nu een klassieker uit 1965 van de Beatles. En het liedje, ja, zorgde nogal voor een primeurtje binnen de band. Want het was niet de vaste gitarist George Harrison, maar bassist Paul McCartney die de gitaarsolo voor zijn rekening nam in deze. De Beatles

Ja, als je de socials een beetje hebt gevolgd, dan heb je het waarschijnlijk al voorbij zien komen. Beyoncé is weer helemaal terug, want ze verraste haar trouwe fans met de gloednieuwe track Morning Dew, zo heet die nieuwe single. Eigenlijk een tot nu toe onuitgebracht liedje dat ze 20 jaar geleden al opnam met Pharrell Williams, maar nu pas officieel naar buiten heeft gebracht. En ik zal even een stukje laten horen, want ja, het is gewoon echt weer zo'n zwoele R&B-plaat wat we van haar gewend

Ja, dat klinkt goed. De nieuwe single van Beyoncé, Morning Dew. Maar goed, een van haar eerdere successen hoorde je net al, Halo, bij Radio 10. Ja, en dan naar de man die afgelopen zondag voor het laatst op het podium stond, Harry Eckers. Hij nam afscheid van zijn publiek in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En ter ere van zijn hele carrière, zijn oeuvre, heeft hij al een miniatuur standbeeld gekregen in Madurodam. En is hij ook benoemd tot de ereburger van de stad Den Haag. Dat is terecht. Ja, een reunie van het klein orkest, dat kunnen we wel vergeten helaas. Gelukkig hebben we de muziek nog, zullen we maar zeggen. Dit is het prachtige Over de Muur bij Radio 10. Oh.

0: Lying Eyes van de Eagles. Ja, en als je de Amerikaanse rockgiganten van de Eagles ooit nog een keer live wil zien, dan moet je wel heel snel een vliegticket naar Las Vegas boeken. Daar staan ze nog tot en met december in de Sphere. Dat is een prachtige locatie. Maar daarna, ja, dan valt definitief het doek voor de band. En dan stoppen ze ermee. Billy Ocean, die hoor je zo meteen bij Radio 10. En ook een liedje dat is ontstaan door een moordaanslag. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ja, Bob Marley samen met de Wailers. En Jammin', de inspiratie voor het liedje, komt uit een toch een hele zware periode uit het leven van Bob Marley.
1: Top 4000 Classics.
0: Want dat was namelijk in december 1976. Toen stormden 7 zwaar bewapende mannen het huis van Bob Marley binnen. En ze openden het vuur. Ja, dat heel gevaarlijk, heel heftig. De zanger die overleefde deze politieke moordaanslag. Het was eigenlijk bedoeld om hem vlak voor een groot vredesconcert de mond te snoeren. Ja, hij overleefde en het hield er uiteindelijk een kogelwond in zijn arm aan over. Nou ja, 2 dagen later stond hij gewoon met die kogel nog in zijn arm, tussen haakjes gewoon, op het podium. Ja, Bob Marley vluchtte vervolgens naar Londen en hij schreef eigenlijk uit een soort van pure rebellie. En ook tegelijkertijd opluchting deze wereld in die je net hoorde. Jammin', een soort van weigering om te buigen voor angst. Bob Marley natuurlijk. Een echte top 4000 classic. Ja, van het broeierige Jamaica reizen we nu rechtstreeks door naar de straten van New York. De zangeres die schreef het liedje oorspronkelijk puur als een gedicht op muziek. Gezongen zonder instrumenten. En ze schreef het aan een tafeltje in Tom's restaurant aan Broadway. Tom's Diner. Hier is Suzanne Vega.

You Can Call Me Al, Paul Simon. En je kent waarschijnlijk die iconische videoclip nog wel, hè? Waarin Paul Simon te zien is in een kale, felverlichte roze studio. En de grap is dat een goede vriend van hem, die enorm lange comedian Chevy Chase, de hele tekst vol overgave playbackt. Terwijl de echte zanger, Paul Simon, gewoon als een soort van klein verveeld mannetje ernaast zit. En af en toe een slokje water drinkt of een instrument aangeeft. Echt geweldig. Maar eigenlijk zou die video er heel anders hebben uitgezien. Want de allereerste clip was namelijk een echte super saaie live registratie op het podium van Saturday Night Live. Paul Simon die vond dat gewoon verschrikkelijk. Hij gooide de clip gewoon direct in de prullenbak om ruimte te maken, ja, voor die playback video die we nu allemaal kennen. In de top 4000 classics van Radio 10 op deze vrijdagavond. Wat goed dat je erbij bent. Ik heb nu Alanis Morissette voor je. Uit de tijd dat, ja, eigenlijk nog jaren voordat de MeToo-beweging op gang kwam. En zij het verhaal eigenlijk vertelde, haar eigen persoonlijke verhaal in liedje. Het gaat over een veel oudere man uit de muziekindustrie die een relatie met haar begon toen ze nog maar een tiener was. En pas jaren later vertelde ze eigenlijk openlijk dat het om misbruik van een machtspositie zou zijn gegaan. Ja, en toen de hele hashtag MeToo-beweging losbarstte, toen ontdekten heel veel luisteraars echt waar dit liedje eigenlijk al die tijd over ging. Dit is Hands Clean.

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
3: Simpel.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Eyewish.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: 30.000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het Radio 10 Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: Het mooie aan muziek is dat onze eigen muzikale helden zelf ook muzikale helden hebben.
1: Top 4000 Classics.
0: Want hoe groot Phil Collins ook eigenlijk zelf als wereldster is, voor dit liedje wat je net hoorde keek hij naar de Nigeriaanse koning van de Afrobeat, Fela Kuti. Hij liet zich volledig inspireren door zijn ritmes en blazers. En ja, dat is misschien wel het grootste compliment dat je als artiest kunt krijgen. Hè? Dat een levende legende jouw sound gebruikt om daar vervolgens een wereldhit mee te schrijven. Ja, een schitterende muzikale hommage is het eigenlijk. Hè? Dance into the Night, Phil Collins hoorde je nog. En daarvoor Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Een hele goede avond. Jan-Paul hier. Heel leuk, heel gezellig dat je erbij bent. Of je nu net in de auto stapt of lekker op de bank zit met een drankje. Of in bed gewoon lekker al zit te luisteren naar de muziek. Misschien wel vanuit je vakantiebestemming zou kunnen. Ik heb in ieder geval hier het allerbeste voor je uit de Top 4000. Ja, de volgende plaat die knalt er gewoon meteen vol tempo in. Maar wist je dat deze track oorspronkelijk begon met een hele trage, dromerig zangintro eigenlijk? Vlak voordat ze de single wilden persen eigenlijk, hè, voordat ze daarmee begonnen om het echt te maken, vond de band dat dit eigenlijk de vaart en snelheid helemaal uit het liedje haalde. Dus ze knipte eigenlijk dat intro er gewoon rigoureus vanaf. En die zeldzame lange versie staat tegenwoordig nog wel gewoon online als je even goed zoekt. Maar goed, wij gaan gewoon lekker los met die loeistroom.

I Didn't Miss You van Angie Stone op 10. Ja, een heerlijke soul classic uit 2002 die grotendeels draait op die bekende sample, hè, uit het liedje Backstabbers van de OJ's. Ja, van de soul van Angie Stone gaan we terug naar 1966 voor een hele bijzondere cover. Het origineel is namelijk een trage jazz ballad van George Gershwin, maar Billy Stewart die besloot er destijds een compleet eigen draai aan te geven. En vooral dat begin, hè, gewoon die allereerste seconde, moet maar even goed opletten, die introductie eigenlijk in die plaat, nog voordat de blazers erin komen, hoor je hem met zijn tong een, ja, hoe die het doet, ik weet het niet, maar gewoon een vliegersvlug soort van sketgeluid maken. En het klinkt eigenlijk alsof hij het ter plekke improviseert, maar dit unieke geluid werd gewoon zijn absolute handelsmerk en dat leverde hem deze wereld dit op. Billy Stewart, Summertime bij Radio 10.

0: Love, Queen natuurlijk. Ja, gitarist Brian May die stond erom bekend dat hij werkelijk alles speelde op zijn zelfgebouwde rode gitaar. Maar voor dit liedje werd hij door de producer gedwongen te spelen op een oude versleten Fender Telecaster. En dat vond hij in eerste instantie vreselijk. En hij riep ook boos dat hij dat ding totaal niet vond passen bij zijn stijl. Maar achteraf heeft hij toch wel toegegeven dat de producer helemaal gelijk had. Want het heeft toch wel het geluid van dit liedje bepaald natuurlijk. Hè? Crazy Little Thing Called Love dus. Kim Wilde komt er zo aan. En ik heb een heerlijke Franse zomerklassieker voor je klaarstaan.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden, 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
7: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt...
8: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.

Mooi, ja, die Franse taal. Ja, als je Frans een beetje roestig is, het liedje vertelt het bitterzoete verhaal van twee reizigers die elkaar toevallig ontmoeten op een parkeerplaats langs de Franse snelweg. En ze beleven een prachtige, romantische dag in een korenveld, waarna ze aan het einde van de avond allebei weer hun eigen weg gaan. Ah, een kort en krachtige zomerliefde, zou je kunnen zeggen. En over die heerlijke zomervibe gesproken, dit weekend de barbecue top 250 bij Radio 10. Hè? De allerlekkerste, meest zonnige platen voorbij het vlees en de koude drankjes. En tijdens een heerlijke barbecue. Dit weekend dus bij Radio 10. Ja, en dan Prince. En dit is persoonlijk een van mijn favorieten van deze man. En niet alleen van mij, maar ook van Prince zelf. Want hij vond dit liedje zo goed dat hij destijds in interviews vol zelfvertrouwen riep dat dit zijn antwoord al was op de legendarische hit Purple Rain. Nou, het komt aardig in de buurt hoor, wat mij betreft. Prince in de top 4000 Classics. Hier is Gold.

in een grote studio, maar gewoon op een bankje in het Nijmeegse Kronenburgpark. Daar zat hij als scholier urenlang gitaar te spelen en zijn eerste Nederlandstalige liedjes te schrijven. En via optredens in kleine cafeetjes groeide dat uiteindelijk uit tot de Frank Boeijengroep. En de rest, ja, dat is gewoon Nederlandse popgeschiedenis. En ook de volgende zangeres is al jong begonnen met het maken van muziek. Nelly Furtado. Ze is inmiddels 47 jaar, deze zangeres. En ja, ze zong als 4-jarig meisje al in een kerkkoor. En ze leerde op haar 9e trombone spelen. Ja, dan weet je het al, hè. Daar zit iets muzikaals in. Ja, en grappig genoeg, haar grote muzikale inspiratiebronnen waren geen popsterren, maar hiphopgroepen en underground rapmuziek. Daar hield ze van. Nou, het heeft haar duidelijk niet weerhouden om alsnog gewoon fantastische popliedjes te gaan maken. Nelly Furtado, I'm Like a Bird in de top 4000 classics van Radio 10.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg. Ben je ook nieuwsgierig? Second Love

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt het weekend weer met de oude achtervleugel. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Komend weekend de barbecue top 250. Met de lekkerste hits voor bij de barbecue. Radio 10.

0: mooi dit. George Michael, You Have Been Loved. Misschien wel een van de meest aangrijpende liedjes uit zijn carrière. Heel veel mensen denken dat het alleen maar over zijn overleden partner gaat. Maar George Michael schreef het juist vanuit het perspectief van de moeder van zijn partner. Want hij zag van dichtbij hoe zij probeerde verder te leven na het verlies van haar zoon. En ja, daar vond hij inspiratie voor dit liedje. Mooi hoor.
1: Top 4000.
0: Classics. En daarvoor hoorde je Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Ja, nog 1 uur te gaan. En die vullen we natuurlijk met muziek die de tand destijds ruimschoots heeft doorstaan. De komende minuten hoor je weer een hele mooie dwarsdoorsnede van de top 4000. Hè, met de top 4000 classics. En ook de verhalen achter de muziek. En de grootste artiesten aller tijden. Met ja, nu een klein geschiedenislesje. Verpakt in een popliedje. Al Stewart. Hij haalde zijn inspiratie niet uit een liefdesverhaal, maar uit het journaal. Want in 1976 was Spanje volop in de ban van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Kun je je misschien nog herinneren? Er werden wapens over de grens gesmokkeld en de politieke spanningen liepen hoog op. En Al Stewart verwerkte dat nieuws in dit liedje, getiteld On the Border. Een echte top 4000 classic van Radio 10.

Surprise, The Weeknd. Hij stond de afgelopen week nog op het podium van de Johan Cruijff Arena, The Weeknd. De saxofoon-solo die je net hoorde in Your Eyes, dat klinkt alsof het gewoon rechtstreeks uit 1985 komt. Het is echt wel echt goed gedaan en het is niet toevallig, want The Weeknd wilde ook bewust een eerbetoon brengen aan de muziek uit de jaren 80. En dat deed hij heel overtuigend, want zelfs saxofoonlegende Kenny G, die heeft zich later nog bij het nummer aangesloten, ook voor een remix. En hij treedt ook af en toe wel eens op bij live optredens. Ja. Van de saxofoon van The Weeknd gaan we naar de blazers van de Miami Sound Machine. Echt een heerlijk zomers liedje. Het heeft ook een hele mooie boodschap. Want Gloria Estefan schreef de tekst als een oproep tot verbroedering, waarbij ze luisteraars wereldwijd vraagt om haat los te laten en naar elkaars stem te luisteren. Nou, dat is een hele mooie boodschap. Voeten van de vloer, hier is de Queen of Latin Pop, Gloria Estefan. En Oye.

0: Als je het WK voetbal een beetje hebt gevolgd dit jaar, dan heb je heel wat wereldsterren voorbij zien komen. En niet alleen op het veld, maar ook op de tribunes. Mick Jagger bijvoorbeeld, die was altijd te gast bij de wedstrijden van Engeland. En Rod Stewart, die slaat geen wedstrijd over van Schotland. Het was de eerste keer in 26 jaar dat de Schotten zich geplaatst hebben voor het WK. En nou, dat hebben ze geweten in Amerika. Want in Boston was geen druppel bier meer te krijgen. Want ja, dat hadden die Schotten allemaal opgedronken. Nou ja, of Rod Stewart daaraan heeft meegedaan, dat staat hier dan weer niet. Dat weet ik niet, maar ik zou het me zo kunnen voorstellen. Hot Legs hoorde je bij Radio 10. Tracy Chapman komt eraan en ik heb een kinderliedje voor je. En welke het is, dat hoor je zo.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek je.

0: Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

Georgie Porgy Toto. Gebaseerd op een heel oud Engels kinderliedje. Het origineel van het liedje zal uit 1840 komen. Ja, en de volgende hit werd in een paar dagen tijd in elkaar geknutseld. Heel knap gedaan. Door een Frans trio, onder andere een van de mannen van Daft Punk. En ze scoorden gewoon die ene gigantische wereldhit hiermee. Platenlabels stonden in de rij. Ze boden de mannen een bizar albumcontract aan van $3 miljoen. Maar dat weigerden ze, dat wilden ze niet. En ze besloten dat het hierbij moest blijven. En daarna hebben ze nooit meer een nummer samen uitgebracht. En daarmee is het officieel toch wel het meest succesvolle en duurste eendagsvliegproject uit de dancegeschiedenis. Stardust. And the music sounds better with you. Bij 10.

Rita Madonna. Het liedje was eigenlijk niet bedoeld voor de Queen of Pop, maar voor de King of Pop, voor Michael Jackson. En die wees het lied uiteindelijk af, maar ja, met AI kan heel veel tegenwoordig. Hè? Dus ik heb even voor je uitgezocht hoe het liedje zou hebben geklonken, zo ongeveer als Michael Jackson het gezongen zou hebben.

helemaal niet zo slecht nog eigenlijk, hè? Deze versie met Michael Jackson. Goed, over zomerse klanken gesproken. Dit weekend de Barbecue Top 250 bij Radio 10. Geniet van de grootste klassiekers, de ultieme zomerknallers in die heerlijke Top 250. Ja, gewoon de beste muziek om bij te genieten, te chillen en te grillen. En morgenavond om 9 uur weer een nieuwe Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis. En ik spreek je maandag weer met de zomerochtendshow van Radio 10. Heb ik toch deze voor je. Hier zijn de Backstreet Boys.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: discounter.nl. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van 12 uur.
5: Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.
4: Radio 10.

grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.
1: Radio 10.

0: Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler.
1: Radio 10.